0: Het is 2 uur, een heel goede nacht. 14 nieuws met Aleid de Korte. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben het voorlopige akkoord dat eerder werd bereikt voor vrede in het Midden-Oosten al ondertekend. Trump zette zijn handtekening in het kasteel van Versailles. Hij was er op diner bij de Franse president Macron. Vanuit Versailles, Steven de Kranen.
1: Wat begon als een feestelijke bijeenkomst ter ere van de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, kreeg onverwacht na middernacht ook nog een geopolitieke dimensie. Volgens de Franse media heeft Amerikaanse president Trump daar tijdens het diner een akkoord met Iran ondertekend. Naar verluidt zelfs op papier als start van de vredesonderhandelingen en om een staakt het vuren in het Midden-Oosten mogelijk te maken. Iran bevestigt ondertussen dat beide landen het akkoord hebben erkend. Trump zou de uitnodiging van de Franse president Macron voor Versailles, aansluitend op de G7-top, trouwens bijzonder geapprecieerd hebben.
0: In de Duitse stad Schorndorf, in de buurt van Stuttgart, is een meisje van 20 maanden overleden nadat ze was achtergelaten in de wagen. In de late namiddag gisteren werd vastgesteld dat het kind om een nog onduidelijke reden, maar wellicht wel per ongeluk, nog in de wagen was achtergelaten door de moeder. Wellicht gebeurde dat in de voormiddag al. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het was bijna 30 graden gisteren in Schorndorf. Een autopsie moet nu duidelijk maken of die warmte het meisje in de wagen vatte. Is geworden. Op het WK voetbal heeft Engeland zijn openingsmatch gewonnen. 4-2 werd het gisteravond tegen het sterke Kroatië. Op dit moment spelen Ghana en Panama in dezelfde groep hun eerste wedstrijd. Bij de rust was er daar nog niet gescoord. Zo meteen start in Toronto de tweede helft. En gisteravond had Congo voor een kleine stunt gezorgd. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo. Voor Congo de allereerste WK-goal ooit en ook het allereerste punt. Doelpunten maken Johan Wissa was heel fier dat hij die eerste goal maakte.
2: Très fier aujourd'hui, forcément. Parce que on a travaillé très très dur, ça a été très très compliqué. Face à une équipe meilleure que la nôtre. Mais voilà, on a été vaillant, résilient. Et le premier but, c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté parce que c'est à l'image de l'équipe.
0: En Congolese Belgen vierde het onverhoopte punt, onder meer in Antwerpen.
3: 5 minuten, 1-0 achterstand. Moed zegt er in de schoenen. Marcel Leopards.
4: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
5: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in World Cup. Allee, ik heb geen woord.
0: Straks om 4 uur is er in diezelfde groep ook nog Oezbekistan tegen Colombia. En dat is dan de laatste wedstrijd van de openingsspeeldag dit WK. Vannacht ligt bewolkt en tot 18 graden, donderdag veel zon en het wordt heet. Tot 33 graden in de Kempen, aan de kust 25. 'S avonds en 's nachts is er wel kans op onweer. Meer op 14nieuws.be en sporza.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Aleide Korte. De Verenigde Staten en Iran hebben het voorakkoord over vrede in het Midden-Oosten ondertekend. De presidenten van beide landen deden dat. Trump deed dat in het kasteel van Versailles, bij Parijs, waar hij was op uitnodiging van de Franse president Macron. Bij het verlaten zo net van het kasteel bevestigde Trump dat de deal ondertekend was. Dat riep hij naar de aanwezige journalisten. De Franse president stapte zo net wel nog af op de pers en was wat spraakzamer. Dit biedt een kans op vrede. Er breekt nu een periode van 60 dagen aan waarin alle punten verder verfijnd moeten worden, zei Macron.
1: Ik denk dat het een akkoord is dat de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
0: De Pakistanse regering, die bemiddelde tussen de VS en Iran, zegt dat er morgen in Zwitserland wel nog een officiële plechtigheid plaatsvindt en liet zo net ook weten dat het akkoord meteen in werking treedt. En dat betekent onder meer een heropening van de belangrijke straat van Hormuz. En de Verenigde Staten zouden hun blokkade van Iraanse havens stopzetten. In de Duitse stad Schorndorf, in de buurt van Stuttgart is dat, is een meisje van 20 maanden overleden nadat ze was achtergelaten in een wagen. In de late namiddag werd vastgesteld dat het kind om een nog onduidelijke reden en wellicht per ongeluk nog in de wagen was achtergelaten door de moeder. En wellicht gebeurde dat in de voormiddag al. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het was bijna 30 graden gisteren in de buurt van Stuttgart. Een autopsie moet nu duidelijk maken of die warmte het meisje in de wagen fataal is geworden. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Engeland Kroatië verslagen met 4-2. De Duitse bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, was achteraf bijzonder blij met deze zege.
2: Ja, het was een tough game against tough opponent. Struggled in the first half. And had a brilliant reaction and a very good second half with a lot of chances, a lot of energy. It's what we wanted and we could get our first win and happy for the fans.
0: En in dezelfde groep spelen op dit moment Ghana en Panama tegen elkaar. Het is 1-0 voor Ghana en daar wordt al bijna 11 minuten blessuretijd gespeeld. Zo dadelijk zal daar afgefloten worden. Nog gisteravond bleef Portugal steken op een 1-1 tegen Congo. Voor Congo het allereerste doelpunt ooit op een WK. En over een uurtje spelen in dezelfde groep dan Oezbekistan en Colombia nog tegen elkaar. En dat is de laatste wedstrijd van de openingsspeeldag. Alle landen hebben dan 1 wedstrijd gespeeld. En het weerbericht. We krijgen een zonnige dag vandaag en het wordt bloedheet tot 33 graden. 25 graden aan de zee en er kan vanavond en vannacht een onweer losbarsten. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: M&M Live.

0: Het is precies 4:00 en heel goedemorgen, VRT Nieuws met Alain de Korte. Het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran treedt onmiddellijk in werking. Dat heeft de Pakistanse premier, die bemiddelde tussen de twee landen, vannacht laten weten. De presidenten van Iran en de VS hebben het akkoord gisteravond laat of vannacht nog ondertekend. Morgen volgt in Zwitserland nog een officiële plechtigheid. Dat betekent ook dat de strategisch belangrijke zeestraat van Hormuz weer open kan. En de Amerikanen heffen ook hun blokkades van Iraanse havens op. President Trump zette zijn hand onder de voorlopige deal in het kasteel van Versailles bij Parijs. Daar was hij om te dineren met de Franse president Macron. Die zei vannacht dat er nu een goede basis is voor vrede in de regio en dat er nu 60 dagen zijn om het voorlopige akkoord verder te verfijnen.
1: Ik denk dat het een akkoord is dat de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
0: Op de wereldwijde kwaliteitsranking voor universiteiten is de KU Leuven gestegen naar de 59ste plaats. En dat is de hoogste plaats ooit voor een Belgische universiteit. De ranking wordt jaarlijks opgemaakt. Er worden meer dan 1500 universiteiten in zo'n 100 landen vergeleken. De UGent vinden we terug op plaats 150. Die van Louvain-la-Neuve is de derde op de ranking op plaats 196. Ook de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Luik, Hasselt, Bergen en Namen zitten in de top 1000. En op het wereldkampioenschap voetbal heeft Ghana vannacht met 1-0 gewonnen van Panama. Het doelpunt viel in minuut 95. Gisteravond had in dezelfde groep Engeland de topper tegen Kroatië overtuigend gewonnen. Het verslag is van Nicola de Brabander.
2: Offensief indrukwekkend, maar defensief nog werk aan de winkel. Dat is de conclusie na een nochtans overtuigende zege van Engeland tegen Kroatië. De Engelsen kwamen in de eerste helft 2 keer op voorsprong na 2 goals op spelhervatting van Harry Kane. Een penalty en een kopbal na corner. Maar een verdedigend ongeconcentreerd Engeland zag Kroatië 2 keer gelijk maken. Al waren de doelpunten van Baturina en Moussa wel enig mooi 2-2 halfweg. In een bijzonder sterk openingskwartier van de tweede helft zetten de Engelsen orde op zaken. Bellingham maakte meteen 3-2 en het was een mirakel dat Kroatië niet nog een paar goals slikte. Het was uiteindelijk wachten op invaller Rashford vooraleer de 4-2 op het bord stond. Als Engeland de boel achterin gesloten kan houden, dan zullen ze heel ver komen op dit WK.
0: En zo net is Oezbekistan tegen Colombia begonnen. Dat is de laatste van alle openingsmatchen. Dat is de laatste match van alle openingsspeeldagen. Dat betekent dat alle landen straks minstens 1 wedstrijd gespeeld hebben. Vanavond beginnen enkele landen al aan hun tweede match. Het Zuid-Afrika van trainer Hugo Broos speelt dan tegen Tsjechië. Hoogzomer vandaag, met eerst veel zon en tropische temperaturen tot 33 graden in de Kempen en 25 aan zee vanavond en volgende nacht. Wel kans op een onweersbui. Meer op 14nieuws.be en sportza.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: aan je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
2: M&M Live.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran treedt onmiddellijk in werking. Dat heeft de Pakistanse premier vannacht gezegd. Hij bemiddelde tussen de twee landen. De presidenten van Iran en de VS hebben het akkoord ondertekend. President Trump deed dat in het kasteel van Versailles, waar hij was om te dineren met de Franse president Macron. Die zei vannacht dat er nu een goede basis is voor vrede in de regio en dat er nu 60 dagen zijn om het voorlopige akkoord verder te verfijnen.
1: Ik denk dat het een akkoord is dat permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Ormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
0: De VS heeft de tekst van het voorlopig akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven. Daarin staat dat na ondertekening de gevechten dus 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Iran zal geen nucleair wapen maken en er komt een einde aan de sancties tegen het regime. Er komt ook een investeringsfonds van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran en daar is toch veel kritiek op, hoort Thomas de Grave in Washington.
2: President Trump heeft al benadrukt dat daar geen enkele Amerikaanse dollar zou bij zijn. Maar toch baart dat sommige mensen hier in de VS zorgen. Ook binnen de Republikeinse partij van Trump. Die dat niet graag zien gebeuren dat er nu zoveel geld naar het Iraans regime zal gaan. Nu, het zal nog moeten blijken wie dat allemaal zal betalen. Maar gewoon het feit dat dat regime helemaal niet veranderd is. Ook al zegt Donald Trump van wel. Dat zij nu zullen beschikken over zoveel geld. Plus dan nog eens de olieinkomsten die ze zullen krijgen opnieuw vanaf de ondertekening van dat memorandum. Ja, dat baart toch wel wat kopzorgen.
0: Op de wereldwijde kwaliteitsranking voor universiteiten is de KU Leuven gestegen naar de 59ste plaats. En dat is de hoogste plaats ooit voor een Belgische universiteit. Meer dan 1500 universiteiten in zo'n 100 landen werden vergeleken. De UGent vinden we terug op plaats 150, de Universiteit van Louvain-la-Neuve op 196. Ook de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Luik, Hasselt, Bergen en Naam zitten in de top 1000. En op het WK voetbal heeft Ghana met 1-0 gewonnen van Panama. Eerder op de avond had in dezelfde groep Engeland de topper tegen Kroatië overtuigend gewonnen. De Duitse bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, was achteraf bijzonder blij met de zege.
3: Ja, het was een tough game against tough opponent. Struggled in the first half. And had a brilliant reaction and a very good second half with a lot of chances. A lot of energy. It's what we wanted and we could get our first win and happy for the fans.
0: Momenteel speelt Oezbekistan tegen Colombia. Het is voorlopig 0-1. Het weer dan, hoogzomer vandaag met eerst veel zon en tropische temperaturen tot 33 graden in de Kempen en 25 aan zee. Vanavond en volgende nacht wel kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be en sportza.be.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Knaldi. Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: M&M Live.

0: Ik had wel een chaleur met La Cintura.
1: Ik kan dat echt niet, hè?
0: Nee, inderdaad. La Cintura. Hij stond in april nog in de Lotto Arena, nu op 331 in de 10 top 500. Wat wil zeggen dat je een overzicht van ons te goed hebt. Let's go! Deze hoorde je gisteren bij Club Kautar, de zoveelste One Direction in de lijst, Live While We're Young, op 340. Iconisch, maar niet zo iconisch als deze. Ik was 12 toen deze uitkwam, dus veel te jong voor deze Club Classic, maar hij heeft het in mijn geheugen gegrift. Deze Like a G6 hier op 339.

beetje hoger is weggelegd voor de demons van Imagine Dragons. Eentje die je vandaag ook nog steeds vaak hoort hier op M&M. Het is heel normaal dat hij ook in de Teens 500 is beland. Zara Larsson beleeft een topjaar, maar moest in de zomer van 2015 ook niet onderdoen met deze

altijd fijn om België terug te vinden in de lijst. Milo Meskens en zijn New Beginnings eindigen op 336, net onder een Nederlander. Martin Garrix met High on Life vind je op 335 terug.

World heeft de Teens jammer genoeg niet overleefd, maar zijn legacy blijft vereeuwigd met deze Lucid Dreams. Hiermee zijn we onze ochtend gestart daarnet. SNM van Rihanna op plaats 333.

Nederlandstalige chaos van Bazaar zijn we daarnet naar het Spaans van Alvaro Soler gegaan. Nee, blijven proberen. En daarmee zijn we dus aan plaats 330, beter gezegd, aangekomen. Die is voor de Bromance van Tim Burke, oftewel Avicii. Guys, kijk eens buiten. Het wordt een topdag. De zon is er. Het is een spaghettibandjesdag bij mij. Ik ben nog net de zonnecrème gaan halen voor ik vertrok, want we hebben vandaag barbecue op het werk. Top timing. Maar wat zijn bij jou de plannen vandaag? Hoe ga jij die warme dag tegemoet? Laat het ons weten wat jouw dag brengt in de app van M&M. Wij zorgen hier voor de beste muziek uit de dienst.

0: twee uitersten in de app van M&M. Ja, het is zelfs die stuurt, ik moet werken vandaag, maar wel tot 11:15 maar. Dus ja, het rustige deel, het koudere deel van de dag gekozen. Jan de Geest die stuurt, ik moet werken in een serre, dus bij ons op het warmste moment van de dag 50 graden.
1: Oei.
0: Alsjeblieft.
1: Dan moet je icepacks meepakken naar het werk. En dan zo afwisselen. Eén.

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
0: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar, Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dit zijn jouw favoriete hits van 2020.

0: Je hoort de Cheap Trails. En artiestennamen in de teens, dat is wel een ding. Zometeen is het aan Medusa en The Good Boys. En nu Sam Smith en Naughty Boy.
1: Oh, ik heb die ooit nog gecoverd toen hier op Marathon Radio.
2: Oh.
1: Ik zal eens zoeken of ik dat nog vind. Dat is wel lang geleden.
2: Zoek maar.

0: dat hij op die La La La van Naughty Boy van daarjuist zijn eerste triathlonwedstrijd heeft gedaan.
1: Top 500.
2: En jij hebt
3: jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
4: Ja, ik heb eens gezocht. Ik was hier dus al op M&M in de teens. Ik was toen op bezoek bij Marathon Radio om de studenten te steunen, was dat toen. En het was met een koffertje van La La La van daarnet in een mashup met Nicki Minaj. En ik was echt een strever toen. Ik heb zelfs een radiojingle gemaakt van die song.
2: We luisteren.
5: Start the in and so. Listen to Marathon Radio.
4: Hela. Oh. Die ben ik streven. En als je je afvraagt, heeft hij mij toen nagedacht over wat ze bracht voor de blokkende studenten, dan is het antwoord ook ja. I found a way to block it.
2: I go la la. Wow. Strever.
4: Ja, ik heb echt ziek gestreefd. En dan heb ik ook nog even Nicki Minaj gespeeld. Dus.

0: so shot and I'm loving your tie. Like slicker than the go.
1: Super Bass is gisteren gepasseerd op 376. Oh. En ook dit uur hoor je ze nog in deze lijst, ons Nicky.
2: Eerst ons Janiki. Je hebt de hoofdpunten, hè?
3: Ja, de jobstudenten die werkten vorig jaar niet meer uren, ook al mochten ze dat wel. In totaal mag je als student nu 650 uur per jaar werken. Dat is ongeveer zo'n 81 werkdagen. Maar ze werkten eigenlijk gemiddeld maar 40 dagen en dat zijn er zelfs 10 minder dan een jaar geleden. De VS en Iran hebben hun voorlopige deal om hun oorlog te beëindigen gisteravond laat onverwacht ondertekend. Normaal ging dat eigenlijk morgen pas gebeuren. En op het WK voetbal heeft Colombia met 1-2 gewonnen van Oezbekistan. Vannacht klopte Ghana ook Panama met 1-0. En gisteravond won Engeland overtuigend van Kroatië met 4-2. En toen speelde ook Portugal tegen Congo 1-1 gelijk.
1: Ja, mensen die met Waze rijden, het stond in de krant vanmorgen, die weten dat, want die geven nu ook updates tijdens het rijden.
2: Van de score van het WK.
1: Wat de score is van de matchen die op dat moment aan het spelen zijn.
2: Gevaarlijk.
1: Ja, mag dat, ja.
2: Okay.
1: Ja, is wat.
3: Ja, en als je ook met je elektrische auto rijdt en je wil aan een snellader gaan staan, bovenaan de snellader krijg je alle voetbalscores.
1: Wat?
3: Echt waar.
2: The future.
1: Ze zijn mee.
2: Het weer.
3: Ja, het wordt een zonnige en bloedhete dag vandaag. 32 graden. En het blijft doorheen de dag nog wel droog, maar tegen de avond krijgen we wel onweer.
2: Oh.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 naar de kust is het pas aanschuiven bij Afligem. Daar is de linker rijstrook dicht door een ongeval. En er zijn ook extra files te vinden naar Antwerpen op de E17 bij Haasdonk door een ongeval op de linker rijstrook. Verder ook 10 minuten vanaf Kruijbeke.
2: En dan, hè. Ja, ja, goedemorgen. Het is donderdag, de tweede dag van de M&M 10 Stop 500. Met nu op nummer 326, de man die vooruit...

0: Ik hoorde deze live op Werchter Boutique. Nu hoor je hem op plaats 325 in de 10 top 500.
1: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: Bon. Wie heeft er zin in een cadeautje? Straks spelen we opnieuw onze Teens Bingo. Jij kan de kandidaat zijn binnen 5 minuten als je nu Teens Bingo stuurt in de chat van de M&M-app. Dus gewoon Teens Bingo. En in de chat van de M&M-app kun je ook schuilen, want er komt Thunder aan.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat hij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings. Play it smart.
5: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mannekes,
8: Bompie,
7: ik ga schilderen.
8: Nee, Bompie, we gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Oh ja.
7: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
8: 25?
9: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Welkom, welkom bij ons in Plasaland.
12: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
14: Ah ja, het is mosselseizoen.
13: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
14: En wel, met u ga ik graag in zee.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
16: Yes, of Corsa.
15: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
16: Yes.
15: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
16: Yes.
15: En tot 8 jaar speciale garantie?
16: Yes.
15: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
17: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
18: IKEA.
19: IKEA.
17: Meer info op ikea.be.
1: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M Teens Top 500. Nummer
1: 324.

0: We zoeken gewoon iemand die een gezelschapsspel wil winnen. Toch? Just. Gewoon even Teams Bingo sturen in de M&M-app. Kan dat spel van jou zijn?
1: Verder met de tiendes dan. Nu Reggie en Milo Meskis met een heel ordinair lied. I don't wanna get you started.

0: We spelen onze Teens Bingo met Roeland Adriaanse uit Putten. Goedemorgen, Roeland.
1: Goedemorgen.
0: Gaat het warm worden bij jou vandaag?
1: Het is al warm.
0: Ah, oké. Ja, ik denk misschien nog een beetje warmer als de stress van het spel erbovenop komt. Want we gaan de Teens Bingo spelen, waarbij je dus een muziekgezelschapsspel kan winnen. Er staan 3 fragmenten van 10 songs voor je klaar. Bij ieder fragment willen we een antwoord krijgen. Je kiest zelf wat je waar antwoordt. We gaan voor een titel, een artiest en een jaartal. 2 op 3 is trouwens goed genoeg om te winnen vanmorgen. Dus op dat vlak valt het mee. Je zit ergens in een soort van
2: vliegtuig?
0: Ja, het is dat. Af en toe stijg je op.
1: Nee. Ik ben mijn goede gewoonte om 's morgens een wandeling te gaan maken. En ik was bijna thuis, dus ik heb een iets rustiger plaatsje gezocht. Een beetje weg van de auto's om een telefoontje te doen.
0: Oh, perfect. Oké, een rustige plek is ideaal om te winnen, denk ik. Je eerste fragment komt eraan, maar wat wil je daar dus als antwoord geven? De titel, de artiest of het jaartal?
1: Doe maar de artiest.
0: Artiest? Komt-ie? Ja, dat is gewoon keijuist. Dus we gaan door naar het volgende fragment. Wat wil je daar dan zeggen? De titel? Of het jaartal?
1: De titel dan.
0: Titel?

0: Nee. Zelfs ken geen... het wel, maar ik ken de titel. Ja.
1: Zelfs geen kopje?
2: Dat is niet erg. Dat is niet erg. Er is nog één fragment. We hebben gewoon het jaartal.

0: 2012.
1: Oh, je mocht er eentje naast zitten. En het is effectief 2012, dus zelfs je eerste gok was goed genoeg. Dus binnen, man.
2: Hoppa.
1: Hey, Roland. Wat een topwandeling vanmorgen.
0: Dat was een moeilijke. Goed. Ja. Zoals gewoonlijk.
1: Ja, maar met een prijs erbovenop.
0: Ik ook voor de warmte slapen.
1: Ja, dat is waar. Een goed uur om te gaan wandelen en een goed uur om een gezelschapsspel te scoren. Veel plezier ermee en goed gedaan, hè, man.
0: Top, dankjewel. Fijne dag nog voor jullie, hè.
1: Hetzelfde.
3: Joe. M&M Teens top 500.
4: Oké. Okay. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
5: Let's go!

Tijd voor een overzicht dat begint met Bromance op 3.30. Een plekje hoger was dan voor Sia en Cheap Trick.

deze La La La van Sam Smith en Naughty Boy op 328. En naast Naughty Boys hoort je ook Good Boys op 327. Als je bij de bakker stond, was deze perfect. Brood voor morgen vroeg op 300.

0: Alleen maar beter.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.

0: met Jannie Kaart.
1: Jobstudenten werken niet meer uren, ook al mogen ze wel. Sinds vorig jaar mag je als student 650 in plaats van 600 uur werken en betaal je daar amper sociale bijdrage op. Maar jobstudenten maakten daar eigenlijk geen gebruik van. Ze werkten gemiddeld maar 40 dagen. Omgerekend mogen ze 81 dagen werken. En uiteindelijk werkten ze ook 10 dagen minder gemiddeld dan een jaar geleden. Opvallend, steeds minder studenten zijn werkzaam in een productiebedrijf. Dat vertelt HR-bedrijf Randstad dat de bevraging deed.
2: Maar zijn hier en kassamedewerkers zijn de meest uitgevoerde studentenjobs, gevolgd door rekkenvuller, administratief bediende en arbeider in een productiebedrijf. Hoewel we bij die laatste wel een significante daling opmerkten. De arbeidsmarkt is aan het afkoelen en zeker onze productiebedrijven hebben het lastig. En dat laat zich dus ook voelen op vlak van studentenarbeid.
1: In Sint-Truiden in Limburg is gisteren een jongen van 13 jaar gestorven bij een zwaar verkeersongeval. Hij werd aangereden door een auto op de middag bij een oversteekplaats. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd. Dat wordt nu verder onderzocht. De VS en Iran hebben een voorlopige deal om hun oorlog te beëindigen gisteravond laat onverwacht al ondertekend. Eerder was gezegd dat dat eigenlijk pas morgen in Zwitserland zou gebeuren, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn handtekening gezet onder het akkoord in het kasteel van Versailles. Hij is in Frankrijk voor de top van de G7, de 7 rijkste industrielanden ter wereld. In de deal staat onder meer dat de gevechten 60 dagen zullen stoppen, dat de straat van Hormuz weer open gaat voor alle schepen en dat Amerikanen de Iraanse havens niet meer zullen blokkeren. Maar in de VS is er ook kritiek, omdat de sancties tegen Iran zullen stoppen en omdat er ook veel geld zal gaan naar de heropbouw van Iran. Dat vertelt Thomas de Graven in de VS.
3: Heel veel kritiek, soms zelfs ronduit negatieve commentaar. Republikeinen die zeiden dat dit een politiek probleem zou worden, dat dit een overgave is. Een republikeinse senator noemde het zelfs de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de laatste decennia. Grootste struikelblok voor velen is het feit dat Iran onmiddellijk heel wat geld zal kunnen krijgen. Een van de weinige dingen die Amerika er wel onmiddellijk lijkt uit te halen is het feit dat de straat van Hormuz opnieuw opent. Maar zelfs dat zou ook maar gelden voor de komende 60 dagen.
1: Op het WK voetbal heeft Colombia daar straks met 1-2 gewonnen van Oezbekistan. Vannacht klopte ook Ghana-Panama met 1-0. Gisteravond won Engeland de topper dan weer overtuigend van Kroatië met 4-2. Toen speelde trouwens ook Portugal met Cristiano Ronaldo tegen Congo, verrassend 1-1 gelijk. Een historisch moment wel voor Congo, want het kon zo'n zijn allereerste WK-goal ooit scoren. Veel Congolezen die in ons land wonen, die voelden het toch wel aan als een overwinning. Maar zo'n resultaat hadden ze niet verwacht in Antwerpen.
4: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
5: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in wereld. Allee, ik heb geen woord.
1: Ja, het wordt zonnig en zeer warm vandaag bij zo'n 32 graden. Vanavond en vannacht krijgen we hier en daar wel onweersbuien. Morgen opnieuw weer veel zon en het wordt dan nog iets warmer tot 35 graden. Met tegen de avond opnieuw hevig onweer.
6: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 naar de kust moet je 25 minuten extra inrekenen van Ternat tot Afligem. Daar is de linker rijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel is het vertragen tussen Wouters, Brakel en Halle. Daar staat een defecte auto. Naar Antwerpen extra files op de E17. Een klein half uur van Sint-Niklaas tot Haasdonk door een ongeval op de linker rijstrook. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek moet je ook 20 minuten file rijden aan de werken in Temse.
7: En

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Live.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.
3: Favoriete hits van 2010 tot 2019.
4: Stuur gerust eens in de app van M&M waar jij aan het luisteren bent en wat jouw warme plannen worden vandaag. Tristan die heeft al een complimentje doorgestuurd. Nogmaals dank om de blok toch wat fijner te maken. Hey, graag gedaan en succes. Jarne die stuurt ook nog groetjes uit Vosselaar. Het wordt een leuke werkdag met prachtig weer. En ook de allerbeste muziek, want ja, de Teens 500 horen hier dus. Met nu eigenlijk ook een mini vleugje 80's. Want Pitbull die nam in 2013 een song op met Christina Aguilera. Een beetje gestolen van deze. Take On Me van AHA. Uit 1985.
5: Aha.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: zoals Brian stuurt in de app van M&M. Laat hem meteen denken aan de emoji-film, dit lied.
1: Sorry.
0: Dat zijn de teens, hè.
1: Je hebt die ooit gezien?
0: Hey, deze hier, volgende week zaterdag live. Op Werchter Boutique met Pitbull, ik ben daar.
2: M&M Teens Top 500.
3: Maar jouw nu favoriete hit van 2010 tot 2019.
1: Nu een song geïnspireerd.

op een cocktail. Joe Jonas, de frontman van de NCE, die was aan het schrijven aan nieuwe songs. En in het schrijfteam zaten twee Zwitsers. En die zeiden op een gegeven moment van... Oh, we hebben zo'n zin in een cake by the ocean. En Joe was dan zo van... Wacht eens, bedoelen jullie een Sex on the Beach? En dat was dus effectief zo. Maar door hun vergissing kwam er wel een songtitel. En dus ook een hit in de teens. Je hoort hem nu op 318.

0: Ik was 2 years old. Toen ik erachter kwam dat Joe Jonas de frontzanger is van DNC. Ja. Maar alleen. Merci voor dat weetje, Maureen.
1: Graag gedaan.
0: Maar zijn jullie klaar?
2: Oh.
0: Want Adele komt eraan, dus er gaat veel meegekweeld worden.
1: Ja, dan.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
9: M&M Teens, top 500, nummer
8: 317.

0: Ik vind het een van de mooiste die ze heeft gemaakt. En dat vindt ze blijkbaar zelf ook. When We Were Young van Adele uit 2016 eindigt op plaats 317 in de 10 top 500.
1: Dat heeft mij dit jaar nog naar de volgende aflevering geholpen in The Masked Singer. Dus dank je, Adele, voor deze 10 hit.
0: Dat is waar. Klonk heel goed hoor, Maureen. Ja.

0: Maar we maken even een vibe change.
1: Oh.
0: Want we gaan naar Tomorrowland. Yeah. Je kan het festival volgen via de livestreams op VRT Max. Armin van Buuren vindt je daar twee keer terug. Zaterdag 18 en zaterdag 25 juli. Maar nu

500. Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. Nummer 315.

0: Clap.
1: M&M Teens Top 500.
2: En we gaan zo meteen samen naar Las Vegas met een lied dat geïnspireerd is op wat mensen daar doen. 'S Morgens wakker worden en denken, oh my, wat heb ik gedaan? Het is ook het perfecte moment om op je knie te gaan op 314. En als je nu nog niet weet over welke song ik het heb, misschien doet dit wel een belletje rinkelen.
0: 7:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, jobstudenten die werkten vorig jaar niet meer uren, ook al mochten ze dat eigenlijk wel. In totaal mag je nu als student 650 uur per jaar werken, zo'n 81 werkdagen. Maar ze werkten gemiddeld eigenlijk maar 40 dagen. En dat zijn er zelfs 10 minder dan in 2024. De VS en Iran hebben hun voorlopige deal om hun oorlog te beëindigen gisteravond laat onverwacht al getekend. Normaal ging dat eigenlijk pas morgen gebeuren. En op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Vannacht klopte Ghana ook Panama met 1-0. En gisteravond won Engeland dan weer overtuigend de topper van Kroatië met 4-2. En toen speelde eerder ook Portugal tegen Congo 1-1 gelijk. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Sabine, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het wordt zweten vandaag met veel zon, af en toe wat hoge sluierwolken of een paar stapelwolkjes. Aan de kust kan het nevelig worden of misschien wel mistig. De temperaturen gaan van 25 graden aan zee, 26 of 27 graden in de Hoge Venen, tot 30 graden in het binnenland en meer. In Belgisch Lotharingen misschien wel tot 33 graden.
0: Wauw.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra aanschuiven naar Antwerp op de E17. 1 uur daar van Sint-Niklaas tot Haasdonk. De weg is daar wel vrijgemaakt, dus dat is goed nieuws. Maar op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het nog steeds 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de E40 naar de kust, intussen al 1 uur aanschuiven van Ternat tot Afligem, want daar is de linker rijstrook dicht door een ongeval. En dan in Luik is de Quantentunnel op de E25 door technische problemen in beide richtingen afgesloten. De files groeien daar snel aan.
5: Even een minuut stilte voor iedereen die geen airco heeft in de file.
2: Oh, minuut?
5: Ja, dat is misschien lang.
1: M&M. M&M Teens Top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Sander.

bestaan er drie versies. De laatst uitgebrachte versie, onlangs nog, die zo wat nostalgisch de sfeer van het origineel opzoekt. I went back to Ibiza. Oh. Ja. And got a hotel by the shore. Zo wat trager zo. But now I'm 12 years older and I'm 10 years sober and Avicii isn't here no more. Er is ook nog de clean versie van het origineel, omdat een pilletje pakken toch iets te heftig was voor sommigen. I took a plane to Ibiza. Voilà. To show Avicii I was cool. Maar nu de OG, Mike Posner, en hij took a pill in Ibiza op 313.

0: scoren ga ik niet aanmoedigen, maar bingo scoren dan weer wel.
1: M&M 10's top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Wij gaan het spel spelen dat wij elke dag doen tijdens de Teens 500, de Teens Bingo. Jij krijgt 3 vragen waarvan je zelf mag kiezen wat je ons gaat antwoorden. De artiest, het nummer of het jaartal. Als je er 2 juist hebt, dan krijg je van ons een gezelschapsspel. Het is ideaal met de zomervakantie in het vooruitzicht, denk ik. Dus als je wil meedoen, stuur dan nu even Teens Bingo in de app van M&M.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weggeven.
7: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
1: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M Teens Top 500, nummer
1: 300.

Fortune Cookie van Emma Bale en Milo. En ik doe het Fortune Cookie even open en ik lees... Winnaars zijn niet de mensen die nooit falen, maar de mensen die nooit opgeven. En de mensen die winnen bij de M&M Teens Bingo. Ah.

0: Zo specifiek, hè?
1: Ja.
0: Dat is crazy, hè?
1: Ja. Ja, dat is echt zot hoe dat je eigenlijk weet wat je aan het doen bent in het leven. Hè. Er staan 3 teensongs klaar, waar je ofwel het jaartal, de artiest of de songtitel van moet geven. Dus speel gerust mee en laat weten hoeveel op 3 jij scoorde in de app van M&M. Intussen speelt Kimberly uit Maldegem mee. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, waar ben jij aan het luisteren naar de teens?
2: In de auto.
1: Onderweg naar het werk, naar school?
2: Ja, naar het werk.
1: Oké, naar het werk. Dan hoop ik dat je straks op het werk kan toekomen en kan zeggen dat je een gezelschapsspel hebt gewonnen. We gaan eraan beginnen. Welk antwoord wil jij als eerste geven? Artiest, songtitel of jaartal?
2: Artiest.
1: Oké, hier ga je.

0: Wie hoorde je?
1: Avicii.
0: Oh, maar natuurlijk. Goeie binnenkomer. Wat wil je nu als antwoord geven?
1: Songnummer. Songnummer.
0: Songnummer, songtitel. Allemaal hetzelfde. Ja.

0: Kun je daar een titel op plakken, Kimberly?
1: Whole time horse.
0: Kan ik niet goed rekenen, maar dat is oké. Okay. Je hebt nog een laatste kans om te winnen. Dat is het jaartal. We zoeken het jaartal van deze. Ik geef je een tip. Het is hetzelfde jaar waarin Zayn One Direction verlaat.
1: 2015.
0: Maar ja,
2: dat mooi.
0: Parate kennis.
2: Ja.
0: Kimberly is 29, ik ben 28 bijna. Dat is voor ons inderdaad iets dat in het geheugen gegrift staat. Keigoed, Kimberly. Je wint het gezelschapsspel. Ik kan je meenemen op het werk ook een keer, hè, voor met de collega's.
1: Inderdaad.
0: Zalig. Inderdaad. Geniet ervan en heel veel plezier met luisteren nog naar de 10 top 500.
1: Oké, dankjewel.
0: Jojo.
3: M&M 10 top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.

0: Selena Gomez en Marshmallow met Wolves. Nog een berichtje in de app van M&M van Bavo Matens. Die zegt, jullie zijn goed bezig. Ik ben vandaag wat vroeger begonnen op het werk, maar jullie maken mijn ochtend alvast goed.
1: Oh.
0: Ja, wij samen met de muziek natuurlijk. Selena staat 7 keer in de lijst, daar juist op 311. Dat wil zeggen dat er weer 10 songs gepasseerd zijn en dat tijd is voor een overzicht. En mannen op 320, allee ja, of Monsters and Men natuurlijk met Little Talks.

bij de oceaan. Fijn liedje op 318, maar zeer onpraktisch in de praktijk, denk ik. Mel de Sant en al. Ik heb ze ooit live gezien in München en deze

Charlie XCX en Boom. Ja, de gemeente en Clap. Bruno heeft meer in zijn mars, maar stond ook al op 314 in de lijst.

Silo en Emma Bale hebben samengewerkt in de teens en staan op 312 met Fortune Cookie. En net nog gehoord, de wolven van Selena Gomez op 311. En dan nu het perfecte lied voor deze zonnige donderdag met 32 graden. Hot Right Now. Hopelijk ook een beetje DJ Fresh. Arita Ora.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Goedemorgen, het is 8 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Jannik Aert.
5: Een studiebeurs krijgen wordt moeilijker. Het Vlaams parlement heeft een besparing van 34 miljoen euro op de studiebeurzen goedgekeurd. Alleen studenten jonger dan 30 komen vanaf volgend academiejaar nog in aanmerking. Ze moeten ook minstens 54 van de 60 studiepunten nog opnemen. Voor studenten met een beperking, werkstudenten en mantelzorgers gelden er wel uitzonderingen. De minister van Onderwijs, Zoual Demir, zegt dat de besparing nodig is om de studiebeurzen in de toekomst nog te kunnen garanderen. De universiteiten en studenten vrezen dan weer dat er zowel minder mensen zullen afstuderen. Jobstudenten werken niet meer uren, ook al mogen ze wel. Sinds vorig jaar mag je als student 650 in plaats van 600 uur werken en betaal je daar ook amper sociale bijdrage op. Maar jobstudenten maakten er eigenlijk amper gebruik van. Ze werkten gemiddeld 40 dagen en dat zijn er zelfs 10 minder dan in 2024. Opvallend steeds minder studenten werken in een productiebedrijf, vertelt HR-bedrijf Randstad dat de bevraging deed.
6: Mazenier en kassamedewerkers zijn de meest uitgevoerd studentenjobs, gevolgd door rekkenvuller, administratief bediende en arbeider in een productiebedrijf. Hoewel we bij die laatste wel een significante daling opmerkten. De arbeidsmarkt is aan het afkoelen en zeker onze productiebedrijven hebben het lastig. En dat laat zich dus ook voelen op vlak van studentenarbeid.
5: Het tijdelijk akkoord tussen Iran en de VS is vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. Normaal ging dat eigenlijk pas morgen gebeuren in Zwitserland. De komende 60 dagen wordt het verder uitgewerkt. Intussen gaat onder meer de zeestraat van Hormuz weer open en stopt de VS met Iraanse havens te blokkeren. Maar in de VS zelf is er wel kritiek omdat de sancties tegen Iran zullen stoppen en omdat er veel geld zal gaan naar de heropbouw van Iran. Dat vertelt Thomas de Graaf in de VS.
7: Heel veel kritiek, soms zelfs ronduit negatieve commentaar. Republikeinen die zeiden dat dit een politiek probleem zou worden, dat dit een overgave is. Een republikeinse senator noemde het zelfs de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de laatste decennia. Grootste struikelblok voor velen is het feit dat Iran onmiddellijk heel wat geld zal kunnen krijgen. Een van de weinige dingen die Amerika er wel onmiddellijk lijkt uit te halen is het feit dat de straat van Hormuz opnieuw opent. Maar zelfs dat zou ook maar gelden voor de komende 60 dagen.
5: Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Vannacht klopte Ghana ook Panama met 1-0. Gisteravond won Engeland dan weer de topper overtuigend van Kroatië met 4-2. En toen speelden ook gisteravond Portugal met Cristiano Ronaldo tegen Congo. Verrassend 1-1 gelijk. Een historisch moment ook voor Congo dat voor het eerst meedoet. Want zo kon het ook de allereerste WK-goals ooit scoren. Veel Congolezen die in ons land wonen, die voelden het eigenlijk een beetje aan als een overwinning. Want zonder resultaat hadden ze niet verwacht, vertelde ze in Antwerpen.
8: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
9: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in de World Cup. Allee, ik heb geen woord.
5: Het wordt een zonnige en zeer warme dag vandaag, 32 graden. Vanavond en vannacht krijgen we hier en daar wel onweersbuien. Nu morgen opnieuw veel zon en dan nog zelfs ietsje warmer tot 35 graden. Met tegen de avond wel opnieuw onweersbuien.
10: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E403 naar Brugge vertraag je een klein half uur van Torhout tot de E40, net voor het knooppunt, want daar is een ongeval gebeurd. Naar Antwerpen vind je extra files op de E17, 25 minuten vanaf Sint-Niklaas. In Haasdonk is de weg wel vrijgemaakt, dus dat is goed nieuws. Maar op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het nog steeds 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de E40 naar de kust bijna 1 uur aanschuiven van voor Ternat tot Aflichem, want daar is de linker rijstrook dicht door een ongeval. Naar Brussel gaat het extra langzaam op de E40. N40 tussen Haasrode en Heverlee. Daar is door een aanrijding de rechter rijstrook versperd. En verder moet je ook een kwartier vertragen vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Luik is de Quentetunnel op de E25 door technische problemen in beide richtingen afgesloten. Richting Luxemburg sta je daar 20 minuten in de file.

0: van Calvin Harris en Sam Smith. We krijgen een berichtje van Joachim in de app van M&M. Die stuurt alle liedjes in deze lijst. Zijn echt certified bangers. Radio vol een bak en geef maar gazen.
1: Zeker wel, feesten dit uur. Met alle songs die voorbij komen, die nummer 300 waar ik goed op ga, komt dichterbij. Nu de man die morgen op 1 kan staan hier.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: M&M Live.

0: Justin Bieber samen met Usher, de man die hem ontdekt heeft. En Laura is zo content in de app van M&M. Die stuurt Justin Bieber, beste song om te gaan werken. Ik krijg hier echt kiekenvel van.
1: Ja, oh. 1, 2, 3. 7 feest-emojis.
2: M&M Teens Top 500.
3: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: Je kan trouwens nog stemmen, hè, op die Biebs, Justin Bieber, op 1. Hij staat daar met Beauty and a Beat in de top 10, die nog niet in de juiste volgorde staat van de Teens Top 500. Ga naar VRT Max om daarop te stemmen of kies voor een van de 9 andere genomineerde songs die nog kans maken dus op die eerste plaats. Want dit zijn ze. Het zijn allemaal toppers. Allemaal

0: Nou.
1: Ja, je hoorde hem ertussen. Shake It Off van Taylor Swift maakt ook nog kans op die gouden medaille op plaats 1 in de Teens Top 500. Aaron Lover uit 2019 eindigt dan weer op 306. Een heel goede morgen.

0: Lover.
1: Eerste, daarste, de jongste mevrouw die ooit werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame.
2: M&M 10 top 500.
3: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Ja, vorige week gebeurde dat voor Taylor Swift en ze zei toen, liedjes schrijven is eigenlijk het makkelijkste wat ik ooit gedaan heb.
4: Oh, dat zijn zo die mensen die na een examen zeggen van oh, het was zo easy, het was zo makkelijk, maar dan wel op voorhand waarschijnlijk aan stress is. Sorry, slechte vergelijking. Taylor Swift staat 10 keren trouwens in onze 10 top 500. Goed voor haar, maar 0 keren op Tomorrowland. De volgende artiest staat er wel 2 weekends op de mainstage.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.
2: Grando. Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: M&M 10 top 500, nummer
2: 305.
4: Ja, feest op je donderdagochtend hoor. En die nummer 300 van straks, die moet ook nog komen, hè.

0: 40 stuurt Karel. Mijn oma zou zeggen, die hebben een trak. Zo mensen die de bibber hebben. Maar bij Divi en Mike is dat gewoon tremor. Samen zijn ze getrild tot op nummer 305.
1: M&M 10 tot 500.
2: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: David, die gaat voor een ander soort thrill vandaag. Eerst nog een beetje werken, daarna 80 kilometer fietsen en barbecue.
3: Oh.
0: Niet vergeten smeren. Jasmin die moet vermoedelijk werken tot 1 zo ongeveer als thuisverpleegkundige. En daarna misschien een zwembadje in de namiddag.
4: Oh, zeg, maar de goede vooruitzichten zijn er, hoor. Met op de achtergrond natuurlijk de 10 stop 500. En je komt hier van alles tegen. Opie heeft de lijst niet gehaald. Maar Omi is er wel.
5: Maar is Opie oké? Okay?
4: Dat weet ik niet. Draait even om Omi nu op. 304 met Cheerleader. Goed zo, Omi.

0: Jonas Blue en Dakota met Fast Car. Zometeen even piepen naar de slow cars in de file. Eerst de hoofdpunten van 8:30 met Yannick.
1: Ja, een studiebeurs krijgen wordt moeilijker vanaf volgend academiejaar door besparingen. Alleen studenten jonger dan 30 die komen nog in aanmerking. Ze moeten wel minstens 54 van de 60 studiepunten opnemen. Alleen voor studenten met een beperking, werkstudenten en mantelzorgers zullen er uitzonderingen gelden. En vorig jaar hebben bijna 650.000 jongeren gewerkt als jobstudent. Dat is een nieuw record. Meer en meer studenten werken trouwens ook het hele jaar door in plaats van alleen in de zomer. En sinds 2025 mogen ze ook elk jaar 650 uur in plaats van 600 uur werken. En op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen vanmorgen van Oezbekistan. Vannacht klopte Ghana Panama met 1-0. En gisteravond won Engeland overtuigd van Kroatië met 4-2. En toen speelde ook gisteravond Portugal tegen Congo 1-1 gelijk. Meer over dit nieuws om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Sabine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het wordt zweten vandaag met veel zon, af en toe wat hoge sluierwolken of een paar stapelwolkjes. Aan de kust kan het nevelig worden of misschien wel mistig. De temperaturen gaan van 25 graden aan zee, 26 of 27 graden in de Hoge Venen, tot 30 graden in het binnenland en meer. In Belgisch Lotharingen misschien wel tot 33 graden.
0: Jopla.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E403 naar Brugge is het bijna 1 uur vertragen van Torhout tot de E40. Net voor het knooppunt zijn daar door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de E314 van Leuven naar Lummen is het een 1/2 uur vertragen van Halen tot Lummen Centrum door een ongeval. Naar Brussel gaat het extra langzaam op de E40, een kwartier vanaf Haasrode en verder een 1/2 uur van Kruinem tot Reijers. Daar is de tunnel richting het centrum afgesloten. Op de binnenring rond Brussel een 1/2 uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je een 1/2 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. In Antwerpen-Zuid verspert een defect voertuig een rijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek nog steeds die 20 minuten file rijden daar aan de werken in Temse. En in Luik is de Quententunnel op de E25 richting Luxemburg door technische problemen afgesloten. Je staat daar 25 minuten in de file vanaf Lonquin of Lonsain?
4: Lonsain.
3: Lonsain.
0: Zo meteen jongens, dan is daar hè. Die nummer 300. We zitten aan 301.
5: Top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
6: Sander.

Geronimo van Shepherd op 301. Ik ben vooral fan van de Geronimo Stilton, maar deze is ook oké. Okay. Goedemorgen, het is 35 over 8. Als je er net bij komt, welkom. Deze 10 songs heb je net gemist. Dit is voor mij echt de definitie van teensmuziek. Ja. Die beat, DJ Fresh, Rita Ora. Hot Right Now staat op 310, maar deze kon

0: onze volwassen leeftijd. Het mag met Night Changes van One Direction. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Als er iets is wat Calvin Harris goed kan, dan is het met iedereen het perfecte duo vormen. Ook met Sam Smith, waarmee hij deze Promises maakte. Maar als we het over goede duos hebben, dan moeten we het ook hebben over Justin Bieber en Usher. Somebody to love. Ik mis die Bieber era. Dat was nu eens echt...
1: Ja, snap ik.
0: Ja. En over eras gesproken... Ja. De lover era van Taylor Swift wordt geliefd en haalt plaatsje 306 binnen in de 10 top 500. 3, 2, 1, go! Tomorrowland. Daar kijken we uit naar uit als Belgeland, dat is duidelijk. Met Tremor van Martin Garrix en Dimitri Vegas en Like Mike. Maar we zitten met het WK ook in de supportersfeer, dus een cheerleader is ook welkom. Die cheerleader moet wel blij zijn met plaats 304, want nummer 303 is al geclaimd door Lizzo en Ariana Grande. Eentje hoger, daar vinden we Fast Car, maar in de versie van Jonas Blue en Dakota. Ja, en daarnet kon je deze nog horen, Shepherd met Geronimo op 301. Maar dan, hè. De nummer 300 in de 10 top 500, waar Sander zo naar uitkijkt.
2: Ja, ik heb opeens stress ook.
0: Ja, ik snap het, want Vincent stuurt in de app van M&M. Oh, wee. Als die nummer 300 geen fucking goed nummer is, hè, maken. Ja. Sander, hè? Ja. Aldi en kak, ga het kunnen waarmaken.
1: Je bent al een uur aan het zeggen dat je uitkijkt naar deze song. Ja. 8 nummers geleden.
2: Ja, maar nee, het is het waard.
3: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
4: M&M 10's top 500. Nummer
3: 300.
2: Toch?
1: Ik zal het vragen.

0: Amai.
1: Billy die stuurt de hooivorken en de fakkels mogen weg. Sander heeft gelijk.
2: Joshua geeft u ook gelijk, Sander. Ha. En Lien die stuurt dat ze helemaal teruggecatapulteerd wordt naar haar eigen studentenperiode, naar de TD's, de vakbars en de kotfeestjes.
1: Hupla. Ja.
3: Top 500.
4: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
1: Weet je wat ik heb met het woord kotfeestjes? Is er zo'n tussen-s of niet? Iedere keer opnieuw vragen.
5: Maar nee, kotfeest.
1: Ja, maar soms.
2: Maar misschien waren het bij u wel kotfeestjes.
5: Ja, dat is effectief waar. Ik heb eens een kotfeestje bij jou meegemaakt. Toen... Oh. Ja?
1: Dat is waar, dat was in de 10.
5: Ah ja, voilà, kijk.
1: Ja, ja, 2017.
5: Dus bij jou was het misschien toch met de S.
2: Wat de hel heb ik gemist.
1: Ja, ja, ik heb in 2017 een feest georganiseerd.
5: Ja, en er was iemand en die had gekotst op een deur in Sander zijn
1: appartement. Een deur! Mijn deur!
5: Ah, jouw deur, dat wist ik niet. En er was ook roze kots.
1: Ja, dat was rode wijn aan.
5: Dat was eigenlijk een voorspelling voor de kleur van M&M in de toekomst.
1: Ja, ja, ja, eerder rood dan roos was.
5: Anyway, terug naar de essentie. Alle schijven die hier zo, dat je hier deze week hoort, daar win je sowieso mee. Want je krijgt enkel de beste hits uit de teens. Maar je kan ook nog eens een gezelschapsspel winnen. Het enige wat je moet doen, is twee vragen juist beantwoorden. En je krijgt er zelfs drie. Dus gewoon nu even teens bingo sturen in onze app. En wie weet bellen we je zo meteen al op.
3: Suikerrock.
4: Op 7, 8 en 9 augustus in Tiene.
3: Met Aaron Blommaert, Snelle, Guus Meeuwis, Kate Ryan, Clouseau en Joost. Europa,
4: Europa. Maar ook met The Cooks, Editors en Suzanne en Freek.
3: Tickets en info via suikerrock.be.
4: Samen met het Nieuwsblad en M&M.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Dix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
9: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
8: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
9: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar 12,50 euro extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

Bieke stuurt. Ah, dat is de zomer van 2016, zei dit lied. Toen was ik aan het dansen in de Peanuts in Gent tijdens de herexamens. Mama mag wel niet weten dat ik uitging tijdens de herexamens. Ah, ik had dat misschien beter niet voor gezien. Bieke stuurt. Oh, daarmee heb ik geblokt tijdens de herexamens.

0: Als je in de teens goed genoten hebt van de muziek, dan moet het easy zijn voor jou om bingo te roepen. En dat kan simpelweg door 2 van onze 3 vragen goed te beantwoorden. Als het lukt, levert het jou een gezelschapsspel op. Dan kan je thuis blijven muziekquizzen in de zomer. Nu is het de beurt aan Dennis Aerts uit Zottegem. Dag Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Wat was jij aan het uitspoken in de teens?
1: Vooral studeren eigenlijk.
0: Oh, oké. Niet zoals onze luisteraar Bieke van daarnet.
2: Nee, die heeft niks gedaan.
0: Ah ja, oké, excuseer. Excuseer.
2: Focus, hè.
0: Jij was een voorbeeldig student.
2: Ja, ja. Voilà.
0: Zeg maar ja.
1: Ja.
0: Top. Zeg Dennis, ik heb gehoord dat we door moeten doen, want je bent je valies aan het inpakken.
1: Ja, inderdaad. Ik vertrek straks naar de Ardennen voor een camping.
3: Oh, leuk. Camping, tenten, camping of...
1: Ja, inderdaad.
3: Jij weet dat het morgen 35 graden wordt?
1: Ja.
0: Gewoon zien dat je als eerste daar bent en de beste schaduwplek kan claimen dan. Mm. Voilà, we gaan quizzen. Ja, zodat je zo snel mogelijk kan gaan scouten naar die schaduwplek. Quizzen begint in Teens Bingo meteen met het antwoord te kiezen dat je aan ons gaat geven. Wil je ons zo meteen eerst de artiest, het nummer of het jaartal geven?
1: Ik ga beginnen met de artiest.
0: Alright, dan is hier jouw eerste vraag. Wie hoorde je hier Whatever It Takes zingen?
1: Ik denk Imagine Dragons.
0: Jij denkt dat heel goed. Wat wil je mij nu vertellen? Het nummer of het jaartal?
1: Het nummer.
0: Alright.

0: Ja, wie belt er, hè?
1: Hallo, van Mabel?
0: Zeker weten! Ja, dan ben je er eigenlijk al met dat gezelschapsspel. Maar nog eentje voor de sport, Dennis?
1: Absoluut.
0: Top, dan wil ik graag het jaartal horen.

0: Wat gok je?
1: 2013?
0: Net niet. Dus goed dat het binnen was. Het was 2010. Hetzelfde jaar dat de baby van Justin Bieber uitkwam. Maar goed gedaan, hè, Dennis. Je wint het gezelschapsspel perfect om mee te pakken naar de camping.
1: Ja, dank u wel.
0: Alright, als jij ook wil spelen, er komen nog kansen, maar eerst komen er vooral nog meer schijven uit de tien, zoals Sexy als ik dans, na deze try van Pink op 298.
2: M&M 10 top 500. Oké. Okay.

0: Pink 2 keer gezien in het teens. Live, ik.
1: Maar goed.
0: Iedere keer. Dikke duim ook nu voor Pink op 298 in de teens top 500 met haar Try. Straks na 9 uur gaat Brahim verder met het vervolg van de lijst. Ja.
2: Sexy.
0: Ah, yeah. Oh, zeker.
3: Ah. Goed.
0: En deze ook, hè.
4: Sexy als ik dans.
0: Nederlander Nielsen noemt zichzelf sexy als ik dans. Ga de boekjes gerust opzoeken, hè.
2: Doe maar mee, met Nielsen.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Heel goedemorgen, het is 9 uur.
4: 14 uur.
3: Dit is Yannick Aerts.
5: Een studiebeurs krijgen wordt moeilijker. Want het Vlaams parlement heeft een besparing van 34 miljoen euro op de studiebeurzen goedgekeurd. Alleen studenten jonger dan 30 komen vanaf volgend academiejaar nog in aanmerking. Ze moeten wel minstens 54 van de 60 studiepunten opnemen. Voor studenten met een beperking, werkstudenten en mantelzorgers, daar gelden er wel uitzonderingen voor. Maar volgens de Vlaamse Vereniging van Studenten is dat niet genoeg en zouden zo'n 20.000 studenten hun beurs verliezen.
6: Ze zeggen dat die uitzonderingen ervoor gaan zorgen dat iedereen die recht heeft op een studietoelage die ook effectief zal krijgen. Maar in de praktijk zien we dat er toch nog heel veel problemen zijn met die uitzonderingscategorieën. Bijvoorbeeld bij werkende studenten gaan studenten die werken met een interimcontract daar volledig buiten vallen.
5: Minister van Onderwijs Joël de Meer zegt dat de besparing nodig is om de studiebeurzen in de toekomst nog te kunnen garanderen. De KU Leuven blijft de beste universiteit van ons land. Op de wereldranglijst staat de Unif op de 59ste plaats. Zijn beste ranking tot nu toe. De UGent stijgt dan weer 12 plekken en volgt op de 150ste plek. De Universiteit van Louvain-la-Neuve op 196. Ook de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Luik, Hasselt, Bergen en Namen zitten in de top 1000. In verschillende gemeenten rond Leuven wordt vandaag het hitteplan afgekondigd. Dat plan moet kwetsbare inwoners, zoals ouderen en mensen die alleen wonen, beschermen. Een telefoon, een bezoekje of gewoon eigenlijk vragen hoe het gaat, kan al een groot verschil maken, vertelt Jan Vrijes, een van de initiatiefnemers.
7: Bijvoorbeeld familieleden of buren of zorgverleners of bijvoorbeeld een wijkagent, die kunnen die kwetsbare personen daar aanmelden. En dan wordt er een beetje op maat gekeken van wat gaan we doen? Gaan we daar echt structurele maatregelen moeten ondernemen? Gaan we daar een huisbezoek inplannen enzovoort?
5: Ja, ook in Brussel en in andere gemeenten worden er maatregelen genomen tegen de hitte. Zo beginnen de afvalophalers er ook al een uurtje vroeger dan normaal. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht opnieuw bespookt met raketten en drones. Rusland deed dat onder meer in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Oekraïne vuurde dan weer meer dan 550 drones af op Rusland. Een van de grootste aanvallen ooit. Vooral de hoofdstad Moskou en de regio daar rond werden geviseerd. Daar werden bijna 200 drones neergeschoten. Verschillende drones sloegen ook in op de olieraffinaderij van Moskou. Daar brak ook brand uit. De vier grote luchthavens van Moskou zijn ook op dit moment gesloten. De derde keer al in de afgelopen uren. En mensen zitten daar nu ook in schuilkelders. Het wordt een zonnige en zeer warme dag vandaag bij zo'n 32 graden. Vanavond en vannacht krijgen we hier en daar wel onweersbuien. Morgen krijgen we opnieuw veel te zon te zien. En het wordt dan nog ietsje warmer tot 35 graden met tegen de avond wel opnieuw hevig onweer.

0: dust. All that I adore.
1: Things We Lost in the Fire van Bastille. Goed voor plek 296. Hey, goedemorgen vrienden. Het wordt een warme tweede M&M 10 Stop 500 dag. En dat wordt ook zweten nu met de nummer 295. De Yeah, Yeah, Yes.

Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: M&M Live.

Sam Smith, Normani en Dancing with a Stranger. Vanmiddag examen mondeling, zegt Marten. Het jaarbeken in de app van M&M. Het gaat goed komen. Dit is ook goed van Kees.

0: Perry. Volgende week zaterdag. Ja, applaus voor Katy Perry op Werchter Boutique. Hier op 293 volgens Colin, beter in de app van M&M, sorry, veel te laag.
1: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
2: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
3: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
4: Go Yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Oei, nog maar tot 21 juni?
5: Yep, info op telenet.be.
7: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
8: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
7: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
8: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
7: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
9: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
8: Collega's, hè?
10: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
11: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
12: M&M Teens Top 500. Nummer
11: 292.

Logie PFR, Rafaella, Until the End. Goeie vraag van Stefanie in de app van M&M Hela. Waar zitten we ergens in de 10 top 500? En wel, we zitten op 292. We gaan naar de Colombiaan J Balvin samen met de Fransman Willy William. Na zomerhit, dikke zomerhit, 2017. Goed voor

0: Leave a light on. Ja, uit de teens uiteraard. 2018 was het.
1: I will leave the light on.
0: En je bent hem duidelijk niet vergeten. Mooi gestemd in jouw Eminem. Teens top 500.
1: I will leave the light on.
0: 290, één plekje hoger. En dat gaat het werk nog beter doen vooruitgaan in de app van Eminem. Ik zie je, goed bezig daar. Dimitri Vegas, Like Mike, Neo en Higher Place. Uiteraard uit 2015, door jou gestemd op 289 nu.

0: Het feesten stopt hier niet hoor. Zometeen Sean Paul en Alexis Jordan. Got to love you. Ja, staat voor je klaar. Ook uit de teens. Maar eerst gaan we naar de weg samen. Want daar staat 161 kilometer file op dit moment. Naar Brussel, daar gaat het langzaam. Dat is op de A12. Half uur erbij van Wilrijk tot Schelle. Weg is door een ongeval daar dicht. Vanaf Aartselaar moet je dus omrijden via de zijrijweg. Op de E19 20 minuten. Dat is vanaf Peutien op de E429. Half uurtje erbij bij Halle. Binnenring rond Brussel, daar komt er 25 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur van Waterloo tot Wezenbeek, daar is de weg vrijgemaakt. In Brussel komt er nog 25 minuten bij in de Wetstraat tot aan de Kunstwet. Files naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. E3, 13, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. Daar verlies je zo'n 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. In Antwerpen-Zuid verspert een defect voertuig 1 rijstrook. N16 van Sint-Niklaas dan naar Willebroek. Daar is het een half uurtje file rijden aan de werken in Temse. De E40 naar Aken is door een ongeval in Welkenraad volledig dicht. Maar je kan er wel voorbij via de af- en oprit. En op andere plaatsen nergens meer dan zo'n 10 minuten vertragen.
1: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
2: M&M. M&M Teams, top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: Brahim.
2: M&M. 200.

Ja, dit is de beste uit de teens. Alles van 2010 tot 2019 in jouw M&M Teens Top 500. Met nu van 288 Sean Paul, Alexis Jordan, Got to Love You, naar 287 Coldplay met Adventure of a Lifetime. Dankzij jou, hè. Goed gedaan.

0: en M&M. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
4: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: M&M Teens Top 500.
7: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. 286.

0: Ja, helemaal juist. Janina in de app van de M&M merkt op. Dit is één groot feest. Het zou wel zijn. Disclosure, Eliza Doolittle, You and Me. De Flume Remix. Goed voor plek 286. Uiteraard ook uit de dienst 2013. Marten doet een shout-out naar Xiriano. Die heeft vandaag examen Engels en Nederlands. De shout-out is overgebracht. En deze shout-out aan Billie Eilish. 6 keer werd ze in de M&M 10 Top 500 gestemd. Nu met When the Party's Over.
1: Don't.

0: 10 zegt, die zegt ook Shawn Mendes. Goed, voor plek 282 met Mercy. Hello.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke.
4: Moet je dansen.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
3: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
6: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken.
7: Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
8: Klinkt goed.
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
10: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
9: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
10: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Woody, Buzz Lightyear en Jessie zijn terug in Disney en Pixar's Toy Story 5.
12: Oh, wauw!
11: En ze staan oog in oog met een nieuwe bedreiging. Technologie.
13: Vaarwel, speelgoed.
11: Ontdek Toy Story 5, nu exclusief in de bioscoop.
0: Goedemorgen, het is 10 uur.
14: 14 uur.
0: Dit is Yannick Aerts.
15: Op Graspop is iemand overleden. In Dessel in Antwerpen is deze ochtend een man van 47 gestorven op Graspop Metal Meeting. Hij verbleef daar op een van de campings en werd daar onwel. De man werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar later. Volgens de organisatie wijst alles op een natuurlijke dood. Graspop begint vandaag, maar gisteren was er al een pre-party. Het festival duurt tot en met zondag. Een studiebeurs krijgen wordt moeilijker. Het Vlaams parlement heeft een besparing van €34 miljoen op de studiebeurzen goedgekeurd. Alleen studenten jonger dan 30 komen vanaf volgend academiejaar nog in aanmerking. En ze moeten ook minstens 54 van de 60 studiepunten opnemen. Voor studenten met een beperking, werkstudenten en mantelzorgers gelden er uitzonderingen. Maar volgens de Vlaamse Vereniging van Studenten is dat niet genoeg en zouden zo'n 20.000 studenten hun beurs verliezen.
16: En bovendien kunnen studenten al sinds 2 juni hun studietoelage voor volgend academiejaar aanvragen en pas nu wordt er eigenlijk beslist wat de nieuwe regels zijn. Dus dat betekent dat studenten die een studietoelage nu al hebben aangevraagd, dat die toch onder de nieuwe regels zullen vallen. Wat dat voor ons ook gewoon aantoont dat er heel veel onduidelijkheid is en ook rechtsonzekerheid voor studenten die eigenlijk gewoon willen verder gaan studeren.
15: Minister van Onderwijs Suel Demir zegt dat de besparing vooral nodig is om de studiebeurzen in de toekomst ook nog te kunnen garanderen. In verschillende gemeenten rond Leuven wordt vandaag het hitteplan afgekondigd. Dat plan moet kwetsbare inwoners, zoals ouderen, maar ook mensen die alleen wonen, beschermen. Een telefoontje, een bezoekje of gewoon vragen hoe het met je gaat, kan echt al een groot verschil maken. Dat vertelt Jan, een van de initiatiefnemers.
17: Bijvoorbeeld familieleden of buren of zorgverleners of bijvoorbeeld een wijkagent, die kunnen die kwetsbare personen daar aanmelden. En dan wordt er een beetje op maat gekeken van wat gaan we doen? Gaan we daar echt structurele maatregelen moeten ondernemen? Gaan we daar een huisbezoek inplannen enzovoort?
15: Het is een zonnige en het wordt ook een zeer warme dag bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond en vannacht krijgen we hier en daar onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon te zien. Het wordt ietsje warmer nog tot 35 graden met tegen de avond opnieuw hevige onweersbuien.

0: Ah, we gaan door met de lijst. Ja, en in de teens werd er nogal eens gefloten. En dat allemaal dankzij Flowrider. Die krijg je nu.
1: Tactisch.

die stuurt in de app van de M&M deze lijst. Laat me wel beseffen hoe snel we oud aan het worden zijn hier. Sommige songs lijken al zo lang geleden. Ja, maar ze blijven vers in het geheugen, net zoals deze Duits duo. Milky Chance scoorde met Stolen Dance in de teens.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: M&M Live.

A Million Dreams. Uiteraard van The Greatest Showman. Waanzinnige film uit de 10, zegt ook Lien van Hoof. En een geweldige soundtrack ook. En nu dit hier. Nicky Romero en Avicii. I could be the one.

0: Want single zijn in 2026...
1: Dat is
0: vrijheid, fun en een beetje chaos.
2: Luister volgende week naar de single special van Bloot.
0: Elke avond op M&M en op VRT Max.

0: zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop?
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
12: Mannekes.
13: Bompie.
12: Ik ga schilderen.
13: Nee, Bompie. We gaan klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Oh ja.
12: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de lijnwinkel of op de lijn.be. De lijn.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: M&M Teens, top 500.
2: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: 277. This is our party, we can do what we want.

0: Tot grote vreugde van Nele in de app van M&M vanuit Stabroek. Zo leuk. Ja, goed, hè. 277 was voor deze.
1: M&M.
0: Miley Cyrus.
1: Top 500.
0: Juist, we gaan gewoon door met de lijst naar Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj met Bang Bang. Nu.

0: 274 net. Ed Sheeran, Justin Bieber en I Don't Care. Zometeen zitten we neer vooral. Zijn we nederig en bescheiden. Maar eerst naar de weg. Daar naar Antwerpen komt er 20 minuten bij op de E17 vanaf Haasdonk en een kwartier tussen Aartselaar en Wilrijk. Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten daar. File rijden van Sint-Anna Linkeroever tot Borgenhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen Noord en Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Binnenringen om Brussel 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op andere plaatsen nog kleinere vertragingen.
1: M&M. M&M 10 stop 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: Brahim.
1: M&M 273.

0: Be humble.
1: Sit down.
0: Ja.
1: Be humble. Sit down.
0: Het gebeurde allemaal voor Kendrick Lamar, beter ook in de teens. En je bent hem niet vergeten, dat is duidelijk. Goed voor plek 273 in jouw M&M Teens top 500. Eén plek hoger is voor Ellie Goulding op 272.
2: M&M Teens top 500.
3: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Hou je van een goede ochtendshow?
6: De M&M Ochtendshow. M&M.
5: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
8: 4000?
7: Ça va toch, dat is 20 euro.
8: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
7: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram... Op de metro, op de bus, hopla.
11: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje-ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
13: M&M Teens Top 500. Nummer
12: 271.

M&M, mocht je buiten aan het werk zijn, voldoende water drinken, want het wordt alleen maar warmer en warmer. Dat zegt ook Thibaut Timmerman, het lokeren in de app. Sommige songs schreeuwen echt zomer. Ik ben bezig met dat allerlaatste examen ooit te studeren en ik voel de zomer al achter dat hoekje staan. Thibaut, dat gaat alleen maar beter en beter gaan met dit hier.

0: 1.
1: Hey Soul Sister. Ja, goed bezig Johan. Aan het werk daar met Zicht op Kanaal in Willebroek. En ik zorg voor jouw muziek. Ja, in de vorm van de M&M 10 Stop 500. Dat is hier gewoon genieten van de ene naar de andere. Hey, zometeen Lost Frequency, Sandro Cavazza, Beautiful Life. Maar ook dit was een smash hit in de tiens. 2013 Drake, Magic Jordan, Hold On, We're Going Home op 268.

0: ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ja, al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: Vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings. Play it smart.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op ikea.be.
9: Kessie, keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zei jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een ton gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
13: Goedemorgen, het is 11 uur.
14: 14 nieuws.
13: Dit is Yannick Aerts.
15: Op Graspop is iemand overleden. In Dessel in Antwerpen is deze ochtend een man van 47 gestorven op de Graspoppel Metal Meeting. Hij verbleef op een van de campings en werd daar onwel. De man werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar later. Volgens de organisatie wijst alles op een natuurlijke dood. Graspop begint vandaag, maar gisteren was het een pre-party en het festival zelf duurt nog tot en met zondag. Vanaf 1 juli betaal je 10% meer voor bepaalde verkeersovertredingen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Als je iets sneller rijdt dan toegelaten, dan betaal je 74 in plaats van 68 euro. En blaas je net boven de alcohollimiet van 0,5 promille, dan betaal je 217 euro. En bellen achter het stuur kost je binnenkort 201 euro. Er zijn veel meer klachten over justitie. De Hoge Raad voor de Justitie ontving vorig jaar 427 nieuwe dossiers. Een forse stijging. Het grootste probleem is de lange wachttijd. Iemand wiens zaak al in 2023 had moeten starten, hoorde dat hij ten vroegste in 2030 aan bod komt. 66 klachten die werden ook gegrond verklaard. De Hoge Raad raadt ook aan om je klachten altijd te melden.
16: Een van de instrumenten is inderdaad dat een burger een klacht kan indienen individueel. Ik ben nu anderhalf jaar als voorzitter van die commissie bezig en ik stel wel vast dat dat voor ons een belangrijk instrument is om inderdaad te zien waar loopt het fout en waar kunnen we eigenlijk aan werken. Dus voor ons is het wel een belangrijke detectiefunctie eigenlijk.
15: In Duitsland is een baby van 20 maanden overleden nadat ze door haar moeder per ongeluk was achtergelaten in de auto. Het meisje werd gevonden door voorbijgangers en er is nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De moeder zelf bleek uren weg te zijn geweest. Het was gisteren bijna 30 graden in de regio. Het is zonnig en het wordt een zeer warme dag vandaag bij zo'n 32 graden. Vanavond en vannacht krijgen we hier en daar nog onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt ook ietsje warmer, tot 35 graden dan, met opnieuw hevig onweer tegen de avond.

0: van 2010 tot 2019.
1: Oh, zalig en zo leuk dat ik deze met jou mag komen aftellen. Vrienden, we gaan weer een feestje bouwen met Don't Let Me Down nu van de Chainsmokers.

me down. Ja, je stelt al helemaal niet teleur met deze M&M 10 Top 500. Door jou volledig bij elkaar gestemd. Je kan trouwens nog gaan stemmen op de top 10. Die staat er al, maar die zit nog wat door elkaar geschud. Morgen, iets voor 6 uur, komen we dan te weten wie jouw ultieme top 10 is. Stemmen via VRT Max, het M&M kanaal. Vorige maand nog deze Tame Impala in de AFAS Dome. Kon natuurlijk niet ontbreken. Goed voor plek 265.

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: M&M Live. Words aren't annoying.

morgen is hij jarig. Macklemore. Je zou met Ryan Lewis. En Mary Lambert. Same love, goed voor plek 264. Geen plek hoger. Shout-out naar alle thuiswerkers. Deze is voor jullie, door jullie. Op 263. I don't worry about nothing. Work from home. I ain't wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired.

0: Tijd voor een reunie met Woody, Buzz Lightyear en Jessie. Oh, wow! In Toy Story 5 hebben ze een nieuwe missie en moeten ze speeltijd beschermen tegen schermtijd. Wow. Mis Disney en Pixar's Toy Story 5 niet. Nu exclusief in de bioscoop.
1: Nu inspiratiedagen bij Jumbo. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jumbo. Beter Belgisch design.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
4: M&M Teens Top 500. Nummer
3: 202.

Katy Perry, Teenage Dream. Volgende week zaterdag op Werchter Boutique. En vrienden, de teens, dat is ook dit hier. Ja, op 259, Aya Nakamura. Oh, met Jaja.

0: Bij deze temperaturen. Jaja, Aya Nakamura. Past perfect. Het werd net heel warm op 259. Zometeen feestje met David Guetta en Usher. Maar eerst naar de weg, vandaar op de E17 naar Antwerpen. Er is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen op de afrit Kortrijk-Oost. Nog op die E17 een kwartier erbij vanaf de parkeertrein in Kruibeke. E313, daar is in Bilze door een ongeval de rechterrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er drie kwartier bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 25 minuten vertraagd verkeer aan de werken in Temse. E40 naar Brussel, daar komt er 20 minuten bij vanaf Afliegem. Door een ongeval is dat op de linkerrijstrook voorbij Ternat. Op de binnenring rond Brussel dan nog is dat een kwartiertje bij Groenendaal. Daar is de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. Toch? Ja?
1: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Brahim.
2: M&M 258.

0: Wat een party schijnt dit. David Guetta, Usher, Without You. Nu naar James Arthur.
1: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M Teens Top 500. Nummer
1: 217.

0: op 16 maart staat ze in Vorst Nationaal in Brussel.
1: Ontdek één van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Sienna Spyro, live.
0: Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Sorry, Sander, jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
5: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
4: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
5: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
4: Ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
6: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Collega's, hè?
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
8: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
12: Go Yellow!
13: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Oei, nog maar tot 21 juni?
13: Yep, info op telenet.be.
15: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
1: M&M Teens, top 500.
0: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. 256.

De teams, alles van 2010 tot 2019, daar hoort uiteraard years and years bij. Want het begon allemaal in de teens voor die waanzinnige band. King hoorde je net op 256. Eén plekje hoger is voor Billie Eilish met Everything I Wanted op 255. I had a dream.

Usher. Ja, ook dat was te dienst, hè, met heel wat dance vibes met Usher en de vriend die volgende week op Werchter Boutique staat, Pitbull. Eén plek hoger is voor Kygo en Selena Gomez nu op 253.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
7: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
9: Oh, ik zat eens op zoek.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Deed het. KBC. Beweegt met je mee.
10: Een heel goedemiddag. Het is 12 uur.
6: 14 uur.
10: Dit is Niki van Driessen.
11: Justitie krijgt veel meer klachten binnen. De Hoge Raad voor de Justitie ontving vorig jaar 427 nieuwe dossiers. Dat is een forse stijging. 66 klachten zijn ook gegrond verklaard. De grootste klacht is de lange wachttijd. Iemand wiens zaak bijvoorbeeld al in 2023 had moeten starten, hoorde dat hij ten vroegste pas in 2030 start. De Hoge Raad raadt aan om je klachten ook altijd te melden.
12: Een van de instrumenten is inderdaad dat een burger een klacht kan indienen individueel. Ik ben nu 1,5 jaar als voorzitter van die commissie bezig. En ik stel wel vast dat dat voor ons een belangrijk instrument is om inderdaad te zien waar loopt het fout en waar kunnen we eigenlijk aan werken. Dus voor ons is het wel een belangrijke detectiefunctie.
11: Op Graspop Metal Meeting in Dessel in de provincie Antwerpen is een Duitse festivalganger van 47 overleden. Het gaat om een natuurlijke dood, bevestigt de lokale politie.
13: Van de nacht is een verblijver op de camping onwel geworden in zijn tent. De betrokkenen die bij hem bij waren hebben onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd, waar er heel snel een mochtteam ter plaatse kon komen omdat er daar 2 ingerichte spoeddiensten op het festivalterrein zijn. Die hebben daar de eerste zorgen toegediend en betrokkenen gereanimeerd. En nadien is betrokkenen onderweg naar het ziekenhuis van Turnhout van Rijs spijtig genoeg is komen te overlijden. Het is een volledig natuurlijk overlijden.
11: De dood zou niets met de hitte te maken hebben. Hij had een verleden van medische problemen. Vanaf 1 juli betaal je 10% meer voor kleine snelheidsboetes en bellen achter het stuur. Als je iets sneller rijdt dan toegelaten, betaal je €74 in plaats van €68. Blaas je net boven de alcohollimiet van 0,5 promille, dan betaal je €217. En bellen achter het stuur kost je vanaf 1 juli binnenkort dus €201. En Navid Jam is back. Ze opent haar atletiekseizoen eind deze maand op de hoog aangeschreven meerkampmeeting in de Duitse Ratingen. De drievoudige Olympische kampioene op de zevenkamp kwam al niet meer in actie sinds haar opgave op het WK in Tokio in september vorig jaar. Tiam zal in Duitsland geen volledige zevenkamp afwerken, maar zal zich focussen op enkele belangrijke onderdelen. Het weer is zonnig en warm tot 33 graden. Vanavond kan het wel onweren met intense neerslag, hagel en zware windstoten. Morgen wordt drukkend warm tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer.
6: M&M.

0: vrienden, we zijn samen deze donderdag namiddag op weg naar de helft van jouw M&M 10 Top 500.
1: Thank you.

0: Ja, oh, Stefanie is volledig wild aan het worden, stuurt ze. Het is al zo warm, puffen en zweten en blazen. Maar wel genieten van One Direction. Zo blij dat ze er goed massaal keer veel in staan. One Way or Another, goed voor plek 251. Goed opgemerkt, onze Stijn de Bruin uit Gent in de app van M&M. Die volgt het, maar echt waar, op de voet mee. 251, vrienden, dat betekent dat we zometeen in de helft van jouw M&M 10 top 500 zitten. Maar dus eerst nog even throwbackske. Ja, heugen wat opfrissen, want daarnet.
1: M&M 10 top 500. Overzicht.
0: Aha, Katy Perry, die vonden we terug met haar Teenage Dream op 260.
2: Oh, ja, ja. Ja, pas moyen, ja, ja.
0: Wauw, exotisch, perfect voor bij dit weertje. Aya Nakamura kwam mooi binnen op 259 dankzij jou met haar Ja Ja. Eén plek daarboven. Yo! Ja, deze dus, mannetjes toch. Ik heb die meegeschreeuwd van voor naar achter. Je zou hem bijna vergeten. David Guetta en Usher. Ja, de dienst was ook een beetje de danceperiode van Usher. Without You op 258. James Arthur. En ook deze vriend kan je volgende week zaterdag bewonderen op Werchter Boutique. Met Impossible op 257. Eén plek hoger was voor Years and Years op 256. King.

Oh ja, niet alleen James Arthur. En ook niet alleen Katy Perry, maar ook Pitbull. Die zal volgende week zaterdag op Werchter Boutique staan. Daarnet nog met Usher. En DJ Got Us Fallen in Love op 200.

boven de jou in de M&M 10 Top 500 gestemd op 253. Kygo en Selena Gomez met It Ain't Me. Eén plekje daarboven tot grote vreugde in de app van M&M. Want ook Maud die stuurt. Ik heb zoveel gedanst op dat nummer in de M&M 10 500 252.

0: En dit uur, net na de middag, opende One Way or Another, One Direction op 251. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'll get you. Ja, dat wil dus zeggen...
1: M&M 10, top 500.
0: Dat we door kunnen met de lijst. We zitten officieel in de helft van de lijst. Nu met op 250 Mr. Props, Waves.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: M&M Live.

0: Brain op 249 hier.
1: M&M 10, top 500.
0: Ja, of om met de woorden van Elise en Stefanie te zeggen in de app van M&M. Wat een zalige muziek. De taakjes in de apotheek, die vliegen erdoor op die manier. Vrienden, zometeen. De nieuwste single in 2013 van Lord Royals komt eraan.

0: that fantasy.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lei. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
6: M&M Teens Top 500, nummer
5: 247.

dankzij jou in de M&M 10 Top 500. De single waarmee het allemaal begon voor Swedish House Mafia 1. Toen deze uitkwam begin 2010, was het meteen een instant smash. Wat een song ook, jongens, toch op 247. En dat allemaal door jou bij elkaar gestemd. Vrienden, we schuiven één plek hoger en belanden zo bij de nummer 246. Die is voor Rag & Bone Man.

0: zal wel zijn. Dynamite.
1: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Nou, dat is er al iets geweest. 245 zitten we intussen, vrienden. Ik ga je zo meteen in de veilige, leuke, mooie handen van DJ Anke Goerge laten. En je gaat verder mee aftellen met
3: ja, zeker. Ik ga de fakkel weer van jou overnemen, hè, Brahim.
0: Leuk, leuk.
3: Super veel zin in.
0: Ja, ik ook. Ik kijk er al naar uit. Ik ga straks sowieso weer meeluisteren. Is er iets waar jij nu al naar uitkijkt? Dat je zegt van die komt eraan en die wil ik.
3: Oh ja, ik was al eens aan het piepen. En de, ja, natuurlijk, alle songs zijn top. Maar als ik dan zo kijk, nummer 234 straks. Okay. Dat wordt de jeugd van tegenwoordig met sterrenstof.
0: Oh, ja.
3: Dat is toch een pareltje.
0: Goed, hè?
3: Ja, ja, ja.
0: Ik heb ook al een paar keer gehad dat ik een song hoorde en dacht van, hé, dat was toch Nilly's? En dan bleek dat de Teens te zijn. Ik zag het ook bij luisteraar Stefanus. Die zegt van, hé, was dat niet van... Maar, dat heb je ook soms, hè? Want sterrenstof is net zo heen en zo.
3: Ja, dat is waar. Dat is waar
0: toch
3: zo.
0: De Teens?
3: Ja, zeker als die zo 2010 zitten, dan lijkt dat zo nog Nilly's.
0: Ja.
3: Maar kijk, er komen allemaal pareltjes voorbij, dat staat vast. Maar eerst moeten we nog eens naar het verkeer.
0: Ja.
3: En daar 122 kilometer file op de E34 van Antwerpen naar Zelzate. 10 minuten file tussen Kemzeke en Moerbeke. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Nog op de E17 naar Antwerpen. 20 minuten erbij vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. De afrit Kortrijk-Oost is opnieuw open voor het verkeer. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim 3 kwartier file tussen Sint-Annalingroever en Borgerhout. Richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 25 minuten vertraging door de in Temse. Op de E40 naar Brussel 10 minuten vanaf Afligem. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en een kwartier tussen Oudrichem en Groenendaal door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En nog op de buitenring een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
0: Veel plezier!
2: M&M Teens top 500.
1: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: Anke Goergen.
1: M&M.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarde op kia.be.
10: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
11: M&M Teens Top 500, nummer 10.

0: coole attracties en optredens van Like Me, de Catnet Band, Wyco en DJ Catnet. Catnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Catnet Zomerfestival ook.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
5: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
7: Jo, wat bedoel je daarmee?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
8: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1.

0: Kie van Driessen.
1: Oekraïne zou alle Belgische F-16's krijgen. De Oekraïnse president Zelensky is in ons land op dit moment. Minister van Defensie Theo Franke heeft hem in een gesprek gegarandeerd dat ons land nog dit jaar gevechtsvliegtuigen zal sturen. Iets wat lang geleden al was beloofd. De minister wil zelfs al onze F-16's geven van het moment dat de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor ons er zijn.
2: Er zullen dit jaar al F-16's overhandigd kunnen worden aan Oekraïne. Dat is ook de afspraak, daar houden we ons aan. Er is ook de vraag om eventueel alle F-16's te kunnen leveren tegen 2029, dat is iets wat ik ga verdedigen. En dat moet nog binnen de regering besproken worden. Dus, maar goed, ik denk dat we Oekraïne moeten steunen.
1: In Moskou, in Rusland, staat intussen een grote olieraffinaderij in brand na een Oekraïnse droneaanval. Rusland zegt dat het meer dan 550 drones uit de lucht haalde. Het zou een van de grootste aanvallen ooit zijn in die oorlog. In station Brussel-Zuid is er vanaf nu een aangepaste wachtruimte voor reizigers die assistentie nodig hebben om de trein te nemen. Het is een proefproject in het station waar de meeste hulpvragen worden gesteld, gemiddeld zo'n 45 per dag. De ruimte bevindt zich in de centrale hal van Brussel-Zuid en is helemaal aangepast aan de noden van mensen met een beperking.
3: Ze is volledig rolstoel toegankelijk. Er zijn aangepaste stoelen, stopcontacten op de juiste hoogte of er zijn zelfs drinkwaterbakjes voor de geleide honden. Kortom, een plek waar mensen met een beperkte mobiliteit die assistentie hebben aangevraagd op een heel aangename plek in alle rust kunnen wachten op hun assistentie en op hun trein.
1: Drievoudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Nafi Tiam is terug van weg geweest. Ze kwam al niet meer in actie sinds haar opgave op het WK in Tokio van september vorig jaar. Maar Tiam opent haar atletiekseizoen eind deze maand in het Duitse Ratingen met een paar nummers op de zevenkamp. Midden juli neemt ze ook deel aan het verspringen op de internationale atletiekmeeting in Luik. En in augustus volgt als alles goed gaat dan het EK in het Britse Birmingham. En de Red Flames moeten tegen Polen voetballen om nog kans te kunnen maken op het WK in Brazilië volgende zomer. In oktober spelen ze twee wedstrijden tegen Polen. Als onze nationale voetbalvrouwen die winnen, volgt nog een tweede en beslissende playoffronde. Het weer is zonnig en warm vandaag tot 33 graden. Vanavond kan het wel onweren met intense neerslag, hagel en zware windstoten lokaal. Morgen wordt drukkend warm tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer.

0: Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes. Nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
4: Ça va toch, dat is 20 euro.
5: Ah, ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
4: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: voor je vakantie? Vind je bij Bol.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kun je het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow! Lift het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
9: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
8: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
9: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel. Deze week kom je bij Spar voor
10: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
11: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
13: M&M Teens Top 500. Nummer 10.

app die loopt hier over van lieve reacties. Stefanie die zegt, wat een zalige muziek is dat. De taakjes in de apotheek vliegen erdoor op die manier. Ook Giannina zegt, ja, het gaat zo lekker. Goede muziek en zon. Stefanos die zegt ook, wat een heerlijke vergeten schijven zijn dit tijdens het gamen. En wel, maar laat het gerust eens even weten wat jij aan het doen bent. Het is super warm. Ben je aan het werken, studeren, verkoelen, gamen, zonnen. Je mag het gerust laten zien in die app van M&M. Er is The Weeknd.

0: Kilian van Gestel is echt volop aan het werken. Met dit weer is het eigenlijk bijna niet te doen met de hitte. Maar ja, we moeten optimistisch blijven. De supergoeie muziek, dat is ook al iets. Much love. Ja, als je in de file staat, zet die airco ook maar goed op. Want op de Antwerpse ring richting Nederland is het meer dan anderhalf uur file rijden tussen Sint-Annelinkeroever en Deurne. Twee rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. Kwartier erbij ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 20 minuten op de R2 tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. E17 naar Antwerpen, 25 minuten extra vanaf Haasdonk. En zo'n kwartier op de E34 van Voorwaaslandhaven-Oost en op de E19 van Voorkleine-Bareel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur bumperen door te werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: M&M Teams top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: Anke Goergen. M&M.

2014 was er eens een meisje, Birdie heette ze. Ze was toen 14 jaar. En op haar 14 maakte ze een cover van dit liedje. Skinny Love van Bon Iver. Meteen een wereldhit, haar versie. Haar debuutalbum volgde dan ook heel snel daarna. En kijk, ze was meteen vertrokken ze. Birdie hier met Skinny Love uit 2011.

Even zegt Hannes hier, ja, dat is wel. Er zitten zo'n pareltjes in die 10 top 500. Ik heb er al een paar gehoord. Ik zie hier heel veel mensen stikken van de warmte. Vooral de mensen die dan ook nog eens moeten studeren in die hitte. Dat is echt niet leuk. Stien Gijssen die zegt, ik kan wel geen betere muziek hebben voor tijdens het studeren. Lotte van Loek zegt ook, studeren voor mijn examen geschiedenis van morgen. Maar met die 10 top 500 gaat het een stuk beter. Amai, ik vind jullie motivatie echt top eigenlijk. Karin Goetaals is het huis dan weer aan het poetsen. Ook met zalige muziek op. Jentel die moet werken met dit warme weer. Femke die zegt, wat een goede vibes met die 10 top 500. En voor alle mensen die meetkunde aan het studeren zijn, misschien kan deze wel helpen. Cirkeltjes trekken met Post Malone.

0: dromen? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Mannekes,
7: Bombi,
6: ik ga schilderen.
7: Nee, Bombi, we gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Woody, Buzz Lightyear en Jessie zijn terug in Disney en Pixar's Toy Story 5.
11: Oh, wauw.
10: En ze staan oog in oog met een nieuwe bedreiging. Technologie.
12: Vaarwel, speelgoed.
10: Ontdek Toy Story 5, nu exclusief in de bioscoop.
13: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: klinken.
14: Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
13: Klinkt goed.
14: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
16: Yes, of Corsa.
15: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
16: Yes.
15: Vanaf €179 per maand in lease and go?
16: Yes.
15: En tot 8 jaar speciale garantie?
16: Yes.
15: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
17: Zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019?
18: M&M Teens Top 500, nummer
17: 227.

heeft Levi van Herk. Die zegt, ik ben hier aan verwarmingketels aan het werken. 40 graden in zo'n stooklokale. Het is blijkbaar echt drukkend warm, hè. Zo op de middag, ik snap het. We gaan hopelijk een klein beetje verkoeling kunnen bieden met die 10 stop 500. Ook Axel Vlemik, elk half uur water op jouw kappen. Ik sta de hele dag buiten. Petjes, zonnebrillen, zonnecrème. Wees voorzichtig. Voldoende drinken vooral, dat is belangrijk, hè. En deze Gregory's Team, die neemt je ook helemaal mee naar de zomer van 2011.

Zo, ja, er is ook wel wat ruimte voor R&B in deze 10 top 500. Post Malone, die hoor je daarnet nog met Circles op 228. Vier plekjes hoger komt hij nog eens voorbij met 21.

0: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
4: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
3: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
4: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
3: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
5: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Collega's, hè?
5: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar het Ruitvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Voilà, een salade van vlees.
10: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
11: Go yellow!
12: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
10: Wat? Nog maar tot 21 juni?
12: Yep.
10: Oei, dat moet ik rap zijn.
12: Go for info naar telenet.be.
13: Goedemiddag, het is 2:00.
14: 14 uur.
13: Met Nicky van Driessen.
15: Oekraïne zou alle Belgische F-16's kunnen krijgen. De Oekraïnse president Zelensky is in ons land. Minister van Defensie Theo Franke heeft hem in een gesprek gegarandeerd dat ons land nog dit jaar gevechtsvliegtuigen zal sturen en zelfs al onze F-16's wil geven als de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor ons er zijn.
16: Er zullen dit jaar al F-16's overhandigd kunnen worden aan Oekraïne. Dat is ook de afspraak, daar houden we ons aan. Er is ook de vraag om eventueel alle F-16's te kunnen leveren tegen 2029. Dat is iets wat ik ga verdedigen. En dat moet nog binnen de regering besproken worden, dus maar goed. Ik denk dat we Oekraïne moeten steunen. Hè.
15: Twee Brusselse jongeren zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een gewelddadige home invasion op een gezin in Overijse in Vlaams-Brabant. Een derde verdachte kreeg ook 5 jaar, maar moet maar 2 jaar effectief naar de gevangenis. Vorig jaar drongen 2 gemaskerde mannen 's morgens vroeg het huis binnen. Ze sloegen de minderjarige zoon met de kolf van een wapen en bedreigden de bewoners met een mes. De overvallers namen daarna onder meer gsm's, bankkaarten, juwelen en een horloge mee, maar konden kort na die home invasion worden opgepakt door de politie. Autowrakken zullen voortaan vaker in Europa gerecycleerd worden dankzij een nieuwe Europese wet. Die wrakken zitten nog vol waardevolle grondstoffen zoals staal en koper, maar nu gaan er elk jaar zo'n 3,5 miljoen auto's vanuit Europa naar Afrika. De nieuwe wet moet dat veranderen, zegt Europees parlementslid Sarah Mathieu van Groen.
17: Vandaag zijn we heel afhankelijk van China als het gaat over kritieke grondstoffen. En dat is natuurlijk een probleem voor Europa, dat is ook een probleem voor onze bedrijven. En eigenlijk is de oplossing simpel, hè? We moeten gewoon de grondstoffen die we vandaag al hebben in Europa gaan hergebruiken. Op die manier zijn we minder afhankelijk van China of andere landen in de wereld en creëren we ook jobs.
15: Nieuwe auto's moeten voortaan ook voor een deel met gerecycleerd plastic gebouwd worden. En de Red Flames moeten tegen Polen voetballen om nog kans te kunnen maken op het WK-voetbal in Brazilië volgende zomer. In oktober spelen ze de 2 wedstrijden tegen Polen. Als onze nationale voetbalvrouwen winnen, volgt er nog een 2e en beslissende play-off-ronde voor het WK. Het weer blijft zonnig en warm vandaag tot 33 graden. Vanavond kan het onweren, hevig onweren met intense neerslag, hagel en zware windstoten. Er geldt code geel voor onweer vanaf 7 uur. Morgen wordt het drukkend warm tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer.

misschien zullen er wel tears vallen vanavond bij Robin en Julie. Want het is de allerlaatste uitzending van Blok Radio. 3 weken hebben ze dat samen gedaan. Maar ze krijgen wel M&M Star de DJ-winnaar Dino op bezoek. Die daar voor een zot feestje gaat zorgen, die laatste editie. Afgelopen dinsdag was ook het laatste Blokconcert. En dat was van Laura Tesoro. Ja.

0: Teens Top 500.
1: Kan je ook herbekijken op het M&M-kanaal van VRT Max. Hier staat ze met Higher op 221. M&M. Ever stop to think?

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: M&M Live.

wandelingetje te gaan maken. Ja, alhoewel, ik zou oppassen, want het is wel echt heet buiten. Ik zie het hier ook in de app van M&M. Bianca Weygaard, die zegt aan de kustregio wel een zalig windje, 24 graden. Maar niet te veel, want anders gaan er weer volop toeristen komen het weekend. Ja, dat kan wel eens gaan gebeuren. Eddie die zegt, het is warm, maar ik zal mijn isolatie wel al zetten vandaag. En dat met die toffe muziek. En Mathis de Seyn, die zegt, lekker buiten werken met mijn topcollega Len in de volle zon met de top 500 dicht bij ons. Dat is het enige wat vandaag dichtbij mag komen zonder te warm te zijn natuurlijk. Xavier Roots. En de fantastische muziek hier uit die Teens 500. Eén plekje hoger staat Major Lazer en

0: alles vervangt.
1: Sterretje of barsten je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je

0: gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
6: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op Proximus.be.
8: Proximus. Think possible.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
10: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M Teens, top 500, nummer
1: 200.

Doei Miglowakki uit Hasselt. Die zegt, zo'n mooi liedje. Ik heb hier een tattoo van. Wat? Heb je dan gewoon I Follow Rivers of zo getatoeëerd op je lichaam? Ik weet het niet. Show het mij in de app van M&M Noemi. Ik ben heel benieuwd. Jonas Kornips zegt, in de bouw werken met deze warmte is echt niet leuk, maar die top 10's helpt wel echt met verfijnen.

Ryan Powels die plakt bijna aan zijn bureaustoel van het zweten tijdens het studeren van wiskunde. Liever buiten op een terras hoor. Ik snap het volledig. Het enige wat ik kan doen is een beetje regen geven in songvorm van deze Adele. Set Fire to the Rain op 215.

0: Sander, tussen 132 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. De weg is er nu vrijgemaakt. Richting Gent ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Op de E17 naar Antwerpen is er anderhalf uur vertraging vanaf Haasdonk. En ook 40 minuten op de E34 vanaf Melcelen. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek meer dan een half uur erbij aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En nog op de buitenring is dat een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: M&M. M&M Teams Top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: Anke Goergen. M&M.
1: 214.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benji.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Ah, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radion.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
7: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
8: M&M Teens Top 500. Nummer
7: 212.

teens was ik zelf ook in mijn tienerjaren. Ik ben geboren in 2000. En ik kan me nog zo goed herinneren hoe vaak ik deze song heb meegebruld. Fun met We Are Young. En deze, die was nog net op nippertje binnen die teens. Kygo en zijn versie van Whitney Houston, haar Higher Love.

En zo is het weer hoogzomer met Michel Tello. I set you puego. Jacob Serruis die zegt hier op kantoor lekker fris. En we hebben zo net nog zelfs een gratis ijsje gekregen. De goede muziek die zorgt ervoor dat het echt een super toffe donderdag is. Hey, I love al die positieve vibes hier van jou in die app van M&M. Komt helemaal goed met de script erbij en Will I Am. Er is Hall of Fame op 209.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Ligt het op water, het op werk, het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
6: Zegt jou de console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
12: Goedemiddag, het is 3:00.
13: 14 uur
12: met Nicky van Driessen.
14: Jongeren krijgen 5 jaar cel voor een home invasion. 2 Brusselse jongeren zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een gewelddadige inbraak in Overijse in Vlaams-Brabant. Een derde verdachte kreeg ook 5 jaar gevangenisstraf, maar moet daarvan maar 2 jaar effectief uitzitten. Bij de overval vorig jaar drongen 2 gemaskerde mannen 's morgens vroeg de woning binnen. Ze sloegen de minderjarige zoon en bedreigden daarna de bewoners met een mes. De daders namen onder meer gsm's, bankkaarten, juwelen en een horloge mee, maar konden kort na de feiten worden opgepakt. Een Nederlandse drugswebshop zou gelinkt zijn aan zeker 18 sterfgevallen. Dat is gezegd op het proces tegen 3 verantwoordelijken van de website Funcaps. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie konden onderzoekers een rechtstreeks verband leggen met drugs of pillen die via de webshop Funcaps gekocht waren. Ook 4 andere sterfgevallen worden nog verder onderzocht. In België zijn eerder dit jaar al 2 uitbaters van de webshop veroordeeld tot een celstraf voor de verkoop van verboden middelen. Autovrakken zullen voortaan vaker in Europa gerecycleerd worden dankzij een nieuwe Europese wet. En nieuwe auto's moeten voortaan ook voor een deel met gerecycleerd plastic gebouwd worden. Nu gaan er zo elk jaar 3,5 miljoen auto's vanuit Europa naar Afrika. Maar die wrakken zitten nog vol waardevolle grondstoffen die hier kunnen belangrijk zijn, zoals staal en koper. Recyclagebedrijf Gallo is blij met die wet.
15: In plaats van te gaan zoeken in de grond naar ertsen om aluminium te maken of koper en enzovoort, gaan we eigenlijk die grondstoffen gaan recycleren. De nieuwe wetgeving is eigenlijk een goede zaak, omdat de wetgeving vooral vertrekt vanuit circulariteit, wat dus ideaal is voor onze business natuurlijk. Maar het komt wat laat, plus dat bepaalde zaken pas tegen 2032 zullen invoegen gaan.
14: En de voetbalkalender voor volgend voetbalseizoen in de hoogste klasse is bekendgemaakt. Landskampioen Club Brugge opent op vrijdag 7 augustus het nieuwe voetbalseizoen tegen nieuwkomer KV Kortrijk. Bekerhouder Union start een dag later op bezoek bij Westerlo. Op de 4e speeldag eind augustus al zijn er de eerste topmatchen met Union tegen Anderlecht en A-agent tegen Club Brugge. Het is zonnig en warm weer tot 33 graden. Vanavond en vannacht geldt wel code geel voor onweer. Morgen tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer. Ook in het weekend en begin volgende week blijven de temperaturen boven de 30 graden.
1: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg. M&M.

Nobody to Love. Ed Sheeran die haalt vaak zijn inspiratie voor zijn songs uit zijn eigen leven. En het volgende nummer schreef hij toen hij vrijwilligerswerk was gaan doen bij een opvangcentrum voor daklozen in Londen. En daar ontmoette hij een dakloos meisje. In het nummer noemt hij die Angel. En dat zorgde de basis voor de songtekst van The A-Team. Een nummer dat gaat over de harde realiteit van drugsverslaving en dakloosheid. Een stevige songtekst dus wel, maar wel een grote hit in 2011. Hier op plekje 200.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden

0: een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.
5: Ever since I left the city.
6: Gelukkig is er nog goede muziek voor tijdens het studeren, zegt Helen Delport. Ook meteen van de mooiste liedjes van Niels de Stanspater, zo met

Black and Dragonite met Hello uit 2010. Begin nog van die teens. Niels de Stadspader. Ja, die is vroeger zijn beste vriend Robbie verloren. Toen ze nog heel jong waren. Robbie die verongelukte. En die pijn en dat verdriet verwerkte die later in een song over hun onbezorgde schooltijd samen. Prachtig nummer. Speeltijd op 203.

0: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op weg in de wereld, of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Mannekes,
8: Bompie,
7: ik ga schilderen.
8: Nee, Bompie, we gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Oh ja.
7: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
8: 25?
9: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
11: Meer info op IKEA.be.
13: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
15: M&M Teens Top 500. Nummer
14: 202. I will always

nog 200 songs en die 10 top 500 zit erop. Morgenavond de grote finale tussen 4 en 6 bij Kouter en Wannes. Je kan nog meestemmen via de top 10 via VRT Max. Heel benieuwd wie jij daar op 1 gaat zetten trouwens. En Ruben van de Weijer, die geniet met volle teugen van de zalige lijst. Ah, wel, ik ook, lieve Ruben. Bij deze sluit je ogen en vaar even mee naar het prachtige Budapest met George Ezra op nummer 200.

0: E17 vanaf Haasdonk en op de E34 vanaf Melcele bij Antwerpen-West is daar hinder door een defect voertuig. Verder 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk en op de E19 vanaf Edegem. Vanuit Breda op de E19 vanaf Kleine Bareel en ook op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur extra tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en op de R2 richting Stabroek een half uur tussen Beveren en Lillo. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. De binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Brussel is de Rijerscentrum-tunnel afgesloten voor de Europese top. En in Gent is nog door een ongeval op de Eurosilo-rotonde de rechterrijstrook versperd richting Destelbergen.
1: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Anke Goergen.
2: M&M 199.

Eminem en Rihanna. Roel van Poppel die zegt, oh, er is toch goede muziek gemaakt in die teens. Ik heb al verschillende nummers gehoord waarvan ik dacht, amai, zijn die al zo oud? Time flies when you're having fun. Wel, ik heb exact hetzelfde, Roel. Straks ook zo'n nummer dat wereldwijd voor een revelatie zorgde en zelfs een groot record behaalde. Hoor je

0: over de wereld.
1: En op 16 maart staat ze in Forst Nationaal in Brussel.
0: Ontdek één van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Sienna Spyro, live.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
1: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken je dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
5: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
9: M&M Teens Top 500, nummer
8: 197.
10: Zit hopeloos te blijven hopen of lig ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

2012 werd een belangrijk wereldrecord verbroken. De eerste video ooit die 1 miljard views haalde op YouTube. Revolutionair voor dat platform YouTube. Dat hadden ze te danken aan een gekke Koreaan in een mantelpak met zonnebril die een westerndansje doet met een denkbeeldige lasso in zijn hand. Je weet welke ik bedoel, hè. Psy en Gangnam Style kan niet ontbreken in jouw 10 top 500 natuurlijk. Op

bij de tandje. Ja, je hebt stiekem ook meegedaan, hè. Ik zie het al, Gangnam Style. Heerlijk. Sandra de Moor die zegt, ik was er altijd van overtuigd dat de beste muziek uit de 80's kwam. Maar nu ik deze lijst hoor, begin ik daar toch sterk aan te twijfelen. Hey, wees daar maar zeker van. Allemaal goede beats uit die teens. Zometeen lost Ariana Grande al jouw problemen op. Eerst Reality. Dus

Dan is Kouter en Wannes daar al met de rest van de 10 top 500 voor vandaag. Ze gaan nog 2 uurtjes door met onder meer 5 Seconds of Summer en Katy Perry die al klaarstaan. Eerst The Sound of Silence nog.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad je aan om in uw verhaal getuigd te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: Goedemiddag, het is 4 uur.
12: VRT Nieuws.
11: En hier is Nicky van Driessen.
13: Het wordt nog heter. Het KMI verhoogt het waarschuwingsniveau van hitte voor morgen van code geel naar code oranje. Enkel in West-Vlaanderen niet. Code oranje wil zeggen dat je best regelmatig drinkt, overdag best binnen blijft en deuren en ramen best gesloten houdt om de warmte buiten te houden. Je hoort weerman Bram Verbrugge.
14: Ja, vandaag is het al behoorlijk warm met temperaturen tot 32 graden. Maar morgen wordt het nog wat warmer. We gaan dan naar maxima rond 30 graden aan zee en een recordwarme 35 of 36 graden in het binnenland. Vandaar dus die code oranje. Zeer warm weer bij ons, maar de heetste lucht die zit boven Frankrijk. Daar gaan ze op veel plaatsen naar 40 graden en meer.
13: De organisatie van Grasspop Metal Meeting dat vandaag start, neemt extra maatregelen voor die hitte. Ze voorzien extra waterpunten op de weide daar in Dessel, maar ook verdeelpunten voor zonnecrème en vernevelaars om het publiek te kunnen afkoelen. Het festival bestaat 40 jaar en is een van de grootste van Europa. Minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, heeft voor het eerst gereageerd op de besparingen in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn zou daar zo'n 200 ritten in schrappen door besparingen die de Vlaamse regering oplegt. De Ridder zegt dat er misschien wel nog aanpassingen mogelijk zijn.
15: Ik moet werken binnen heel strakke budgetten die wel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering en door het Vlaamse parlement. Anderzijds moeten we er wel voor zorgen dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren, die natuurlijk ja, voor die meest kwetsbaren op een goede manier dat vervoer regelt. En daar zijn we achter de schermen mee bezig. Dus met die gaan kijken op welke manier dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren.
13: Een Nederlandse drugswebshop zou gelinkt zijn aan zeker 18 sterfgevallen. Dat is gezegd op het proces tegen 3 verantwoordelijken van de website FunCaps. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie konden onderzoekers een rechtstreeks verband leggen met drugs of pillen die via die webshop gekocht waren. Ook 4 andere sterfgevallen worden nog verder onderzocht. In België zijn eerder dit jaar al 2 uitbaters van de webshop veroordeeld tot een celstraf voor de verkoop van verboden middelen. Het is zonnig en warm, tot 33 graden lokaal. Vanavond en vannacht is er kans op hevig onweer. Morgen wordt het dus nog warmer, met opnieuw kans op hevig onweer. En ook in het weekend en begin volgende week blijven we boven de 30 graden.
16: Mirjam, toch al best druk op de weg vandaag, hè?
17: Ja, maar het is al heel de dag lange files, ongevallen. Als je de weg opgaat, hou je hoofd koel, zou ik zo zeggen. Het is moeilijk met dit weer, maar probeer rustig te rijden. En hopelijk heb je ook airco in de auto. Want het is op heel veel plaatsen toch zwaar puffen. Op de E314 van Leuven naar Lummen is in Wilselen de weg ondertussen vrijgemaakt. Nog 3 kwartier file daar vanaf Heverlee. Naar Antwerpen ook 3 kwartier vanaf Haastonk en vanaf Melsede. Verder 10 minuten vanaf Wilrijk. Kortrijk en vanaf Edegem en ook vanaf Kleine Bareel. En dan nog 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Antwerpse ring richting Nederland, dat is 1 uur file rijden naar Gent, bijna een half uur. R2 de ring richting Stabroek ook een half uur vanaf Beveren. En dan de N16 naar Mechelen ook een half uur aan de werken in Temse. Buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring komt er 40 minuten bij tussen Vorst en Tervuren. Verder vooral kleinere vertragingen. En in Brussel is de Reijer-Centrumtunnel gesloten voor de Europese top.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is

0: Elalouche en Wannes Lacroix.
1: We gaan nog twee uurtjes volop in die Teams 500. En onze collega's die hebben goed afgeteld. Dus 5 Seconds of Summer staan op 192.
0: Hey!

0: So perfect. 5 seconds of summer.
1: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: We zitten bijna op het einde van dag 2 van die M&M top 500. Allee, de M&M 10 top 500. Ik heb er eigenlijk al zo van genoten om allerlei andere songs te horen de afgelopen uren. Er zitten echt pareltjes in die je soms gewoon helemaal vergeet. Dat is bijvoorbeeld ook bij Katy Perry het geval. En haar nummer The One That Got Away. Zo,
3: jee. Oh, summer after high school when we first met. Ja, dat is top, hè. Dat voel je direct.
0: Ja, dat is het volgende nummer in de lijst. En dat staat ook best wel hoog. Een plekje 191.
3: Wow.
0: En dat is omdat mensen dat plots herontdekt hebben. Stond opnieuw in de Amerikaanse hitlijsten en zo. Omdat het dus viraal ging op TikTok. En dan deelden mensen zo hun top 5 horror movies. Maar het waren dan geen echte films, maar dingen waar ze zo zelf bang van zijn. Wat zou jouw top 5 zijn van horror movies?
3: Voorhoofdrimpels. Aperol met slechte kava. Zand in mijn schoenen vind ik ook verschrikkelijk. Rihanna die nooit meer een comeback gaat maken. En jij die een hele week afwezig bent en ik alleen radio moet maken.
0: Voilà, kijk, nu heb je al meteen je content. Ga je er een TikTok over maken met The One That Got Away.
3: Hey, goed, geweldig.
0: Op de achtergrond, op plekje 191 dus in jouw M&M top 500.
2: M&M 10's top 500.
1: Jouw favoriete hits van

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: M&M Live.

0: gigantische clubbanger, hè?
1: Losing It van Fisher. Zeg, er komt een crazy tractatie aan voor de fans van One Direction. I'm losing it. Maar dat is voor zo meteen. Carglass herstelt,
2: Carglass vervangt. Starretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
7: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
8: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
9: M&M Teens Top 500. Nummer
8: 189.

0: krijg er spontane depressie van.
1: Ik vind dat Rihanna nog eens terug moet komen. Ja, maar the girl has disappeared.
0: Ze is moeder, ze verdient miljoenen met die make-up van haar. Ze blijft lekker thuis, denk ik.
1: Het is wel goede make-up ook.
0: Ja.
2: M&M 10 top 500.
3: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: We zijn met deze 10 top 500 aan het aftellen naar de absolute nummer 1. Dat zou de plaat moeten zijn waar jullie van denken dat hij het verdient om daar te staan. Je kan daar trouwens nog volop op gaan stemmen, want die top 10 ligt absoluut niet vast. Ligt nog volledig in jouw handen. Maar misschien helpt het wel om die nog eens even op te

0: Wat denk ik een grote kans maakt, zijn de Boys van One Direction. Met What Makes You Beautiful staat in de top 10.
1: Zou kunnen, maar ja. Justin Bieber is vorig jaar dit jaar teruggekomen. En ik voel wel dat er een zeer grote nostalgische factor hangt rond JB.
0: Ja, Zara Larsson natuurlijk ook in die top 10. Ed Sheeran altijd al zo'n beetje de king van de hitlijsten geweest. Mm. Maar ik denk de Boys van One Direction, omdat ik merk dat daar dus massaal op gestemd is, op One Direction, ongeveer in totaal 12 keer staat hij in de lijst. Zo hard hebben jullie er zelfs op gestemd dat jullie ervoor gezorgd hebben dat die ook 2 keer na elkaar in de lijst staan. Dus we gaan hier gewoon even een soort van mini One Direction party doen.
1: Oh.
0: Want die krijgt los na elkaar Drag Me Down en Perfect.
1: Een One Direction flashmob.
2: M&M 10 top 500. M&M 108.

0: Van One Direction, kijk, twee One Directions naar elkaar. Is toch leuk?
1: Ja, iemand die ook perfect het verkeer kan zeggen, dat is Mirjam. Mirjam, hoe is het op de baan?
2: Behoorlijk druk. 235 kilometer file. Lange files ook op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra. Naar Gent is dat 1,5 uur. Ook 1,5 uur op de R2, de ring richting Staanbroek tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen 3 kwartier vanaf Haasdonk en vanaf Melzele. Bijna 1,5 uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Verder 10 minuten vanaf Wilrijk, vanaf Edegem, vanaf Rans. Daar moet je wel uitkijken voor een ongeval op de linkerrijstrook. En ook nog op de E19 vanaf Kleine Bareel. Dan de N16 naar Mechelen, 1,5 uur door het werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel 1,5 uur file golven tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. En bijna 1,5 uur tussen Waterloo en Groenendaal. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en bijna 3 kwartier tussen Strombeek en Groenendaal ook. Daar moet een ongeval gebeurd zijn, maar het is niet duidelijk in welke richting. Dan naar Lummen op de E314 tussen Heverlee en Aarschot nog een dikke 20 minuten file golven. In Heverlee uitkijken voor een ongeval op de rechterrijstrook. Verder vooral kleinere vertragingen. En in Brussel is de Reijercentrumtunnel dicht voor de Europese top.
3: M&M. Top 500. M&M.
4: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: Cautare Lalouche en Wannes Lacroix.
4: M&M. 186. Bring the action.

0: elk uur kans op een muziekgezelschapsspel.
1: Dat rijmt op bitster.
0: Ja, als je meespeelt met onze Teens Bingo tenminste, dan kan je je teenskennis een beetje testen. Als je graag meespeelt en kans maakt op het gezelschapsspel, dan stuur je Teens Bingo nu in de app van M&M.
1: Teens Bingo in de app van M&M, nu!
2: Singles, we've got you.
3: Een week lang zetten Lotte van Wezemaal en Dorian Awesome's Singles Centraal in bloot.
2: Van daten tot dealbreakers.
4: En van solo seks tot one-night stands.
2: Want single zijn in 2026...
5: baby girl.
4: Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
3: Luister volgende week naar de single special van Bloot.
2: Elke avond op M&M en op VRT Max.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Hij zit vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen. Oh. Ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
10: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van De Lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
11: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
10: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
11: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
10: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
12: Heyo, wat bedoel je daarmee?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
13: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
14: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: M&M Teens Top 500. Nummer
2: 184.
1: Voilà.

0: We zitten intussen al los over de helft van de M&M Teams Top 500. Het is hier al 2 dagen dik. Teens, feest en zo herontdek je af en toe ook eens pareltjes die je ergens achteraan je hersenen had opgeslagen. Maar goed, dat je die kennis nog eens kan bovenhalen, dat is top. Want we gaan de Teens Top 500 bingo spelen. We spelen hem vandaag met Hanne. Dag Hanne.
1: Hallo.
0: Hey, zeg, hoe zag jouw leven eruit tijdens de teens?
1: Vooral met lagere school.
0: Oh, op de lagere school. Ja. Ah, ja. Oké, dus je bent nog maar 20, Hanne. En van wie was je fan?
1: One Direction vooral.
0: Oké, One Direction. En wie was de knapste? Harry?
1: Niet echt mijn favoriete.
0: Oh, goed, ja. Geen mening, gewoon allemaal even tof. Gaan we dat eens even spelen, hè, die 10 top 500.
2: Ja, vind ik een zeer goed plan. Je krijgt zo meteen 3 muziekfragmenten te horen en je kiest van welke song je de artiest, de titel of het jaartal wil geven. Haal je 2 op 3, jawel, dan win je en krijg je ook een populair muziekgezelschapsspel als prijs.
0: Ja, dat rijmt op bitster, dus dan weet je al wat het is.
2: Ja, en bij het jaartal mag je er ook altijd 1 naast zitten, Hanne.
1: Oké.
2: Alright, dan stel ik voor dat we eraan gaan beginnen. Zou je graag een titel, artiest of het jaartal raden?
1: Titel.
2: Titel, oké. Okay. Hier gaan we. Oké, Hanne, wat denk je?
1: Who run the world? Girls?
0: Ja, ik tel.
2: Oké, we tellen hem.
0: We tellen hem.
2: Het is Run the World zonder de hoer voor, maar dat is oké. We hebben nog een 2e fragment. Zou je graag de artiest of het jaartal raden?
1: Artiest.
2: Artiest, oké, hier gaan we.

0: Oké, Hanne, wie hebben we gehoord?
1: Shawn Mendes.
0: Dat is zeker juist. Dat betekent eigenlijk wel dat dat spel binnen is, maar...
2: Voor de gezelligheid.
0: Voor de gezelligheid gaan we er toch nog eentje doen. Van de volgende zou ik graag het jaartal.

0: Van welk jaartal is dit, denk je, Hanne?
1: Ik gok 2017.
0: Nee. Het was 2019, maar dat maakt ook helemaal niet uit, want... Ja, Hanne, het is gewoon binnen, hè.
2: Je bent gewoon de winnaar.
0: Ja.
2: Je krijgt van onze populaire muziekgezelschapsspel. Ja, je gaat het waarschijnlijk kunnen spelen met vrienden, familie. Ja. Veel plezier ermee. En als je denkt, amai, ik wil ook eens meespelen, stuur dan nu Teens Bingo in de app van M&M. En wie weet speel jij morgen wel mee.

0: is om te onthouden dat we allemaal echte heroes kunnen zijn als we dat willen.
1: Ja, daar gaat het nummer ook over, hè. Dat iedereen eigenlijk, je buur, je vriend, je vriendin, iedereen is een hero.
0: Ja, je kan een held zijn in je eigen leven. Ik vind dat wel belangrijk. Zo mensen helpen en zo'n hero zijn. Voor.
1: Prachtig. Toch? Jij bent ook wel een beetje mijn hero.
0: Maar wanneer zo lief.
1: Ja. Ja, het is bijna het einde van het seizoen. Ik moet er wel echt alles uithalen nu. Hè.
0: Je bent ook wel een beetje mijn hero, op een andere manier.
1: Ja, zie.
0: Ik denk echt dat ik gegroeid ben als persoon door met jou samen te werken.
1: Nu ben je toch echt aan het liegen?
0: Nee.
1: Is dat echt?
0: Maar ja.
1: Hier gaan we nog eens een gesprekje over
0: misschien niet het moment in de M&M 10 top 500. We zullen dat op een ander moment doen. Hè? Volgende week of zo. Eerst nog even Selena Gomez met Back to You. Die heb je op 181 gestemd.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Motorpech en niet.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Code yellow!
0: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
0: Yep, info op telenet.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
12: Kia, movement that inspires.
11: Voorwaarde op kia.be.
13: Lief het op, laat het op, we hebben de plopstroom.
14: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
15: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
16: Het is 5 uur,
17: VRT Nieuws.
16: En hier is Nicky van Driessen.
18: Maak je klaar voor hitte en onweer. Want het KMI verhoogt morgen het waarschuwingsniveau voor hitte naar code oranje voor de hele dag. Enkel in West-Vlaanderen niet, zegt weerman Bram Verbrugge.
19: Voor recordtemperaturen morgen tot 35 of 36 graden. Het advies luidt dan om regelmatig water te drinken, de koelte op te zoeken en zware inspanningen te vermijden. Er is ook een code geel van kracht voor onweer. Vanavond verwachten we een paar lokale onweersbuien. En die kunnen pittig zijn met veel water op korte tijd, hagel en forse windstoten.
18: Vanavond en ook morgen dus kan er door de hitte hevig onweer zijn. De waterkwaliteit van de erkende zwemzones in Vlaanderen is over het algemeen uitstekend, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij die dat controleert. 3/4 van de zwemzones scoort uitstekend, de rest scoort goed. Op 1 plaats was de kwaliteit slecht. De VMM merkt wel dat er vaker blauwalgen in het water zitten.
20: De aanwezigheid van blauwalgen is steeds vaker een probleem. We merken ook door de klimaatverandering dat dat sneller op het jaar voorkomt en dat dat ook frequenter voorkomt. Dat zijn dus bacteriën die in het water beginnen woekeren onder invloed van het zonlicht, wanneer er te weinig stroming is en wanneer er ook te veel vervuiling natuurlijk in dat water zit.
18: Als je met het warme weer wil plonzen, check dan de website kwaliteitszwemwater.be. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de besparingen in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn zou daar zo'n 200 ritten in schrappen door besparingen die de Vlaamse regering oplegt. De Ridder zegt nu dat er misschien toch aanpassingen nog mogelijk zijn.
21: Ik moet werken binnen heel strakke budgetten die wel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering en door het Vlaamse parlement. Anderzijds moeten we er wel voor zorgen dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren, die natuurlijk voor die meest kwetsbare op een goede manier dat vervoer regelt. En daar zijn we achter de schermen mee bezig. Dus met die gaan kijken op welke manier dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren.
18: In Nederland zijn explosieven gevonden aan een gebouw waar binnenkort een asielopvangcentrum moet openen in de gemeente Neunen. Alles is intussen wel onschadelijk gemaakt. Het incident past in de aanhoudende protesten tegen asielcentra in Nederland. Want door de spreidingswet daar worden asielzoekers over verschillende gemeenten verdeeld. De voorbije maanden zorgde dat op sommige plekken al voor brandstichting en rellen. Tegenstanders krijgen ook politieke steun, zo roept Geert Wilders geregeld op bijvoorbeeld, om te protesteren tegen die nieuwe asielcentra. Duitsland zal nog extra luchtafweer leveren aan Oekraïne. Duitsland is nu al een van de belangrijkste leveranciers van die verdedigingssystemen. De Oekraïnse president Zelensky vraagt intussen ook aan andere bondgenoten om meer steun. Hij wil extra lange afstandswapens en drones om Rusland militair verder onder druk te kunnen zetten. De voorbije nacht voerde Oekraïne nog een grote aanval uit op de oliefabriek in Moskou. Daar is nog altijd brand. Rusland zegt dat het gepast zal reageren. Het is voorlopig de warmste dag van het jaar. Vanavond en vannacht kan het hevig onweren met veel neerslag, hagel en rukwinden. Het nummer 1722 wordt dan ook geactiveerd voor wie hulp nodig heeft bij stormschade of bij wateroverlast. Morgen halen we dan zo'n 35 graden, misschien lokaal nog een paar graden meer, met opnieuw kans op hevig onweer. Ook in het weekend en begin volgende week halen we temperaturen boven de 30 graden.
2: Mirjam, hoe staat het op de weg?
4: Het is niet prettig op de weg. We hebben 260 kilometer file met behoorlijk lange vertragingen. Antwerpse ring richting Nederland 1 uur. Naar Gent komt er een half uur bij. Naar Antwerpen 3 kwartier vanaf Haastonk en vanaf Melcelen. Op de E313 problemen tussen Geel en Herentals door een ongeval links. Verder in Randst hinder door een defect voertuig. En in Wommelgem nog een ongeval op de linkerrijstrook. Samen is dat goed voor 1 uur file. 25 minuten verder op de A12 vanaf Antwerpen Haastonk. En andere vertragingen naar Antwerpen zijn beperkt tot een minuut of 10. En 16 naar Mechelen, een half uur door te werken in Temse voor de buitenring rond Brussel. Een half uur vierde golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. 20 minuten tussen Grootbijgaarden en Vorst, daar is de weg vrijgemaakt. En dan nog eens 40 minuten tussen Waterloo en Groenendaal staat een defect voertuig rechts. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en 3 kwartier tussen Strombeek en Groenendaal. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. In Gent is door een ongeval het kruispunt van de Langerbruggekaai en het Langerbrugge-eiland dicht. Je vermijdt daar beter de omgeving. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht voor de Europese top.

80 dus. En een plekje hoger staat Dancing On My Own. Klinkt happy. Best triestige song eigenlijk. En een paar weken geleden kon je haar live bewonderen als voorprogramma van Harry Styles. En binnenkort passeert ze hier ook. In de ING Arena op 30 juni.

0: Dancing on my own van Robin op 179 kan je inderdaad misschien binnenkort op 30 juni wel live ook zien in de ING Arena.
1: M&M 10 tot 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: Ja, er staat er eentje klaar hoor. En doet die in 2017 uitkwam, dan stond wel heel Nederland en België op hun kop. Want twee van de grootste namen in de hip-hop scene werkten samen aan toch wel een iconisch nummer uit de teens. Het nummer beschrijft het gevoel van opgroeien in een bescheiden omgeving en doorgroeien naar groot succes. Iets waar Boef en Lil Kleine mee konden relaten back in the day. De een die bracht laatst nog zijn album Fuck Kleine uit en inclusief ook nog eens twee docu's. En de andere joint hem dan volgend weekend op de mainstage van Sunrise om daar helemaal los te gaan op al die nostalgische bangers. En ik denk dat deze zeker ook een keer gaat passeren. Op nummer 178, Krantenwijk van Lil Kleine samen met Boef.
2: M&M Teens Top 500.
1: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M
1: 178.

0: marathon. Go Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: M&M Live.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: verloopt, zodat je toch weet waar je precies op moet gaan stemmen. Maar dat is voor zometeen.
1: Ketnet komt aan je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kun je het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
5: Go yellow!
6: Dat is lang geleden, Cabo.
1: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
7: Er is een pakje voor jou.
1: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
8: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
9: M&M Teens Top 500. Nummer
8: 167.

0: Ja. Het is wel een goed nummer van Taylor Swift, hè?
1: Dit? Ja, ik vind het wel lekker.
0: Ja, dit is goed.
1: Gaat er wel goed in.
0: En weet je nog dat die in 2013 op Vine Tour nog viraal is gegaan met dit?
1: Ah ja. Juist.
0: Ja, de geit. De geit die viraal ging, kijk.
2: M&M Teens Top 500.
3: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: Heb jij eigenlijk al een idee, Wannes, wie graag in die top 10 op 1 zou willen zien? Ja,
1: ik denk dat dat voor mij gewoon een no-brainer is. En dat zal zoiets zijn van Single Ladies van Beyoncé of zo. Zoiets. Is dat?
0: Dat staat niet in de top 10.
1: Ah, maar wacht. Ah, maar ja. Mijn favoriet in de top 10.
0: Nee, wat er nu in de top 10 staat, wat er daar voor jou op 1 zou
1: moeten staan. Dat was de vraag. Ik dacht gewoon in de top 10. Ik dacht, ik had de vraag niet goed begrepen. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat laat ik even over aan de mensen. Er staat niet echt een persoonlijke favoriet van mij tussen.
0: Oké, maar dat is niet erg. Ik kan misschien wel een suggestie doen, want de 10 was ook wel echt de tijd van Avicii. Wake Me Up staat bijvoorbeeld in die top

0: dat weten we dat dat in die top 10 staat. Maar als je er nu graag voor zou willen zorgen dat die op nummer 1 terechtkomt, dan moet je nu vooral naar VRT Max gaan en daar gaan stemmen. Want jij bepaalt natuurlijk hoe die top 10 eruit zal zien. We hebben nu op 176 alleszins ook al een Avicii staan met Hey Brother.
1: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: M&M
2: 176.

0: van Shawn Mendes. Het is bijna 5:30.
1: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: Mirjam, 236 kilometer file.
3: Ja, en die vinden we bijvoorbeeld op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra daar. Naar Gent komt er 20 minuten bij. Naar Antwerpen 1/2 uur vanaf parkeerterrein in Kruijbeke en vanaf Melselen. Ruim 1/2 uur ook op de E313 tussen Geel en Herentals. Daar 2 ongevallen op de linkerrijstrook. Verder vanaf Frans nog 1 kwartier. En andere vertragingen naar Antwerpen zijn beperkt tot 1 minuut of 10. En 16 naar Mechelen 1/2 uur door te werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolf tussen Sint-Stevens, Woluwe en Grot-Bijgaarde. Ook nog 1/2 uur tussen Waterloo en Groenendaal, maar daar is de weg ondertussen vrijgemaakt. Voor de binnenring 25 minuten tussen Vorst en Jette en 3 kwartier tussen Stroombeek en Groenendaal. In Tervuren staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op andere plaatsen kleinere vertragingen en dan in Gent een ongeval op het kruispunt van de Langerbruggenkaai en het Langerbrugge-eiland. Dat kruispunt is dicht, je vermijdt daar beter de omgeving. En in Brussel is de Reijer-Centrumtunnel dicht voor de Europese top.
4: M&M. M&M Teams top 500. M&M.
5: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
4: Cautarella Louche en Wannes Lacroix.
5: M&M. 174.

0: gaan zo meteen nog eens onze teens bingo spelen. Dan maak je kans op een muziekgezelschapsspel.
1: Dat rijmt op bitster.
0: Als je graag je kennis even wilt testen, dan stuur je nu teens bingo in de app van M&M.
2: Niall Horan stelt voor. Dinner Party Live.

0: M&M.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: M&M Teens Top 500, nummer
3: 172.

Rhythm Inside van Loïc Notet. Toch wel een man die ons trots heeft gemaakt in het Eurovisie Songfestival. En dan een vrouw die ons altijd trots maakt met haar muziek. Dat is Lady Gaga. Staat met Alejandro op plekje 171. Jij hebt daar erin gestemd. Mm-hmm. Het is zelfs een nummer uit 2010. Dat is al even geleden.

0: Esther, ben je er klaar voor? Want dan vliegen we er direct in.
1: Absoluut.
2: Oké, Esther, kijk, je krijgt drie muziekfragmenten zo meteen van ons. En jij kiest van welke song je de artiest, de titel of het jaartal geeft. Als je 2 op 3 haalt, dan win je gewoon. En krijg je een populair muziekgezelschapsspel als prijs. En dan zou ik nu graag van jou willen horen of je eerste song, de titel of het artiest, de artiest wil raden. Of het jaartal, amai.
1: Dan ga ik als eerste voor de artiest, alsjeblieft.
2: Voor de artiest. Oké, hier gaan we.

0: Oké, Esther?
1: Pas, dat weet ik niet.
2: Oh, dat Swedish House Mafia.
0: Oké. Dan wil ik van de volgende de artiest... Oh ja, nee, de titel van de song of het jaartal?
1: Jaartal.
0: Oké, je mag er eentje afzitten. Oké, Esther, wat denk je?
1: Ik denk 2013.
0: Wow. 2013, dat is helemaal
3: op de post.
0: Oké, Esther, dan hebben we nog één antwoord nodig. En dat is vooral de titel van de volgende song.
4: I'll be shotgun underneath.
0: Dat is een weggevertje, hè, Esther. Welke is het?
1: Shotgun, denk ik.
0: Dat is helemaal Esther! Goed gedaan, Esther. Jij krijgt een muziekgezelschapsspel. Merci, Esther, om mee te spelen. En morgen om 6 uur opnieuw een kans.
5: M&M Teens Top 500.
6: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. 170. Just bought a

0: jammer voor de fans is dus dat hij deze niet speelt op zijn tour.
1: Waarom niet?
0: Ja, zijn oude nummers en dan, ja, ik weet niet, misschien vindt hij het niet de moeite of zo.
1: Wat een leie Harry Styles. Oh, wat hoor ik?
0: Ja, je hoort Beyoncé.
1: Het is Beyoncé. Ja. Ze was hier zwanger.
0: Ja, dat is waar.
1: Weet ik.
0: Ja, dat is waar. En bring the beat in. Ze staat zelfs op 168 in onze M&M 10 top 500. En ze gaat wel nog eens een paar keer passeren, hoor.
1: Ik het ook.

0: had ik even nodig. Snap ik.
1: Geef eerlijk toe, iedereen heeft hier zo hard mee meegeschreeuwd in de auto, denk je dat we even 2 seconden moeten bekomen. Zo. Wow.
0: 32 graden buiten en Love on Top van Beyoncé.
1: En dan kunnen we
0: combo.
1: Ja, verder met de laatste van de dag.
0: Dat is ook wel een banger.
1: Tuurlijk wel. Animals van Martin Garrix. En dat ga je meteen in de mood brengen voor zo meteen. Want dat is Blokradio er met Robin Keijaert en Julie van den Steen. Voor de laatste avond gaan ze je proberen steunen voor die allerlaatste examens. Dus nog 1 keer goed in- en uitademen, dansen en gaan, jongens.

0: wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
1: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
2: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
4: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Het is 6 uur, goedenavond.
7: 14 nieuws.
6: Met Nicky van Driessen.
8: De dodelijke brand in Anderlecht was vermoedelijk een ongeluk. Dat blijkt toch uit het eerste onderzoek. Het ging 2 weken geleden om een uitslaande brand in een opslagplaats met verschillende huurders. De brandweer kon eerst niet binnen omdat het risico op instorting te groot was. Pas na de brand werden 4 mensen als vermist opgegeven. De brandweer vond hun lichamen ook uiteindelijk onder het puin. In Nederland zijn explosieven gevonden aan het gebouw waar binnenkort een asielopvangcentrum moet openen in de gemeente Nuenen. Die zijn onschadelijk gemaakt. Het incident past in de aanhoudende protesten tegen asielcentra. Door de spreidingswet in Nederland worden asielzoekers daar over verschillende gemeenten verdeeld, maar dat zorgde op sommige plaatsen al voor brandstichting en ook rellen. De waterkwaliteit van de erkende zwemzones in Vlaanderen is over het algemeen uitstekend, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij die dat moet controleren. 3/4 van de zwemzones scoort uitstekend, de rest goed en eentje slecht. De VMM merkt dat de kwaliteit er algemeen op vooruit gaat.
9: Die zwemwaterkwaliteit die gaat er inderdaad op vooruit. Er wordt ook heel veel in geïnvesteerd eigenlijk. Ook de beheerders van heel wat plassen nemen heel wat maatregelen. Dus dat is eigenlijk toch wel positief nieuws dat die investeringen lonen.
8: Als je wil gaan zwemmen met de warmte, kun je alles zelf checken op de website kwaliteitszwemwater.be. Naar de koers dan, want Tim Merlier heeft de 2e rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Hij sprintte op de dijk van Knokke Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier is er de nieuwe leider. In de ronde van Zwitserland won de Fransman de Romain Coicquoire de 2e etappe. Hij was de snelste van een groepje vluchters, waarin ook Emile Verstringen zat. Hij werd 7e. Tadej Pogacar zette zijn aanval net te laat in daar in Zwitserland om de vlucht van de dag nog in te halen. Hij werd 8e, maar blijft wel de leider in het klassement. Rond deze tijd begint in Brussel een Europese top om te kijken hoe de Europese industrie beter kan beschermd worden tegen oneerlijke concurrentie uit China. Chinese bedrijven voeren meer en meer uit naar de EU. Omgekeerd is dat een pak minder, bijvoorbeeld in de autosector. Een tijdje geleden vroeg premier Bart De Wever al aan de Europese Commissie om forser daartegen op te treden en maatregelen te nemen. Ook andere landen vragen daarom, maar Duitsland niet, want Duitsland is heel afhankelijk van China en vreest harde tegenmaatregelen. En in Dessel in de provincie Antwerpen is Graspop Metal Meeting begonnen. De organisatie neemt extra maatregelen voor het warme weer en zorgt voor extra waterpunten, zonnecrème en vernevelaars. De festivalgangers hebben ook hun eigen manieren om de hitte te counteren.
10: Een pet, ook al is het zwart, en af en toe de schaduw opzoeken.
11: Goed drinken. En drinken. En goed drinken. En vooral lekker genieten van de concerten en de shows.
8: Drinken is belangrijk, want het is de warmste dag van het jaar tot nu toe. Daarnet was het in Ukkel 30,8 graden. Vanavond en vannacht kan het door die hitte lokaal hevig onweren met veel neerslag, hagel en rukwinden. Morgen wordt opnieuw erg warm, rond de 35 graden. Er geldt code oranje voor hitte, behalve in West-Vlaanderen. Dat wil zeggen, drink genoeg, sport niet te veel en hou best ramen en deuren dicht om de warmte buiten te houden. Ook in het weekend en begin volgende week scoort het weer nog altijd 30ers.
6: Warm, warm, warm, warm, warm. En best druk op de weg ook, Mirjam.
9: Ja, inderdaad. We hebben al heel de dag door veel incidenten, veel ongevallen, lange files daardoor. Begint het dan een beetje te beteren, maar voor de Antwerpse ring richting Nederland moet je toch nog bijna 1 uur extra rekenen. Naar Gent komt er 20 minuten bij. Op de R2, de ring richting Beveren, ook vertragen tussen Antwerpenhaven en de Liefkeshoektunnel. Staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen dan op de E17 in de Pinte door een ongeval links en verder een dik half uur vanaf parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten nog vanaf Waaslandhaven Oost en op de E313 nog een dik half uur tussen Geel en Herentals. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Verder naar Antwerpen kleinere vertragingen. En 16 naar Mechelen, een half uur door de werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Rotbijgaarden. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Zerk door een defect voertuig en ook nog een half uur tussen Strombeek en Oudergem. Op veel andere plaatsen kleinere vertragingen en dan in Gent problemen door een ongeval op het kruispunt van de Langerbrugge-Kaai en het Langerbrugge-Eiland. Dat kruispunt is dicht, je blijft daar beter uit de buurt weg. En in Brussel is de Reijerscentrumtunnel dicht door de Europese top.
7: M&M. Je luistert naar Blokradio.
12: Dat is radio om op te blokken.
7: Robin Keijer.
6: Hela dag, goedenavond. De laatste Blokradio. En jij bent erbij. Zotte muts.

0: Dualipa en Don't Start Now.
1: M&M. Blokradio.
0: Ah, gegroet. Goedenavond. Je luistert naar de laatste Blokradio. We gaan er samen stevig in vliegen. Julie van den Steen, ja, de one and only, die is op dit moment onderweg naar de studio. Ze is er zo meteen bij. Maar we krijgen nog ander plezant bezoek. We krijgen bezoek van een triceratops. Nee, dat is niet waar. Van Dino. Dino is de winnaar van M&M Start to DJ. Dino draait nogal eens af en toe een setje. En gaat dat vanavond ook hier bij ons doen voor de blokkende studenten. Want met dat warme weer, mensen lief. Een beetje muziek, dat kunnen we gebruiken. Dus die komt een set draaien en die heeft misschien ook wel een cadeautje bij. Wat dat is, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Maar het is iets voor de festival lover. Voilà, en meer mag ik echt niet zeggen. Dan, ja, we zijn er nog voor jou de hele avond met dat warme weer. Als we iets voor jullie kunnen doen. Een liedje draaien bijvoorbeeld, met zeer veel plezier. Nu is de moment. Dus als je heel de dag gewacht hebt om een request aan te vragen, doe het gewoon nu. Hoe gaat dat in zijn werk? Je gaat naar de app van M&M en je stuurt daar gewoon de titel en de artiest van het lied dat jij op deze donderdag 16 juni, 18 juni, dat is twee dagen later, graag wilt horen. Dus titel en artiest, welk lied wil jij nu horen tijdens Blokradio?

toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 4.

0: Sí, sí. Dit EMF van Bad Bunny. M&M. Blok Radio. Ja, je kan liedjes aanvragen hier bij Blok Radio. En Lara, die gaat dat doen. Dag Lara.
1: Hey, dag Robin.
0: Hallo. Lara, je wilt een liedje omdat je morgen toch wel een belangrijke dag hebt, hè?
1: Ja, klopt. Morgen is mijn thesisverdediging, dus het is spannend. Het is wel de laatste loodje.
0: Amai, dus en hoe moet je dat dan precies gaan doen? Moet je dan voor een groep mensen gaan uitleggen wat je hebt onderzocht en zo?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat is zo met een jury en dan mensen waar je in het jaar mee hebt samengewerkt. En dan ook externe jury, waar die dan ook op het einde vragen stellen.
0: Amai, en heb je dat geoefend? Zo in de keuken of zo?
1: Goh, ja, ik heb dat wel eens geoefend voor mijn ouders, maar voor de rest is dat altijd op mezelf geweest.
0: Oké, maar goed. En hoe was hun feedback op je thesis uiteenzetting?
1: Goh, ja, die snappen er eigenlijk niet zo superveel van, dus voor hun is dat allemaal goed.
0: En waarover...
1: Ik denk dat het wel in orde komt.
0: Waarover gaat je thesis?
1: Ja, het is eigenlijk bij personen met type 1 diabetes die een slimme insulinepomp hebben. Dus die insuline wordt dan op basis van getallen toegediend automatisch. En dan gaan we eigenlijk kijken wat het effect is van minder koolhydraten eten.
0: Amai, oké. Ik heb het allemaal gesnapt tot nu toe. Dus op zich is dat al goed gedaan.
1: Oké, dat is positief.
0: Ja, en je klinkt ook als een zeer vlot persoon. Dus ik denk dat dat gewoon helemaal goed gaat komen. Is dat veel volk morgen dat daar dan zit in totaal?
1: Goh, een stuk of 6 mensen.
0: Oh.
1: Dus valt nog wel mee.
0: Ça va, ça va. En hoe lang heb je daar nu aan gewerkt, aan die thesis?
1: Goh, ja, dat is een heel jaar, dus sinds september.
0: Amai, een jaar lang. En morgen is dan het grote moment. Dan, we kijken even vooruit, hè. Dus je hebt dat gedaan. Dat is goed gegaan. Iedereen, hup, applaus. Amai, dat wist ik niet van koolhydraten en diabetes. Hup, zalig, dadde. Hey. En daarna, wat ga je dan doen, Lara, als die last van je schouder valt?
1: Genieten van mijn vakantie.
0: Dat lijkt mij een fantastisch idee.
1: Ja, dan het werkleven. Hè.
0: Het is dat. Het is dat. Maar begin vooral met dat eerste. Nog niet te veel naar het werkleven kijken. Ja. Gewoon genieten. Mag ik een liedje voor jou draaien? Zo'n beetje ter steun.
1: Ja, zeker. Ja, ik zou graag She Looks So Perfect van 5 Seconds of Summer horen.
0: Oké, en waarom die?
1: Dat is gewoon een goede schijf. Ik voel me dan ineens terug 10 jaar jonger. Dat is altijd genieten gewoon.
0: Dat vind ik echt maar een perfecte reden. Oké, dan mag je nog één iets voor mij doen. En dat is gewoon even heel luid. Dat is ook goed tegen de stress voor je thesisverdediging morgen. Je mag heel luid dit roepen. Hey!
1: Hey!
0: Raak! Succes, Lara.
1: Merci.
0: Je gaat dat goed doen. Salut.

0: 5 Seconds of Summer. We krijgen hier straks bezoek van de one and only Eminem Starter DJ-winnaar Dino. En die heeft een cadeautje bij. Een zomers cadeautje voor alle mensen die zot zijn van festivals.
1: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and grow?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. Deze week kom je bij Spar voor
5: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Lift het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Maar kijk, zeg jij niet de winnaar van M&M's Start to DJ?
1: It's me.
0: Ah, it is you.
2: M&M. De Lokradio.
0: Ja, zo is dat. Ze won M&M's Start to DJ, staat dit jaar op Tomorrowland en op 200 miljoen andere festivals. Het is niemand minder dan Dino. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hoe is het met u?
1: Ja, kijk, hoe. Ik ben blij dat ik hier weer ben. Nu is het op een donderdag, is wel tof.
0: Zeker, je bent hier ook al een paar keer geweest bij De Vrijdag is van ons, toch?
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Kind aan huis. Ja, nu ben je hier bij Blokradio te gast. Was jij een goede student?
1: Ja, ik was eigenlijk wel een goede student.
0: Oké, dat is goed dat je dat van jezelf kan zeggen.
1: Ja, toch wel.
0: Hoe uitte zich dat?
1: Ik heb nog nooit een buis gehaald op mijn examen. Crazy, hè?
0: Ja, dat is best crazy.
1: Ja.
0: En een goede samenvatting maker ook?
1: Ja, ik denk dat dat echt de key was tot het niet buizen. Ja. Goede samenvattingen.
0: Julie van den Steen is onderweg naar hier, as we speak. Die maakte ook supergoeie samenvattingen. En die vroeg dan, denk ik, geld ervoor bij mensen. Ik denk het, hè. Ja, ik wil nu niet voor haar beurt spreken, maar volgens mij heeft hij dat wel opgecashed. Heb jij dat ooit gedaan?
1: Nee, ik had echt slimmer moeten zijn.
0: Ah.
1: Ik heb het niet gedaan.
0: Ik had daar graag voor betaald destijds. Dat voelt wel fair, want ik heb toch heel veel tijd en ook in zo'n goede samenvattingen.
1: Ja, klopt. Ik weet wel dat mijn vrienden er wel eens kochten. En dan was ik wel altijd benieuwd. Vaak was dat wel niet, trok dat wel op niet veel. Maar, okay. Dus dan denk ik, ik had echt wel geld kunnen vragen. Ja,
0: je had echt goeie. Ik heb ook gehoord dat jij een soort van speciale truc had met blokfood en bloksnacks.
1: Ja, klopt. Dus ik vond het wel motiverend om af en toe zo een snicker tussen mijn boek te steken. Dus als ik dan 20 pagina's verder was, dan wist ik van, dan mag ik die snicker opeten.
0: Die reep stak je ertussen?
1: Ja, tussen mijn boek.
0: Werd dat niet dan gewoon helemaal geplet en degoutant om nog op te eten?
1: Nee, ik heb een bachelor gedaan, geen master, dus mijn boeken waren niet zo dik.
0: Oké, dat snap ik. Ja, goede tip. Hey, als mensen nog motivatie zoeken, zeker met dit weer, steek wat chocolade in uw cursus. Dus ik zei dat je gaat op heel veel festivals draaien. Ik vraag me dat dan af, als je zoveel sets moet doen op zoveel verschillende plekken, waar haal je je inspiratie? Hoe bereid je zoiets voor?
1: Ja, dat is wel het moeilijke soms aan allround DJ zijn. Is je staat echt wel op verschillende plaatsen. Een galabal, een boerenbal, een mainstage. En dat zijn wel echt allemaal andere vibes. Maar ik blijf toch wel altijd zo wat bij de core, die wijvenschijven. En dan pas ik me af en toe wel wat aan. Maar ook niet te hard, want...
0: Ik vind het goed dat je dat als trademark benoemt. De wijvenschijven.
1: De wijvenschijven, ja.
0: Ja, perfect. Klinkt als een zeer goede tactiek. Jij hebt ook... Ja, een paar wijvenschijven meegebracht. Je gaat zo meteen een set draaien. Daar zit van alles in, neem ik aan.
1: Ja, van alles. Maar het is echt wel... De focus ligt wel op feest. Het is echt wel even allemaal recht staan. We begeven ons al wel op een festival.
0: Ah, dat is goed. Dat hebben we nodig. Nu, dat komt er zo meteen aan voor iedereen die luistert. Maar een paar mensen die luisteren, die kunnen ook een cadeautje winnen. Een cadeau dat jij hebt meegebracht voor alle mensen die van zomerfestivals houden. Wat gaan we doen?
1: Yes, dat klopt. Je kan dus tickets winnen voor Sunrise Festival dat er volgende week aankomt.
0: Hela, alstublieft. Dat gaat hier over 2 duo-tickets.
1: Yes, absoluut voor de vrijdag.
0: Voor de vrijdag. Dan draai je ook?
1: Ik ben daar 2 keer zelf.
0: 2 keer de vrijdag. Ik heb gehoord dat K3 er ook is. Milking, dat die er ook zijn. Bankzitters. Allee, heel veel volk.
1: Ja, het is echt de moeite.
0: Dus als je dat wil winnen, gewoon 1 ding doen. Blijf luisteren. Blijf luisteren. Draai je dit? Hey, Lok.
1: Nee, deze niet. Dus geniet er extra hard van.

0: 2 duo-tickets te winnen. Voor volgende week vrijdag Sunrise Festival. Gewoon blijven luisteren naar die fantastische set van Dino. Maar eerst even aan Mirjam, het wordt rustiger, maar toch nog druk.
1: Ja, vooral nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt nog 3 kwartier bij. Naar Gent nog een kwartiertje. Ook vertragen op de R2, de ring richting Staanbroek tussen Beveren en de Beverentunnel. Er staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen vertraging nog tot een minuut of 10. De N16 naar Mechelen onveranderd, een half uur door de werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel nog 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Oudergem. Verder her en der kleinere vertragingen. En in Gent blijven er de problemen door het ongeval op het kruispunt van de Langerbrugge-Kaai en het Langerbrugge-Eiland. Je blijft beter uit die buurt weg. En in Brussel blijft de Reijerscentrumtunnel dicht voor de Europese top.
2: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Kom, we gaan gas geven, jongens. Het is 200 graden buiten, dus het is nu echt het moment om het nog warmer te maken, om goede muziek te draaien. Dino staat bij ons, M&M Start to DJ-winnaar, en ze gaat een fantastische set spelen voor alle blokkende studenten. En, beste vrienden, jij kan tijdens die set, als je goed luistert, 2 duo-tickets winnen voor vrijdag 26 juni Sunrise Festival. Maar hoe gaan we dat doen? Het is eigenlijk zeer simpel. Wil je die 2 tickets winnen? Wat moet je doen? En wel, je moet eigenlijk gewoon wachten tot je de bekendste Sunrise ooit hoort. Om tickets te winnen voor Sunrise Festival. Nu, wat is de bekendste Sunrise? Ja, dat is toch in deze. De super creepy zon van de Teletubbies. Die zo een beetje lacht. Maar waarom lacht hij en lacht hij u uit? Dat weet ik allemaal niet. Maar goed, als je dit geluidje zo meteen hoort, dan moet je bellen naar 078-78-1010. 078-78-1010. Zo snel mogelijk bellen van zodra je de Sunrise hoort. En wie weet ga jij dan naar Sunrise Festival. Alright, Dino.
9: Yes.
0: Zijn jij gereed?
9: Ik ben helemaal klaar.
0: Je bent toch een beetje van de campen, hè?
9: Absoluut.
0: Allee, laat dat maar een keer goed gaan. Rek! Je kan meekijken via VRT Max ook. En je volume openzetten. DJ Dino op je radio. En nu is het wachten, hè, op die creepy sunrise.
10: Ik laat je wel bed, ik maak je kamer. Quem tá presente, as novinhas ali, fica loucando e se joga pra gente. Aparece pra ela.

0: fietsen. Is dat dat creepy zonnetje? Is dat de sunrise voor de tickets van Sunrise Festival? Ja, ik denk het wel. Dat is toch die creepy zon?
1: Dit is hem, dit is hem.
0: Heb je ooit Teletubbies gezien?
1: Ja, ik denk het wel, maar niet zo prangend in mijn herinneringen.
0: Niet zo superbewust.
1: Nee, niet bewust.
0: Ik snap het. Oké, de lijnen die staan open, hè, vrienden. Dus ja, bel 078-78-1010. Maar ik moet het niet meer zeggen, want amai. Ik denk dat mensen heel graag willen gaan naar Sunrise Festival die vrijdag. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Joyce.
0: Dag, Joyce. Joyce, was hem dat?
2: Ja.
0: Was dat de meest iconische Sunrise? Dat was hem?
2: Zeker, ja.
0: Ja, dat was hem. Je gaat naar Sunrise Festival.
2: Woe!
0: Jepla. Wie mag er mee, Joyce?
2: Ik denk dat het voor mijn dochter en voor vrienden van haar is.
0: Oh, maar zo tof. Je gaat dat gewoon doorgeven.
2: Ja, die zit naast mij in de auto.
0: Ah, geef ze eens door.
2: Hallo.
0: Hallo. Dag dochter, wat is jouw naam?
2: Maya.
0: Hey Maya, zit jij in de blok?
2: Nee.
0: Oh, je bent klaar al.
2: Nee, ik had geen examens.
0: Oh, had geen examens, alleen fantastisch. Ja, Maya, dan moet ik het aan jou vragen. Wie mag er met jou mee naar Sunrise?
2: Een vriend of vriendin van mij.
0: Oké, je gaat nog geen keuzes maken. Dat is strategisch.
2: Dat is nee.
0: Zeg maar, jij had geen examens. En hoe kwam dat dan?
2: BSO, dat heeft niet altijd examens.
0: Ah, op die manier. Oké, dus ook geen blok. Heb je dan nu al zo echt bijna volledig verlof?
2: Ja, half.
0: Oh, schitterend. Geniet ervan. En dan weet je ook nog eens dat je volgende week vrijdag naar dat festival kan. Salutjes, hè.
2: Dankjewel.
0: Yo, dag Maya. Dino, hebben wij zo nog een ticketje?
1: Wij hebben er nog één, dus bellen, bellen, bellen.
0: Ja, als ze het horen, horen, horen natuurlijk.
1: Als ze het horen, horen, horen.
0: Eerst knallen, knallen, knallen?
1: Ja.
0: Ah, dat is goed.

0: jaar.
1: Hier is hij.
0: Dat is de Creepy Sunrise. 078. 78-10-10, jongens.
1: Bellen, bellen, bellen.
0: Zeker. Om te winnen, winnen, winnen. Ho. Amai, maar mensen hebben echt nood aan ontspanning. Dat is ongelooflijk.
1: Ik snap dat.
0: Dat staat hier allemaal roodgloeiend, hè. Roodgloeiend, de lijntjes. Hallo, met wie?
2: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Ja, met Simon.
0: Dag, Simon. Hallo, je spreekt met Robin. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Simon,
2: ja.
0: Zou jij graag naar Sunrise Festival gaan?
2: Echt, echt waar, ik wil.
0: Echt waar jij wilt? Oké.
2: Okay. Ja, sorry.
0: Als jij wilt, ja, ik wil eigenlijk ook. Allee, het u geven. Dus Simon?
2: Ja?
0: Jij gaat naar Sunrise Festival.
2: Oh my god.
0: Oh,
1: zo cool, zo cool.
0: Simon?
2: Dat is zo cool.
0: Ja, zeker. Zeker. Zeg, en ben je nog student, Simon, of niet?
2: Ja, ik studeer af volgende week. Op donderdag, ik stel voor mijn masterproef.
0: Oké, je gaat je masterproef voorstellen. En over wat gaat die?
2: Ja, het gaat over... ik heb in Building Antwerpen...
0: Een gebouw?
2: Echt een grote gebouw eigenlijk. Dat is wel 16 verdiepingen. Dus wel,
0: 16 verdiepingen?
2: Maar
0: jongen, Simon, en jij bent nog op school en je ontwerpt al zo'n gebouwen.
2: Ja.
0: Allee, en dat is volgende week donderdag. Dus vrijdag kan je dan gaan feesten op Sunrise.
2: Ja, echt, je kan.
0: Ja, jij kunt.
2: Dat is echt perfect timing.
0: Ja, perfect. Inderdaad, Simon, inderdaad. Allee, geniet ervan, vriend, geniet ervan.
2: Ja.
0: Volgende week vrijdag. En succes met uw gebouw, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Yo, bye bye. Oké, Dino, we hebben hier nog 6 minuten en 15 seconden.
1: Komt goed.
0: Kun je er nog?
1: Ik kan daar nog iets mee.
0: Jij kunt daar iets mee.
1: Let's go.
0: Zeker.

0: The one and only Dino. Je kan ze zien op elk festival deze zomer. Tomorrowland, Sunrise, Ostend. Ding is...
1: Rock Werchter.
0: Hier ze. Veel complimenten in de app.
1: Oh, superleuk.
0: Van Alessio, van Jeroen, die zegt dikke schijven, Dino.
1: Dank je.
0: En de dikke schijven, die worden alleen maar zotter. Zometeen. Hello.
2: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
3: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
4: Femke.
3: Moet gedaan zijn. Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
5: Wacht.
6: Is er iemand?
3: Toch?
7: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
8: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
9: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
10: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
3: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max. Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
11: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vind je vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
16: IKEA.
15: Meer info op IKEA.be.
17: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
18: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
17: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
18: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
17: Ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
19: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
18: Collega's, hè?
0: Het is 7 uur.
20: VRT Nieuws.
0: Met Nicky van Driessen.
21: Er is nog geen automatische branddetectie in de Hoge Kempen. De slimme camera's die brand kunnen signaleren in het Nationaal Park Hoge Kempen zijn er nog altijd niet. Die waren nochtans beloofd na een zware natuurbrand eind mei vorig jaar. Maar de opsporing van branden is nu nog altijd beperkt, manueel tot 2 mensen op 2 brandtorens en 2 heuvels. Dat zegt Vlaams N-VA-parlementslid en burgemeester van As, Tom Seurs.
22: De minister geeft aan dat er pas in 2027 ook mogelijkheid zal zijn om die slimme camera's verder uit te rollen. Ik denk dat dat sneller moet. Een jaar geleden was de urgentie heel hoog en nu zijn we een jaar later en eigenlijk is er totaal niks veranderd en we zien dat er veel meer periodes van droogte aankomen en dat het juist zo belangrijk is om sneller die brand te kunnen detecteren.
21: Vlaams minister Jo Broens reageert dat er intussen wel geïnvesteerd werd in opleidingen natuurbrandbeheersing. De dodelijke brand in Anderlecht was vermoedelijk een ongeluk, dat blijkt uit het eerste onderzoek. 2 weken geleden was er een uitslaande brand in een opslagplaats. De brandweer kon eerst niet binnen, omdat het risico op instorting te groot was. Pas na de brand werden 4 mensen als vermist opgegeven. De brandweer vond uiteindelijk hun lichamen onder het puin. Duitsland zal extra luchtafweersystemen leveren aan Oekraïne. Dat is beslist tijdens een overleg van landen die Oekraïne militair steunen. En Duitsland is een van de belangrijkste leveranciers van zulke systemen. De Oekraïnse president Zelensky vraagt ook om meer lange afstandswapens en drones om de Russische oliefabrieken mee te kunnen treffen, zoals voorbije nacht ook is gebeurd in Moskou. Op het WK-voetbal staat Tsjechië 1-0 voor tegen Zuid-Afrika, waar Hugo Broos coach is. Het is halftime op dit moment. Beide ploegen verloren hun eerste wedstrijd in de groepsfase op het WK en hebben nog geen enkel punt. En in het wielrennen heeft Tim Merlier de 2e rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Hij sprintte op de dijk van Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier is er de nieuwe leider. In de ronde van Zwitserland won de Fransman Romain Grégoire de 2e etappe. Daar blijft Tadej Pogacar de leider in het klassement. Vanavond en vannacht kan het door de hitte lokaal hevig onweren met veel neerslag, hagel en rukwinden. Morgen wordt een erg warme dag, heet rond de 35 graden en ook in het weekend en begin volgende week halen we temperaturen boven de 30 graden nog.
23: Hey, this is Taylor Swift.
24: Hey, it's Bruno Mars.
23: It's Lady Gaga.
24: What's up, guys? This is
1: Justin Bieber. M&M Teens Top 500.
4: Luister morgen vroeg verder naar jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. M&M. Je luistert naar Blok Radio.
1: Dat is radio om op te blokken.
0: Mo, wie is dat?
1: Koekoe.
0: Collega.
5: Hey.
0: Alles wakker?
5: Alles goed, alles warm?
0: Zeker.

0: Right.
1: M&M.
2: De Lokradio.
0: Daar is ze.
3: Hey.
0: Jullie van de steden alles bon?
3: Ja.
0: Ben je klaar voor 2 uur Blokradio?
3: Dat wel, dat wel.
0: We gaan iets crazy speciaal doen, dat kunnen we wel al vertellen. En voor de crazy speciale dingen, ja, die laat ik liever aan jou om ze te delen met de mensen.
3: Ah wel, omdat goede muziek het enige is dat helpt tijdens een moeilijke blokperiode. En omdat jij, lieve luisteraar, heel veel goede muziek aanvraagt, mm-hmm, gaan wij de komende 2 uur lang op vakantie.
0: Nee.
3: Ah, dat is niet waar.
0: Nee, mop.
3: Verzoek.
0: Verzoek.
3: Dat betekent, heel concreet,
0: ja,
3: dat de playlist leeg is. Volledig, hè. En dat is echt, hè. Dat is niet zo iets dat wij gewoon zeggen. Dus, wilt jij graag iets horen? Dan laat je dat nu weten via de app van M&M. Wat jij graag wil horen, wat jouw favoriete liedje is.
0: Zeker. Titel en artiest in de app, het is wel echt nodig. Want we hebben nog 1 lied. Dat is het allerlaatste, dat is voorbereid. Die hoor jij ook graag. Ik hoor die ook wel graag.
3: Ik was eerst.
0: Wow, dat weet ik.
3: Weet wat mij is opgevallen de laatste week, Robin?
0: Dat ik een copycat ben?
3: Mega.
0: Dat is niet waar. Heb je dat op vinyl, Sam Fender? Denk het niet, hè. Ik wel. Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Die gaan we nog draaien. En dan is dat nu, hè. Liefste luisteraar, titel en artiest. Je mag student zijn, maar je mag ook gewoon truckchauffeur zijn. Politieagent.
3: Mama.
0: Mama, papa.
3: Tante.
0: Pompas.
3: Hey, mijn oma, die luistert ook mee.
0: Die mag van mij ook een lied aanvragen.
3: Koop het.
0: Iedereen. Kom jongens, die app is nog lang niet genoeg aan het volstromen. Laat hem maar een keer gaan.
3: Dit is mijn favoriete nummer.
0: Heerlijk lied dit. Vind ik een toplied. Rain Me In.
3: Chance dat de laatste dag is dat we hier samen staan.

0: favoriete nummer aller tijden, of toch van dit seizoen.
1: Heerlijk lied dit, Sam Fender.
0: Rain Me In, samen met Olivia Dean.
1: Zeker, heb ik op vinyl. Ja, doe maar.
0: Maar doe niet zo, man. Echt waar. Ik voel hè, dat vandaag
1: wat?
0: Niet alleen warm gaat worden, maar dat er een keer een ruzietje zou kunnen ontstaan.
1: Echt? En tussen nu en nog een uur en 48 minuten?
0: Ja, ik heb niet veel nodig, toch niet lang.
1: Oké.
0: Okay. Even Fleur erbij halen.
1: Ja, goed idee.
0: Om het een beetje te kalmeren. Dag Fleur.
2: Hallo.
0: Hoe is het in Overijssen?
2: Goed, heel goed. Warm.
0: Ja, ik krijg hier op mijn buienradar-app krijg ik hier nu meldingen dat het overal aan het beginnen omweren is. Is dat daar ook?
2: Nog niet, maar het is wel donker aan het worden.
0: Wat verdikken, dan is het zo warm en dan krijg je niet eens zon.
2: Nou ja.
0: Even zagen samen, Fleur, wat denkt je? Oh, heb je examens?
2: Ja.
0: Vertel een keer.
2: Ik ben bijna op het einde.
0: Oké.
2: Ik heb er nog twee.
0: Morgen?
2: Morgen Engels.
1: Oh, right now. Yes.
0: En dan maandag nog één.
1: Yes.
2: Ja, maandag ook nog één.
0: Oh, maar dan heb je nog een weekend voor de laatste. Dat is wel goed.
2: Ja, dat is waar.
1: En English, British of American English?
2: Of geen idee.
1: Oh. Moet je niet kiezen, Fleur? Van ik ga voor Brits of ik ga voor Amerikaans? Nee?
2: Nee.
1: Would you like a small pop quiz? A little pop quiz that I ask you a question in English and that you respond?
0: Nee.
1: Allee, Fleur. Met zo'n goede opvragen.
0: Allee, ja, doe het dan even.
1: Hoe zeg je... Even denken. Hoe zeg je... Ah, wat is een kast? Een kast in het Engels.
0: Dat is toch een...
2: Ik heb geen idee. Op
0: closet.
2: Ah, ja.
1: Of in Brits, a cupboard.
0: A cupboard?
1: A cupboard.
0: Maar ja, dat is een keukenkast meer, nee?
1: Ook een klederkast.
0: Ze zijn daar verkeerde dingen aan het leren, een dag voor haar examen.
1: Hoe noem je een hoed in het Engels, Fleur? Een hoed?
2: Dat heb ik ook geen idee.
1: Oei.
0: Het?
1: Het, hè? Ja.
0: Ah ja.
1: Dat was, ik dacht, een makkelijker.
0: In de beide landsdelen?
1: Ik denk het wel. Allebei a hat.
0: A hat. A hat, de mad hat.
1: A small cap, maybe. Als dat bed is.
0: Ja.
1: Als de bed is. Fleur, hoe zeg je ik hou van jou in het Engels?
2: I love you.
1: Ja, maar supergoed.
0: I love you too.
1: Komt helemaal goed.
0: Nee. Ja, maar ja, maar de dingen die jij gevraagd hebt...
1: Die moet ze niet kennen.
0: Die gaat ze nooit vragen. Ja.
1: Oké, okay. Welk lied wil je horen, Fleur?
0: Iets in het Engels.
2: Nee, Nederlands.
1: Oké. Okay. Goed, mag ook. Mag ook.
2: Oya Lele van K3.
1: Oké. Okay. Als je dat zou vertalen.
2: Oei.
1: Oei. Ja Lele. I feel suddenly so Oya Lele. Do it just one more time. So Oya Lele. Sing with us along.
0: Oh ja?
1: Ja?
0: Oh yeah. Yeah.
1: Fleur, gaat dat lukken morgen?
2: Tuurlijk!
1: Yeah!

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Live.

0: 3 was het eerste aangevraagde nummer. Maar je kunt misschien wel... Nee, ik bedoel niet beter. Ach. Nee, dat bedoel ik niet.
1: Nee,
0: maar
1: anders.
0: Misschien is er iets anders dan nu opkomt. Want nu, je hebt dit nu gehoord en misschien denk je... Ah, ik wil godverdikke ook wel eens een liedje aanvragen op de radio. Wij zijn te bereiken. We hebben een app. Ja, we hebben ook een telefoonlijn.
2: Maar onze bloktelefoon is juist. Ik zou hem bijna vergeten. Die hebben hier natuurlijk ook gewoon staan.
0: Zet hem open.
3: Kom met hem. Bloktelefoon.
0: Ga hem openzetten.
2: Het is gebeurd.
0: 078 78 10 10. Daarop zijn wij te bereiken. Staat open. Zo open als... Ja.
1: Je weet wel, hè. Dus ja, wagenwijd open. En liedjes, hè. Liedjes. Het is nu gewoon bellen en vertellen. Van lied, hè.
0: Ja.
1: We komen van K3. Waar gaan we nu naartoe? Dat beslis jij.
0: Dat is een beetje zoals het leven, hè.
1: Ja, het is een... Ja, het... Allee, hoe zeggen ze dat? Yesterday is history... Tomorrow is a mystery and today is a gift. That's why they call it the present. Dank u, dank u.
0: Ik voel mijn cortisol stijgen vanaf dat jij...
1: Ja, ik begrijp het, ik begrijp het. Hier, maar veel, veel mensen, we gaan een keer hier horen. Hallo, met wie?
4: Hallo.
1: Hallo, met wie spreken we?
4: Met Helena.
1: Helena?
4: Ja.
1: Hey, dag Helena. Met Robin.
4: Hallo.
1: En met Julie.
0: Hallo. Julie. Hallo.
1: Hey, ben je aan het studeren, Helena?
4: Ja.
1: En wat studeer je?
4: Wiskunde.
1: Oef.
0: Oei. Dat is op een donderdag. Dat is nu wel speciaal.
1: Dat is moeilijk.
4: Ja.
0: Ja, maar...
4: Mijn leerkracht moet speciaal doen.
0: Wat zeg je? Je leerkracht?
4: Moet speciaal doen. Oh,
1: mijn ja, dat is inderdaad wel een moeilijke, inderdaad. En is dat met hoofdrekenen en zo?
4: Ja, hoofdrekenen.
0: Kan je dat goed?
4: Nee.
0: Ah. Wel, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat wil je graag beginnen?
4: Goeie nieuws.
0: Het goede nieuws is dat je dat eigenlijk niet meer nodig hebt voor de rest van je leven. Mm. Want ik kon dat ook niet. En ik heb mijn diploma wel gehaald ook al. En ik kon dat helemaal niet. Het slechte nieuws is dat je dat examen wel gaat moeten doen. Dus dat is even doorbijten. Zuur appeltje. Maar daarna, hè. Je hebt dat nooit meer nodig. Echt niet.
4: Ja.

0: Heb je een telefoon? Ah ja, je zit ermee aan het bellen.
1: Ja.
0: Kun je altijd gebruiken. Dus gewoon dat examen nu even heel goed knallen. Je weet dat is korte termijn. En die lange termijn, easy. Easy peasy, lemon squeezy.
2: Pak je gewoon je telefoon. Maar natuurlijk, ja, tot die tijd moet je wel altijd klaar zijn voor een kleine quizje. Oh, daar komt ie. Santilia, er komen een paar rekensommen op je afgevuurd.
0: Ja, Helena. Wat? Helena. Jelena.
2: Ah, Jelena, pardon. Kom ik dan? Amai, een vapeur. Jelena, hoeveel is 7 maal 7?
1: 13.
2: Oei, wacht, nee.
0: Plus, dat is plus.
2: 7 maal.
0: Ook niet.
2: Nee, ook niet. 7 maal 7, hè? Hallo?
1: Ja, ik ben er nog. Even aan tellen.
2: Aan tellen, dus 7 maal 7.
1: Ja.
2: Tikken, tikken, tik. Ja. Ik had zeggen, Walter.
0: Wij horen
2: u tikken, hè? Helena, maar dat is niet erg. Rakta. 49. Ja, zeker. Goed gedaan. Heel goed gedaan. Je verdient een lied. Welk mag dat zijn?
1: Lush Life.
2: Lush Life.
0: Van wie is dat alweer?
1: Sarah Larsen.
0: Ah, toch ja. Oké, kan je dansen?
1: Ja.
0: Oké, dat wou ik gewoon nog even checken.
2: Wel wouden gewoon.
0: Kunnen jij dat?
2: Ik heb dat al gedaan op TikTok.
0: Ga je het nu nog eens doen?
2: Nee.
0: Ga je het nu nog eens doen?
2: Nee.
0: Ga je het nu nog eens doen?
2: Helena, salut, hè.
3: Live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the
0: way. Ik heb die al 3 keer ontmoet.
2: Wat, hè? Ja. En hebben jullie dat gemuild?
0: Maar Robin...
2: Ja, sorry, nee, dat was gewoon een vraag. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Of geknuffeld of zo? Of, allez, hoe heb je die begroet?
0: Een kus? Op de kaak.
2: Oké, perfect. Ja.
0: Een knuffel.

0: Okay. Speciaal voor Klaas. Is fysica aan het studeren. Kop op, bro. Kop op. Komt goed. Je kan requests aanvragen. Ja, sorry, dat moeten we wel af en toe eens zeggen, maar dat is belangrijk, want we hebben geen liedjes meer.
1: Liedjes aanvragen, hè? Ja.
0: Ja. Ah ja, requests zijn altijd aangevraagd eigenlijk.
1: Ja.
0: Liedjes, songs aanvragen in de app van M&M. Mm. Titel en artiest moet je daar sturen. Iemand die dat gedaan heeft is ons Linda. Dag Linda.
2: Hey, dag Robin en Julie.
1: Hey Linda.
0: Hey Linda. Jij zit er middenin, hè Linda?
2: Ik zit er alle dagen middenin. Ja, klopt.
0: Echt in de kern zit jij, hè?
2: Ja, midden in de Arendonkse blokkende jeugd.
0: De Arendonkse blokkende jeugd. Vertel eens, wat doe jij precies?
2: Ja, ik ben onthaalmedewerker in de meest warme school van de Noorderkempen en nu nog veel warmer dan anders. Ja, ik kom dagelijks in contact met al die 1000 leerlingen die er bij ons rondlopen.
0: Oké. Okay. Je hebt eigenlijk de vinger aan de pols van hoe het met de studenten gaat. Wel, ja, onze vraag is, hoe gaat het met hen? Het is super warm, het is donderdag, we zitten zo net richting het einde van de blok. Maar hoe gaat het met hen?
2: Goh, ik vrees eigenlijk, Julie en Robin, dat dit niet echt het geschikte weer is om schitterende resultaten af te leggen. Ik denk dat het veel te warm is.
0: Ja.
2: Ja, stiekem kunnen ze dat dan als excuus gebruiken als het dan toch misgegaan is. Dus bij deze wil ik even zeggen, hier is een excuus, je kunt het inzetten.
1: Maar gaan de leerkrachten daar rekening mee houden dan?
2: Oh, dat denk ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat ze daar niet op moeten rekenen. Niet denk. Nee.
1: Maar misschien...
2: Voor de leerkrachten is het ook warm, dus misschien is het nog erger.
1: Nee, ofwel goed. Dan balanceert dat zichzelf een beetje uit. Dan hebben die ook zo te warm om te verbeteren. En denk je, komt die goed.
0: Een beetje lakser.
1: Kan ook, hè. Het kan ook in de goede richting.
2: Ik laat het in het midden. We zullen zien waar het strandt.
1: Ja.
0: Ergens in het midden waarschijnlijk.
1: Ik heb zin in een strand.
2: Ja.
0: Zou goed zijn.
2: Ja, strand, hè. Ja. Strand, ja.
1: Strand. Sorry.
2: Nu, ik wil nog wel heel even zeggen, al onze leerlingen, als dat mag. Ik wil de goede moed wensen.
0: Okay.
2: Helemaal keiveel, mega veel succes met de examens. En als ik ze allemaal niet meer zie, want ik zie ze ook niet allemaal elke dag, wil ik ze zeker nog een zeer, zeer, zeer verdiende, fijne vakantie wensen.
1: Maar dat is super lief.
0: Hey, dat is mooi, hè.
1: Dat is Linda.
0: Linda, jij bent het gezicht, hè, dat mensen 's ochtends als eerste zien. Allee, daar op de school, dat is belangrijk ook. Hè. Als jij daar met een glimlach staat, dan gaan er toch een paar dat overnemen.
2: De glimlach is er meestal, maar soms ook niet, hè, Robin.
0: Dat weet ik.
2: Dat kan ik niet altijd waarmaken.
0: Nee.
2: Ik sta ook niet elke dag even goed gezind op. De leerlingen zijn niet altijd even braaf, maar gemiddeld gezien hebben wij fijn volk in onze school.
0: Exact. Maar Linda, jij zit altijd in het midden, hè. We gaan het in het midden laten, gemiddeld gezien.
2: Ja.
0: Dat is de goede onthaalmedewerker, hè. Los in het midden.
2: Alles in het midden.
0: Zeker.
2: Alles in het midden.
0: Mag ik nog een liedje
2: aanvragen?
0: Ja, heerlijk, Linda.
2: Ja,
0: ja, is leeg.
2: Ja, we gaan niet serieus zijn. Dus ik had heel graag even serieus Baila Baila van Even Serieus aangevraagd voor al die leerlingen. Arendonkse jeugd kan keigoed feesten, dus mannen, kom even losgaan.
1: Ik denk dat ons Linda ook wel gewoon een keer kan gaan feesten. Hè?
0: Ja, dat denk
2: absoluut.
0: Ik ook.
1: Dat dacht ik. Dat is de camper.
2: Allee, de groetjes aan jullie.

0: Voilà, ze.
1: Baila. Inse?
0: Inse?
1: Inse Stikbroeks.
2: Ja, hallo.
1: Ja, daar is ze.
0: Hey.
1: Inse, op een schaal van 0 tot 10, hoe gaat het met jou? Hoe goed gaat het met jou?
2: Toch wel een 8.
1: Een 8?
2: Ja.
1: Oké, okay, geef mij nu 3 goede redenen waarom dat een 8 op 10 is.
2: Bijna vakantie. Denk wel dat ik morgen een goed examen ga maken, of dat hoop ik dan. Mm-hmm. En ik heb al 3 goede examens achter de rug, dus...
0: Dat is al supergoed, ja, dat zijn keiveel goede redenen.
1: Dat is prachtig.
0: Welke komt er morgen aan?
2: Ja, het is een Frans examen, want ik studeer taal- en letterkunde. Dus, maar het is vertaald taal in meertalige context.
1: Frans, sorry?
2: In meertalige context.
0: Frans in meertalige context? Ah. Dus Frans in het Engels dan?
2: Nee, ja, nee, Frans in eigenlijk ja, over de hele wereld. Dus ook in landen in Afrika of zo, waar we Frans spreken, of in Canada of zo.
0: Oh my, my. En dat gaat lukken.
1: Ja. Dat gaat er allemaal.
2: Ja, denk het.
0: Ja, allee. Dus je spreekt wel een woordje Frans. Mondje Frans.
1: Nee, nee, dat is, nee.
2: Ik hoop het.
1: Nee, je gaat niet quizzen.
0: Nee, maar het is niet voor te quizzen, hè.
1: Ah. Oh.
0: Bonjour, Inse. Juste une petite question. Is het oui? Un question of une question?
2: Je pense une question.
0: Une question, ça c'est juste correct.
1: Oui.
0: Als u, si vous devez traduire, als je zou moeten vertalen, le nom Julie van den Steen en français, comment vous diriez ça?
2: Julie de Pierre, peut-être?
3: De la Pierre.
0: Julie de la Pierre. De la Pierre.
3: Ah oui.
0: Ah, Julie de la Pierre, oh non.
3: Ah oui.
0: Klinkt als een soort van... Stouterik.
1: Alsof ik een... Ja, maar dat is ook zo, hè.
0: Ja, Julie de la Pierre.
1: In Frans ben ik stout, hè.
0: Ja, wel. Ah,
3: zo evil stout, hè.
0: Ja, maar zo echte villain die dat zoiets heeft gepikt of zo.
3: Julie.
0: Ja, voilà. Oh, merde. Ah, de Mona Lisa is gestolen door een bandiet. Wie zou het zijn? Inse, wie heeft de Mona Lisa gestolen, denk jij?
2: Je pense Julie de la Pierre.
0: Ja, wie is het, Julie de la Pierre? Oh, het is echt een petit deugeniet. Belle amel. Oh. Hoe zeg je deugeniet in het Frans? Dat weet ik serieus niet.
2: Dat weet ik ook niet. Ja,
0: dat is niet nodig, dat zeggen ze niet in Canada. Nee. Wil je lied? Of nu?
3: Maintenant.
0: Vous voulez une chanson?
1: Een chanson?
2: Oui.
0: Een chanson?
2: Oui.
0: Accelerate, sensualité of iets anders?
2: Harry Styles,
1: hein,
2: oui.
1: Harry.
0: Harry.
2: Harry.
3: Ah, bien sûr. Oh.
1: Geef mij nu 3 goede redenen waarom je Harry Styles wilt horen.
2: Ja, daar is maar gewoon 1 goede reden. Die is gewoon perfect,
1: no,
2: hè.
1: Non, 3.
2: Die houdt er nu niet van. Ah, 3. Oh, en français aussi?
1: Ah, oui.
2: Oh. Oh.
1: No, no, no. Doe maar in Nederland.
2: Oh. Oké, dank u. Nee, ja. Zijn muziek is gewoon fantastisch. Hij maakt iedereen blij. En ja...
3: Hij draagt korte shortjes.
2: Ja, ik heb redenen genoeg, eigenlijk.
0: En korte shortjes?
1: Niet, hè.
0: Korte shortjes?
2: Hij is ook gewoon een hele mooie man.
1: Vind je het een mooie man, ja?
2: Ja, toch? Wel, jij ook, toch?
1: Hela. Ja, ik ga daar nu niet over liegen. Maar wacht, ja. Ik vind hem aantrekkelijk, maar ik vind hem objectief gezien, en maakt mij niet kapot, Inse, niet super mooi.
2: Oei,
1: snap je
2: oei,
1: wat ik bedoel? Nee,
2: ja, ik snap het eigenlijk wel.
1: Hij is
2: wel een beetje hetzelfde, denk ik.
1: Ja, ah, want is het uw type?
2: Nee.
1: Oeh, wat is uw type?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ah, dat snap ik misschien ook wel een beetje, want dat weet ik ook niet.
0: Koen Wouters.
1: Oh, alstublieft, die is wel 19 jaar, hè?
0: Ja, ja.
1: Dat mag je niet zeggen, hè?
0: Is dat te oud? Ah ja, jongere. Ja. Maxime.
1: Ah ja, Stojanats.
2: Ah. Ja, misschien wel, ja.
1: Zo wat blonder. Je hebt het graag om misschien een beetje blonder.
2: Ja.
1: Nog een vraag. Hou je van de snor?
2: Nee.
1: Want al die jonge mannen hebben toch een snor tegenwoordig? Een snor en
2: ja,
1: een nektapet.
2: Ik ben er geen fan van, nee.
1: Nee, jij ook niet. Ik hoor het van veel mensen. Maar waarom doen ze het dan, Inse?
2: Ja, je moet beter gaan luisteren naar dat niet mooi is. Hè. Ja,
1: kunnen jij helpen door dat een beetje te verspreiden tegen die mannen?
2: Ah, ik zal het proberen.
1: Want weet je wat het is? Die zitten daar dan soms maanden tot een jaar voor te sparen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, om dan zo'n beetje van dat pluis op hun lip te krijgen. Ja. En dat is vaak niet zo heel mooi.
0: Oké.
1: En iemand moet dat zeggen.
0: Ja, Inse, zeg jij dat eens even? Want er luisteren er veel, hè, met nektapijten.
1: En een snor.
0: 13% van onze luisteraar heeft een nektapijt. Ja. Doe maar, Inse.
2: Laat het niet groeien.
1: Nee. Doe het af.
2: Dat is de boodschap.
1: Dat prikt ook. Als je dan eens een zoentje wilt geven, dat prikt overal. Meisjes of iedereen die ermee kust, is dat vol uitslag.
0: Ja.
1: Maar ja, het is zo, hè.
0: Ik weet het niet, ja. Ik heb het niet, hè.
1: Het is zo, hè.
0: Mensen?
2: Ja.
1: Ah,
2: ja.
1: Even dat ze weg was.
0: Nee.
1: Mijn hart.
0: Daar is hij.
1: Allee, bonne chance.
2: Merci beaucoup.
0: Zeker. Voilà,
1: super vlot in het Frans.
0: Lok Radio, Robin Keert en Julie de la Pierre.

0: DJ Licious. I miss this magic with you. Aangevraagd door Victor. Beetje stampen. Allee, bewegen. De
1: Lokradio. We gaan naar Brecht.
0: Dag Brecht.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Ah.
1: Anouk in Brecht. Allee, uit Brecht.
2: Yes.
0: Yes.
1: Naast Brecht.
2: Hallo.
1: Hey, Anouk.
2: Hallo.
1: Hoe gaat het?
2: Goed.
1: Je mag eerlijk zijn, hè. Hoe gaat het? Hoe gaat het echt met jou?
2: Heel goed. Heel goed. Klaar met de examen.
0: Oh. Hey.
1: Oké. Okay. Hoe zijn ze geweest?
2: Ça va, denk ik. Hoop ik.
1: Dat is een beetje twijfel die ja. Ik daar hoor, nee?
2: Ja, sommige wat minder, maar de andere wel goed, denk ik.
1: Waarover twijfel je?
2: Over mijn laatste examen, dat ging niet zo super goed, maar ja.
1: Waarom? Wat was het misschien?
2: Digitale mindset van een accountant.
1: Sorry, van een account? Wat?
2: Digitale mindset.
1: Van een account?
2: Ja, ja van een accountant.
0: Ah, je bent boekhouder.
2: Ja, allee ja.
0: Allee joh.
1: Dat wil je worden.
0: Ja.
1: Mai, mag ik nu eens een vraag stellen? Echt niet negatief bedoel. Wanneer stond jij op en dacht je, ik ga boekhouder worden?
2: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja, dank je.
2: Ja, ik weet niet.
1: En waarom?
2: Allee, het is wel interessant hoor. Maar ja.
1: Dat is nu een keer alles dat ik niet kan in het leven. Dus ik kan geen vragen stellen.
0: Maar ja, daarom zijn er mensen... Zoals Anouk, die zoiets hebben van... Hè, dat is de passie. En dat is ook wel, ja. Verdien je ook centjes mee.
1: Ja. Een goede boekhouder vind ik. Iemand die dat zo niet in vakjargon begint uit te leggen... maar die dat in mensentaal uitlegt.
0: Ja, ja.
1: Dus echt, als ik dat mag meegeven als tip... voor de rest van uw boekhoudig leven...
0: Snap het.
1: Dat is echt belangrijk.
0: Dat ze zeggen van... Julie, die chacos, dat inbrengen...
1: Ik dat niet. Dat is echt heel seksistisch wat je nu
0: zegt. Pardon. Die kleren, hè. Je klopt wel veel kleren.
1: Maar wie zegt dat eigenlijk, ja, dat ik veel kleren koop?
0: Omdat ik al 2-3 weken Blokradio maak in een witte t-shirt.
1: Ja.
0: Voilà. En jij hebt hier, denk ik, nog geen ene keer hetzelfde aan gehad.
1: Ja, ik ben wel geen outfit repeater, dat is wel waar. Maar dat wil niet zeggen dat ik die allemaal koop.
0: Vind je die dan?
1: Op straat, ja.
0: Oh, dat goed pakken, hè.
1: Na deze show, Anouk, ga ik hier even door Brussel, door de straat. En dan zie ik hier vooral alle kleren en ik pak dat mee.
0: Handtassen, dat wil ik inderdaad terugnemen, dat heb je niet. Je hebt wel zo'n grote rode zak.
1: Ja.
0: Is die ingebracht?
1: Nee, die heb ik gekregen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Van wie?
1: Van het merk.
0: Mo, hashtag gifted.
1: Hashtag publiciteit, hashtag advertentie.
0: Ben je daar goed in thuis, Anouk? In hashtag advertentie, publiciteit en zo?
2: Nee.
0: Ja, dat is natuurlijk de kern van digitale mindset van een accountant, hè.
1: Dat is de mindset dat je moet hebben, hè.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, dat is wel waar. Waarom niet goed ging.
1: Maar jawel, ja. Jawel. Ik denk, maar waarom denk je dat het niet goed ging? Kon je niet echt antwoorden op de vragen? Of had je gewoon een slechte dag? Of?
2: Ja, het was meer keuzevragen, dus ja. Dat was moeilijk.
1: Dat is twijfelen, hè.
2: Maar,
1: ja.
2: Ja.
1: Dat versta ik.
0: Ben je bij je eerste gedacht gebleven? Of heb je veranderd?
2: Ja.
0: Ah, dat is goed.
1: Dat is goed, jong.
0: Komt
1: dat
0: helemaal goed.
1: Maar kijk, vakantie. Dat vind ik nu wel iets interessants om over te praten.
0: Ja, alstublieft.
1: Wat ga je doen in de vakantie?
2: Ik ga naar de zee gewoon eigenlijk. Maar,
0: oh, naar Hawaii?
2: Dat is lang niet.
0: Ga naar Hawaii, Anouk?
2: Nee. Naar de zee, gewoon naar de Belgische kust.
0: Belgische kust.
2: Dat is ook leuk, hè?
0: Ja.
1: Dat is zeker leuk.
0: Het Hawaii van België.
2: Ja, voilà.
0: Kokzijde, is daar dat je gaat?
2: Nee.
1: Het is in Oostende.
2: Niet Dalkerke.
1: Ah, je hebt het al verklapt. We gingen...
0: Ja, waar reist die aan het spelen?
1: Niet erg.
0: Ja, nee, het is goed. Middelkerke.
1: Maar, uw mindset zit ergens anders natuurlijk. Dat is helemaal niet erg. Middelkerke. Ik ken daar niks.
0: Nee, ik ook niet. Zo in het midden van de kustlijn, hè? Toch?
2: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Maar, oh, je zou het denken, hè.
1: Maar plezant. Is dat dan 2 maanden daar in Middelkerk op je lage gat zitten?
2: Ja, 3 weken.
0: Ah. Holy! Ja, amai. En dan eventuele herexamens in dingen.
1: Digitale mindset van een accountant.
0: Ja, dat kan, hè.
2: Ja.
0: Goed. Bon. Dan stel ik voor, hè. Anouk, dat wij gewoon nog een liedje draaien.
2: Yes.
0: Welke mag dat zijn voor u?
2: Beauty and a Beast van Justin Bieber.
0: En de beat?
2: Ja.
0: Perfect. Hashtag gekregen. Ja. Bieber zet dat ook overal bij. Salut Anouk.
2: Bye bye.
0: Dat kan luider. Salut Anouk.
2: Dag.
0: Dat kan luider, Anouk. Ja.

0: met Beauty and the Beat.
1: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, wat dit?

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
4: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zolderstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Excuse, nee, niet goed gezien.
6: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Mannekes,
10: Bombi,
9: ik ga schilderen.
10: Nee, Bombi, we gaan klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Mannekes.
10: Moeder.
9: Schilderen is ook klussen.
10: Oh ja.
9: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
10: 25?
11: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Dat is lang geleden, cowboy.
14: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
15: Dat is een pakje voor jou.
14: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
16: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
17: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
16: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
17: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
16: Ah, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
18: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, kinken. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
18: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Elk jaar kopen heel wat Belgen een tweedehands auto. Maar waar let je zoal op? Controleer om te beginnen de 3 onmisbare documenten. De verplichte carpas, een geldig keuringsbewijs en het onderhoudsboekje dat de werkelijke geschiedenis van de auto weergeeft. Check voor je de baan opgaat zorgvuldig het koetswerk en kijk ook even naar de banden. De slijtage moet gelijkmatig zijn. Maak een proefrit, let op elk verdacht geluid en test zeker ook alle bedieningselementen. En tot slot, ook goed om te weten, koop je bij een professional, dan heb je recht op 1 jaar wettelijke garantie. Zo rij je al zeker 1 jaar in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.
1: Doei. Live happy.
15: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder weerlegt de kritiek dat ze Antwerpen zou voortrekken als het gaat over budgetten voor infrastructuurwerken. Een rapport van het Rekenhof zegt dat er veel te weinig transparantie is over hoe dat geld besteed wordt. De Ridder krijgt van de oppositiepartijen al langer kritiek dat ze vooral denkt aan de grote Oosterweelwerken in Antwerpen en niet aan broodnodige wegenwerken in kleinere steden en gemeenten. Maar in het parlement zei de minister dat dat onzin is.
21: Diegene die verklaren links en rechts en of het begint zo wat een running gag te worden, maar het klopt gewoon niet dat ik met potjes lustig kan sleuren en slepen allemaal richting Antwerpen. Dat klopt dus niet. Tot op de miljoenen ligt dat vast. Collegiaal beslist op regeringsniveau.
15: Oostende en Knokke-Heist hebben hun zomerdrukteplan nu al geactiveerd. Door het erg warme weer worden komend weekend heel wat dagtoeristen verwacht aan de kust. In Knokke-Heist komen er extra agenten om het verkeer in goede banen te leiden. De politie zal ook streng optreden tegen mensen die overlast veroorzaken, zegt burgemeester Cathy Koedizer.
22: Dit weekend gaan we ons politietoezicht opschalen, vooral aan het station van Knokke, op die hele drukke plekken. En we vragen niet alleen meer respect voor onze inwoners, voor onze gemeente. Maar het is vanaf nu een voorwaarde om in Knokke-Heist te verblijven.
15: De eerste Zeeuwse mosselen van bodemcultuur zijn uit de Oosterschelde gehaald. Dat is voor het tweede jaar op rij vroeger dan normaal. Mosselen die op de bodem worden gekweekt volgens de traditionele methode zijn normaal pas rijp begin juli. Na 2 moeilijke jaren verwacht de sector een goede oogst, zegt mosselkweker Antoni Riedijk. Ze zijn wel iets kleiner.
23: We hebben nu meer volume als het jaar ervoor. Dus dat is natuurlijk heel positief. De mosselen zijn van het jaar wel ietsje kleiner dan vorig jaar. Maar we hebben een mooie hoeveelheid. Ja, een goed gevulde schelp met een hele mooie kleur vleesgewicht.
15: De hangcultuurmosselen die aan touwen in het water groeien liggen al enkele weken in de winkel. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens is opgeheven. Alle schepen mogen verder varen. Dat is gebeurd op bevel van president Trump. Amerikaanse marineschepen blijven voorlopig wel in de buurt om te controleren of Iran zich aan de afspraken houdt van het akkoord van afgelopen nacht, getekend in Versailles. Het is een belangrijke stap in de volledige heropening van de straat van Hormuz. Die is belangrijk voor de wereldeconomie. Zowat 20% van de wereldwijde olieconsumptie passeert via die zeestraat. En op het WK voetbal is vanuit de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika afgelopen. De wedstrijd is geëindigd op 1-1. Tsjechië kwam op voorsprong in de eerste helft. In de tweede helft maakte Zuid-Afrika gelijk via een strafschop. Na 2 wedstrijden hebben beide landen nu 1 punt in groep A. Vanavond en vannacht lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden. Temperaturen vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel en heet tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer met felle windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
24: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
25: M&M. Je luistert naar Blok Radio.
26: Dat is radio om op te blokken.
27: Ja, liedjes? Ja, er zijn geen liedjes meer. Er zijn geen liedjes meer. Oh, jawel. Ja, nee, ja. Spits en zijn wind. Ah ja. Jawel, jawel. Lim.
26: M&M.
27: Jawel. Hel. Er zijn nog liedjes. Allee, nog één. Dit.
28: Ja, de rest mag jij bepalen.
27: Moet. Heb je nu iets kapot gemaakt?
28: Nee, het was bijna kapot.
27: Bijna kapot. Je moet ze bepalen, de liedjes. Je moet sturen in de app van M&M. Titel en artiest, wat wil je horen? We hebben het nodig, want blokradio, zonder muziek. Ja, dat is ook maar saai.

0: Survivor.
1: Ik heb warm.
2: Heb je warm?
1: Ilaria?
3: Ja?
1: Heb jij ook warm?
3: Ja.
1: Oh. Kun je daar goed tegen?
3: Goh, nu met examen is dat wel moeilijker, maar anders kan ik dat wel tegen.
1: Oh, garm, wat zit ik hier eigenlijk te zagen?
2: Nee, het is warm, heb je gelijk.
1: Oh. Nee, het is niet waar. Zij heeft examens. Het is veel erger voor haar. Hoe is het?
3: Goed, goed. Met jullie?
2: Ah, warm, hè.
1: Ja, het is zo warm.
2: Het is zo warm, Ilaria.
1: Dat kan toch niet.
2: En je moet dan nog ook blokken in die hitte.
1: Ja, dat gaat toch niet?
3: Ja, ik weet het, maar dat moet het.
1: Hoe verkoel je jezelf dan als je dan nog eens moet studeren?
3: Ventilator.
1: Oh ja, dat is waar, dat bestaat ook.
2: Wel een goeie.
1: Waarom hebben wij dat hier niet?
3: Ja, ja.
2: Ja, we hebben dat niet. Is het een groot exemplaar bij jou, Ilaria?
3: Normaal, ik weet niet.
1: Ik heb dat thuis in alle formaten.
2: Ja?
1: Een mini, een medium. Een maxi, een kei grote, extra large.
2: En wat, staan die op verschillende plekken? Of
1: ja, strategisch. En de truc is,
3: amai.
1: Ilaria... Amai.
3: Fabrie?
1: De truc is, je moet de ventilator richten richting het raam. Niet op, op u. Ja.
2: Daar verschiet ik ook van.
1: Maar dat is niet ze zeggen dat elk jaar, hè.
2: Maar wacht. Maar
1: dan, golfies.
2: Dus dan krijg je toch geen koude
1: lucht? Nee, dan blaas je alle warme lucht weg. En dan is er meer ruimte voor de koude lucht. Dat is wel, ik geloofde dat ook eerst niet.
2: En blaas je dan die koude lucht ook niet weg? Nee. Hoe weet die ventilator welke lucht warm en koud is?
1: Mama.
2: Toch, Ilaria? Dat vraag jij ook af.
1: Ik ben toch geen wetenschapper? Ik weet dat niet. Ik heb dat gewoon nog eens ooit gehoord.
2: Maar ja, is dat hier de papegaaien voor duizenden
1: mama,
2: mensen?
1: Mama, dat doet het al heel mijn leven.
2: Ja, maar...
1: Dat is zo. Ik heb het geprobeerd. En het helpt. Dus ik wil Ilaria gewoon... Stel dat ze morgen in die 35 graden gevoelstemperatuur 45 nog aan het studeren is en ze vindt het moeilijk. Ze zegt, tja, ik ga dat toch niet proberen, want ze hebben dat op de radio gezegd.
2: Ja.
1: Laat het ons weten,
3: Ilaria.
2: En dan werkt dat dus echt.
1: Ja.
2: Amai. Ilaria, je bent... Sorry. Ilaria, je bent Reinhard de Vos aan het leren. Zie ik je.
3: Ja.
1: Wie is dat weer al?
3: Fabrie?
1: Wie is dat alweer?
3: Ja, dat is zo'n oud verhaal van een vos. En dan heeft hij zo allemaal dingen gedaan tegen zo allemaal andere dieren. En ja, het verhaal moet je blijven kennen, blijkbaar.
2: Goed samengevat.
1: Goed verhaal, hoor.
2: Hé, hey, dus dat is een vos, is stout, doet dingen tegen andere dieren. En dan moet hij daarvoor boeten, hè.
3: Ja.
2: Tof. Hoe klinkt een vos, Ilaria?
3: Hoe klinkt een vos?
2: Ja, dat gaat misschien morgen een vraag zijn.
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Hoe klinkt een vos? Ik weet niet.
2: Hoe klinkt een wolf, Ilaria?
3: Een wat?
2: Een wolf.
3: Ah, een wolf.
2: Ja, doe eens een wolf.
3: Auw.
2: Nee, dat is een spook. Doe eens... Nee, dat was een spook. Doe eens een wolf.
3: Auw.
2: Ja, de oe mag nog iets langer, Ilaria, maar supergoed. 3, 2, 1...
3: Auw.
2: Alright, super.
1: Doe jij eens een wolf nu?
2: Een wolf?
1: Auw. Mooi.
2: Dank u. Jij was een vos aan het doen.
1: Doe jij eens een vos ook?
2: Nee, maar dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet, want jij was net iets aan het doen.
1: Ik denk dat een vos zo klinkt. En dat is ook knapperen. Ik heb hier al de vos een keer gezien van de VRT. Ja? Die deed dat aan mij. Ja, zo half hond, half... En dan zo...
2: Ja, vooral dat ge...
1: Dat zo.
2: Geknarsetand.
1: Ja, ja, ja. Ik zweer het, hè.
2: Hey, top. Ilaria, ben je daarmee geholpen?
3: Ja.
2: Nee, dat is niet waar. Ja, helemaal niet. Hè.
1: Wil jij misschien het gesprek afronden of zo, Ilaria?
3: Nee.
2: Ah, nee?
3: Nee, nee.
1: Ah,
3: nee?
1: Het leek
3: nee,
1: even nee. Zo. Het leek...
2: Oef.
3: Nee, nee, nee. Nee,
1: nee, nee, nee, tuurlijk niet.
2: Heb je een blok, buddy?
3: Ja, ik was net aan bellen met mijn vriendin.
2: Ah, leuk. En jullie zijn blokbuddies?
3: Ja, altijd.
2: Leuk. En hoe, wat doen blokbuddies dan zo met elkaar?
3: Ja, eerst gaan we opnieuw daar dus studeren we samen. En dan overlopen we samen op het einde.
1: Echt? Amai. Telefonisch? Ja. Via telefoon?
3: Ja, via telefoon. Of ja, soms komt ze langs, maar via normaal bellen we vaak. Ja.
1: Mosses, dat is kei lief. Dat is echt een vriendschap.
2: En bel je dan ook na de examens om te zien van hoe is het bij jou geweest? Hoe is het bij jou geweest?
3: Nee, we maken de examen samen, het is dezelfde klas. Dus.
2: Ah, kunt afkijken bij elkaar. Doen jullie dat soms?
3: Misschien, soms.
2: Oh, pas op, want wij zijn speurneuzen, hè? We weten dat direct. Hè?
1: Ja, en vooral, leerkrachten luisteren ook naar een radio, dus ik zou daar een beetje
3: Maar niemand zal dat weten, dat is oké.
1: Okay. Oh, wow, ik zit er wel gerust in, dat is goed.
2: Er zijn niet veel Ilaria's in Genk, hè? Allee, ja, dat is net niet goed, ja. Ja, maar ça va. Heb je al afgekeken deze examenperiode, Ilaria?
3: Ik hoop dat niemand van mijn leerkrachten luisteren, maar anders ja, misschien.
1: Bij iemand anders of van...
2: Of op je arm.
3: Nee, op mijn arm.
2: Op mijn arm, dat vind ik erover. Maar bij een ander?
3: Dat vind ik erover, ja.
2: Bij een ander dan, op een blad.
1: Zoals scheel kijken naar een ander blad.
3: Ja, dat durf ik wel eens aan te doen. Ja.
2: Amai, en hoe doe je het? Hoe pak je het aan?
3: Gewoon kijken, een beetje scheel kijken, maar een leerkracht hebben we dat niet door, dus dat is oké.
1: Maar was dat dan een dommerik is van wie dat je afkijkt?
2: Ja, dat is altijd moeilijk.
3: Dan heb ik pech.
1: Of zet je zo strategisch naast de slimste van de klas? Dat is misschien nog wel...
3: Toevallig heb ik die geluk wel gehad, ja.
1: Oké.
2: Dat is mooi. Oh. Ik begon altijd zo aan mijn voorhoofd te wrijven. Zo een beetje, hè, dat je zo een beetje wrijft en dat je dan begint te kijken. Maar dat valt heel hard op.
1: Ik deed mijn haar altijd zo langs mijn hoofd zo en dan zo spleten.
3: Ja, dat doe ik ook vaak.
2: Ziet? Oh, that's nice. En dan piepen jullie door het gordijn.
1: Of stretchen zo... Heel ver stretchen.
2: Dat is, volgens mij is dat niet goed. Want dan trek je aandacht, hè, aan de super...
3: Ja, dat is wel waar.
2: Ja.
1: Dat heb ik ook gedaan al.
2: Oké, goed. Liedje, Hilaria? Of nog babbelen?
3: Pillow Talk van Zane.
2: Dus liedje. Niet
1: dat
2: babbelen?
1: Dat is duidelijk.
2: Oké, okay, liedje. Kom op! De wolf! Oh. Nee, dat meen je niet. Dit kan toch niet? Oh. Mo, dat kan geen toeval zijn. Prachtig. Succes, Hilaria.
3: Dankjewel.
2: Groetjes aan je blogbuddy. Hoe heet die nu ook weer?
3: Jana.
2: Gerda.
1: Dana.
2: Dana, juist.
3: Zana. Zana, ja. We'll
2: go slow. Z-A-N-A toch, hè?
3: J-E-N-N-A-H. Jana.
2: Jana. Jammer dat we dat juist hebben. Shout-out, Jana. Shout-out, Hilaria.
1: Shout-out, Wolf.
2: Shout-out. Vos.
3: Dank je wel.

0: hebben een, ja, toch een suggestie gekregen van de Wouter. Dag Wouter.
1: Hallo.
0: We waren bezig over Reinhard de Vos en bij u gingen de lichtjes branden.
1: Ah ja, ik heb gevraagd, wat zegt een vos?
0: Ja, dat vroeg ik
1: inderdaad. Wat de fuck zei?
0: Ah, maar wat zegt een vos, Wouter? Weet jij of dat het geluid van Julie klopt?
1: Ik kan het eigenlijk in alle eerlijkheid niet zeggen. Was... Ik denk dat het geluid in het liedje ook niet klopt, maar...
0: Hmm. Hoe was het nu weer?
2: Wacht, wat ik er...
0: Ja,
2: ik heb ooit een vos gezien en die deed dat aan mij.
0: Ja, ja, hier op de VRT. Hè.
2: Ja, ja, ja. Maar ik was tegen hem aan het zeggen.
0: Ah, tegen Wouter, ja, ja.
2: Nog eens dat verhaal vertellen.
0: Ja,
2: morgens vroeg, het was 5:00 die vos keek naar mij, ik keek terug en die vos deed naar mij.
0: En wat deed jij dan terug?
2: Zeg, pardon.
0: Pardon, wat zeg jij tegen mij, meneer?
1: Hoe noemde jij mij? Dat is een goede vraag.
0: Ja, amai.
2: Hoe noemde jij mij? Ik ben aan het worden gestopt.
1: Julie?
0: Nee, die vos.
2: Wouter, je moet luisteren.
0: Ja, kom. Moeten we dat eens draaien, dat van die fox?
1: Ah, wel ja.
0: Amai. 1, 2, 3.

0: Maar wat zegt een vos? Gelukkig zijn wij speurneuzen en zoeken wij die dingen uit. We hebben het gevonden, hè?
1: Goh, ja.
0: Toch?
1: We hebben, ja.
0: Een vos.
1: Met een emotie.
0: Ah, dat die anders klinkt als die...
1: Ja, er zijn verschillende. Ik heb het opgezocht.
0: Oké. Ik ook.
1: Ja, je hebt gewoon hetzelfde.
0: Ja, van mij is een rode vos.
1: De mijne ook. Je hebt letterlijk hetzelfde... Je hebt exact hetzelfde fragment als ik. Daar.
0: Met die op zo die sneeuw. Mij staat hem op sneeuw.
1: Oh, dat was bij mij wel mooi. Ja.
0: Dat is, zie, een rode vos.
1: Ik vind dat wel schattig nog.
0: Ze is nu aan het... Nu is met zijn vacht aan het bijten.
1: Dat is heel interessant dit.
0: Wacht, hè. Hier, nog eens. Ja, maar dat is dus wat een fox zei, hè.
1: Dat is ook hoe dat jij vorige week klonk met je verkoudheid.
0: Ze is nu aan het krabben. Achter de deur.
1: Jij deed dat vorige week met je verkoudheid.
0: Och.
1: Ik kreeg ook krabben.
0: Jongen, echt waar.
1: M&M. We hebben nog muziek nodig. Kom aan, laat een keer weten, wat wil je graag horen? Het is warm, het is moeilijk, het is zwaar, die examens, wat dan ook. Wat wil je horen? Titel en artiest in de app. M&M. Make life sing. Make life sing. Ik zit deze week op het internet. Niet dat ik het val, want normaal geloof.

0: De bloktelefoon.
1: Het is aan het regenen.
0: Ah, is begonnen?
1: Oh, gaan we in de regen gaan staan, alsjeblieft?
0: Of we draaien het een regenlied. Er zijn wel een paar ferme regenklassiekers gemaakt.
1: Fermen zo?
0: Ferm, ja. It's Raining Man. En Ding is ook.
1: Maar Robin...
0: Dat is toch een super ferme regenklassieker?
1: Dingen.
0: Dat is mijn keuze, hè. It's Raining Man.
1: Dat ga je...
0: Of Dingen. And when the rain begins to fall.
1: Oh, dat vind ik beter.
0: Oh, crap.
1: Ja.
0: Allee, doe jij dan die?
1: Nee, maar nee.
0: We kunnen een dilemma doen, hè.
1: Ah, heb ik een ander beter nummer over regen?
0: No way. Rain on me.
1: Nee.
0: Rain Me In.
1: Nee.
0: Waterval van K3. Ja, Rain Me In is mij.
1: When the rain begins to fall vind ik echt goed eigenlijk.
0: Oké, maar doe maar die. Dan neem ik It's Raining Men. Maar ik wil wel niet van The Weather Girls, maar van Gary Halliwell. Wel, Halloway. Halliwell. Wel.
1: Okay. Van de Spice Girls van vroeger.
0: Ja, dus je kan bellen. Bellen, bloktelefoon. Voilà. Singing in the Rain, zegt nog iemand.
1: Ah ja, I'm singing
0: in the rain. Zo meer een klassiekertje.
1: Set fire to the rain.
0: Set fire to the rain. Ja. Dat vind ik allemaal minder. Allee, je mag kiezen.
1: Ja, dat is minder.
0: Dus jij kiest echt voor...
1: Ik weet niet wat de titel is. Is de titel When the Rain Begins to Fall?
0: Denk het wel.
1: Oké. Okay.
0: Dat is optie A. Ik kies voor It's Raining Men van Gary Halliwell. Van de Spice Girls.
1: Zou je dat graag hebben?
0: Door de wind, door de regen. Dat gaat...
1: Oh!
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Heerlijk!
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Oh, jawel! Jawel! Jawel, dat is optie 3.
0: Ah ja.
1: Okay. Jawel!
0: Ah, nee. Nee. Oké, maar is goed, ja. Ik wil het er wel tussen zetten als opties, prima. Dus optie, je kan kiezen tussen Raining Men, When the Rain Begins to Fall en It's Door de Wind, door
1: de Regen. Oh, die luisteraar is het toch goed, hè.
0: Nee, ja.
1: Ik had er nooit aan gedacht.
0: 078-78-1010. Je moet nu meteen bellen en dan kan je stemmen, hè.
1: Camille heeft blijkbaar ook een nummer.
0: In de regen, hè. Dans met mij in de regen.
1: Ah ja.
0: Ja. 078-78-1010. Zijn er veel? Eline of Joke? Oh.
1: We zullen beginnen met Joke.
0: Ah, hallo, dag Joke.
2: Dag Robin.
0: Hey.
2: Hey.
0: Ja, voor welke kies je van onze drie opties?
2: Ik dacht aan een heel prachtig nummer. Door de wind, door de regen.
1: Kan je dat zingen?
2: Door de wind, door de regen, dwars door alles heen.
0: Dat is mooi. Super, dat is één stem. Voilà, één.
1: Heb je dat zelf ooit al gezongen?
0: Eén keer?
1: Ja?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Doe eens.
0: Nee. Nee. Hallo, dag Eline.
1: Allee.
2: Oh. Hallo. Ja.
0: Hey, wat wil... Ik ben zo boos. Eline, wat wil jij graag horen? Door de wind of een ander?
1: Zeg door de
2: wind. Nee, de eerste optie, eerlijk gezegd.
1: Mo.
0: En dat is... It's Raining Men.
1: Of liggen.
2: Nee.
0: Ah.
2: Nee, de andere.
0: When the rain begins to fall.
2: Ja, dat was. Ja.
0: Oké, dan hebben we één stem daarvoor en één stem voor Door de Wind. Iedereen blijft maar bellen, dus hallo, met wie? Hallo? Je nummer eindigt op 25.
1: Hallo?
0: Hallo? Zot
2: hallo?
0: Ja, met wie spreken we?
2: Ah, oh, sorry.
0: Nee, dat is niet erg. Ja, het zijn er zoveel.
1: Wie ben jij?
2: Jess. Ja?
0: Met een je van jij kiest?
2: Ja, hoor.
0: En wel, Jess. Ik zal het zeggen. Jij mag kiezen. We zitten met
2: door de wind. Absoluut.
1: Oh, I love you.
2: Maar wel van Ingeborg.
0: Van wie anders?
1: Maar...
2: Ja, je hebt het originele toch ook?
0: Dat... Maar wacht, het is, dat is origineel van Ingeborg, hè?
2: Oh, oké, dan is het. Nee, laat maar.
1: Serena het kan weten, hè?
0: Ja.
1: Maar ik denk dat iedereen het er wel unaniem over eens is dat jij eerst.
0: Tess, ja, Jess.
1: Jess en ik en alle luisteraars van de hele wereld vinden dat jij eerst een stukje moet zingen van Door de Wind. En dan gaan we dat draaien. Dat is waar, hè, Jess?
2: Oh, nee.
1: Nee, jij niet. Robin moet dat doen.
2: Ah ja, dat vind ik wel. Ja, absoluut.
1: Allee, maar draait zo niet met uw ogen?
0: Door de wind, door de regen, dwars door alles heen.
1: Mooi.
0: Door de storm, al zit alles je tegen, door jou ben ik nooit alleen.
1: Oh.
2: Prachtig.
0: Dank je, Jess.
1: De wereld werd stil.
0: Ja.
1: Mooi.
3: Door de wind, door de regen.
0: Oh, goedjes.
1: Dat was ik.
0: Ah, oh, goedje Lee dan. Goedje Lee.
1: Dank je, jongen.
0: Dank je, Jess.

0: door de wind.
1: Single special.
2: Volgende week doen de collega's van Bloot iets zeer speciaals hier op M&M. Ze wijden een volledige week aan de single, aan de vrijgezelle mens. Ze gaan het hebben over de struggles en de frustraties die bij het single horen, single zijn horen. Mensen die zich soms het derde wiel aan de wagen voelen als ze single zijn. Als ze met een koppel dan op stap gaan natuurlijk. Maar ook over alle voordelen dat single zijn met zich kan meebrengen. Bijvoorbeeld vrijheid, je hoeft met niemand rekening te houden, dat soort dingen.
0: Ja, en donderdag is het hier bingo. Ja, volgende week donderdag doen ze een spicy bingo. Dus dan kan je seksspeeltjes winnen in een bingo-spel. Ik ben altijd wel fan van goede spelconcepten.
2: Ik was zo benieuwd wat het einde van die...
0: Nee, maar ik vind dat... Zo, als ze tegen mij zeggen bingo, dan denk ik direct... Tof.
2: Ah.
0: Ja, nee, dat is, daar heb ik dan minder...
2: Ik heb nog nooit gedaan een bingo. Hoe werkt dat zelfs, een bingo?
0: Ja, hoe dat ze het hier gaan doen, dat weet ik niet. Maar een classic bingo, dat is met zo'n ronddraaiend ding. Zo... Daar zitten cijfertjes in. Dan moet je op je bingo-kaart het cijfertje... Ah, dat zou iets voor u zijn. Je zou dat top vinden.
2: Ja?
0: Ja, ja. Dan moet je dat aanstippen als je het cijfertje hebt. En als je dan een volle kaart hebt, win je een prijs.
2: Dus ze draaien aan een rad, daar komt een cijfer uit.
0: Komen balletjes uit, zo cijferballetjes. Zo goed en... ik ga nu een bingo.
2: Dat balletje, ja. Dat cijfertje op dat balletje, moet je dan zien of dat op je kaart staat.
0: Ja.
2: En iedereen heeft een andere kaart.
0: Iedereen heeft andere kaarten met andere cijfercombinaties. En je moet dus een volledige volle kaart hebben.
2: Ah, oké. En dan moet je bingo roepen.
0: Ja, dat is heel belangrijk.
2: Want anders...
0: Dan win je geen prijs.
2: Oké. Okay.
0: En soms heb je dan situaties... Goed dat we het over bingo gaan. Situaties dat mensen nog één cijfertje nodig hebben. Bijvoorbeeld bij de blootbingo zal dat ook wel zoiets zijn. En dat ze dan wachten. Oh, de 48. En dan komt dat maar niet. Dat is een bingo, hè.
2: Ik weet niet of dat zij dat zo gaan spelen.
0: Nee, misschien...
2: Misschien eerder iets anders
0: gaan. Dat zou iets anders zijn, want dat is met seksspeeltjes. Easy toys.
2: Vind je dat moeilijk om te zeggen, dat woord? Seksspeeltjes?
0: Nee.
2: Jawel, ik zeg het aan u.
0: Totaal niet.
2: Dat is met seksspeeltjes. Dat is met seksspeeltjes.
0: Straf gezegd.
2: Dat is die bingo is trouwens met seksspeeltjes.
0: Seksspeeltjes.
3: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.
0: Voilà, nog een liedje voor de singles ook. What's going on? Soms voel je je misschien een kleine crazy frog.

0: Oh, amai, ik heb echt zo ongelooflijk veel zin in dit moment. En er zijn zelfs mensen die in de app van M&M al aan het sturen zijn. Want het gaat gebeuren.
1: Is ze er?
0: Ik denk...
1: Is ze er?
0: Dat hem aan de deur staat.
1: Oh, nee.
0: Kan je eens horen? Hallo, met wie?
2: Hallo, met Alexander.
0: Alexander wie?
2: Alexander Klaus.
0: Alexander Klaus! Blokradio. De legends. Ja, voor mensen die hem nog niet kennen... Ik denk dat er nog 3 mensen jou niet kennen en al de rest wel ondertussen, Alexander. Ja, je bent ons blokradioleven binnengewandeld met jouw verhalen over wat je studeert, over hoe dat op school gaat en met je fantastische moppen ook. Maar eerst de examens. Hoe is het gegaan? Je had wiskunde, denk ik, vandaag, hè?
2: Ja, ik had wiskunde vandaag.
1: Hoe was het?
2: Goed, stressvol, maar het ging wel.
1: Oh, dus... Alexander Ocharme, heb jij alleen maar stress tijdens de examens? Of ook daarbuiten?
2: Nee. Gewoon tijdens examens.
1: Oké, okay, dus hoe lang is nog stress hebben dan? Wanneer is het gedaan met examens?
2: Maandag.
1: Oh, oké. Okay,
2: nee,
1: nog
2: dinsdag.
1: Ah, dinsdag. Dag.
0: Pas op dat je die niet vergeet. Die op dinsdag. Als we naar morgen kijken, wat komt er dan aan?
2: Morgen krijgen we geschiedenis.
0: En ben je daar goed in?
2: Nu met dit thema niet, nee.
0: Ah, welk thema zit je?
1: Thema...
2: Bij de Nabije Oosten.
0: Nabije Oosten.
1: Daar herinner ik me niet
0: meer. Ik herinner me dat ook niet meer. Wat was er in het Nabije Oosten, Alexander?
2: De Egyptenaren, oh. De farao's.
1: Ah, okay.
0: De Nijl.
2: De Nijl, inderdaad. De irrigatietoestanden. Voor mij is het de irritatietoestanden.
0: Super. Irrigatie, irritatie. Top, hè, Alexander.
1: Piramides, faraos.
0: Ah, whatever.
1: Cleopatra.
0: Moppen?
1: Slangen. Ah, ja.
0: Moppen?
2: Moppen.
0: Moppen, Alexander?
2: Ik heb 3 moppen.
0: Drie moppen. Oh, zalig.
1: Yes.
0: Allee. Laat u gaan.
2: Oké. Dus, gisteren zei u, als ik jullie laat lachen, dan krijg ik geld. Ik heb een veel beter idee.
1: Het een beter idee?
0: Beter idee.
2: Ik heb een beter idee.
1: Ja?
2: Als ik jullie allebei laat lachen, dan wil ik een sticker met jullie kop op.
1: Sticker? Kunnen we dat nog laten maken en zo?
0: Een strandbal, Alexander. Wat zeg je daarvan?
2: Een strandbal met Robin zijn kop op vind ik ook goed.
0: En met gelé kop op ook?
1: Hoeft niet.
2: Ja.
0: We gaan zien of we zoiets kunnen maken.
2: Strandbal.
0: Yes. Yes. Nice. En ook 20 euro gespaard.
1: Nee, Alexander, hij ging je 20 euro geven.
0: Ja, maar hij wil een strandbal.
2: Maar ik wil een strandbal met Robin zijn kop op en van Julie zijn kop op.
0: Oké, dat is in orde. Bij deze is dat beklonken. Yes. Oké, Alexander. Maar ja, je moet ons nog laten lachen natuurlijk.
2: Ja. Oké. Het zijn 3 geschiedenismoppen. Nummer 1. Wat zou een Bimmy zeggen als hij een filmregisseur was?
1: Huh? Dat weet ik niet.
0: Kut.
2: Nee, it's a rat.
0: Goed.
1: Ja, ook oprecht niet aan gedacht eigenlijk.
0: Hey, ik dacht ook met ingewikkeld.
1: Ik dacht ook iets met ingewikkeld.
0: Nee, maar goed, Alexander, goed.
1: Oké.
2: Ken je de mop van de mummie?
1: Ken je de mop van de mummie? Vroeg je dat?
2: Ja.
1: Nee, dat... Ik ken het niet.
0: Goed niet.
1: Nee.
2: Nee, want die is te ingewikkeld.
0: Ja. En dan toch, hè. En dan toch. Oké. Alexander, is dit jouw laatste mop van Blokradio dat er nu aankomt?
2: Oh. Dat vind ik niet zo leuk.
0: Nee, ik ook niet.
2: Zo gezellig.
0: Ja, ik weet het. Maar ja, toch. Nog één mop.
2: Allee. Wat is het favoriete eten van een mummie? Moet ik het zeggen?
0: Ja. Zeg het maar.
2: Een rap.
1: Oh, een rap. Dat kan toch? Mag ik nu een keer iets vragen? Je weet... Je mocht dat eigenlijk niet vragen zo aan goochelaars en zo wat hun trucjes zijn en misschien aan comedians niet hoe dat ze aan hun moppen geraken. Maar vind jij die moppen zelf uit, Alexander?
2: Mijn mama en ik zijn een goed team, dus...
1: Dat is het schrijversteam.
2: Samengemaakt.
3: Zalig.
1: Schrijversteam van de moppen.
3: Ah, de max. Dus veel groeten van ons.
1: Ja.
3: Uw mama.
2: Ze zit hierbij.
3: Ah, voilà. Veel groetjes terug. Groetjes terug.
1: Groetjes.
3: Groetjes. Mevrouw Klaus.
2: Ja, doei.
3: Doei. Alexander, hoeveel graden is het bij jou?
2: Ik weet het niet. Ik zal het eens vragen aan Google. Hey Google, wat is het weer?
4: Op dit moment is het 27 graden en bewolkt in Malle. Er is voor vandaag 24 graden voor...
2: Ja, het is goed. Het is 27 graden en bewolkt.
3: Super. Dankjewel Alexander. Mogen wij nog een liedje draaien voor jou?
2: Ja.
3: Het welk?
2: In the End van Linkin Park.
3: Amai, waarom?
2: Ik vind dat gewoon, Park vind ik wel goed en mijn mama vindt dat ook wel goed, dus teamwork.
1: Voor het schrijversteam van de moppen van Alexander Klaus. Alexander, het was heel leuk om jou te leren kennen.
2: Dankjewel. Tot. Ik vind dat ook wel heel leuk dat ik met jullie kan praten.
1: Oh.
3: Wij ook, echt oprecht man.
1: Ja, we love you very, very, very much.
2: And I love you very, very, very, very, very much too.
1: Veel succes morgen.

0: Linkin Park voor Alexander Klaus, de zoon van...
1: De Kerstman.
2: Bloktelefoon.
0: Nog 10 minuten staan wij voor jou klaar.
1: 9 minuten.
0: 9 minuten staan wij voor jou klaar. Ik denk dat de Bloktelefoon voor de laatste keer zijn werk gaat doen.
1: Oh, la li li la. Sorry.
0: Klinkt die zo?
1: Nee.
0: Denk je het wel? Want die wordt heel blij.
1: Dat, je wordt er blij van. De lijnen staan open.
0: 078 78 10 10.
1: Ja.
0: Als je graag een liedje wil horen of gewoon wil babbelen.
1: Ja, of even wilt komen salu zeggen, want ja, het is wel bijna gedaan met feest, hè.
0: Hebben we al gezegd dat wij niet meer terugkomen hierna?
1: Nee.
0: Ah, want ja, je ging daar nu wel een beetje van uit, hè.
1: Ja.
0: Of mogen we dat niet zeggen?
1: Jawel.
0: We komen dus niet meer
1: terug.
0: Ja.
1: Nee. Dus voor de mensen die graag nog een lied willen aanvragen, hoe dat nog kan...
0: Zeker.
1: 078 78 10 10. Moet ik de echt wegsfeer doen? Dat kan, hè. 078 78 10 10.
0: Ja.
1: 078 78 10 10. We hebben iemand. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Thomas.
1: Dag, Thomas.
3: Ja.
1: Hallo. Wat kunnen wij voor jou doen, Thomas?
3: Ik had graag een nummertje gehoord.
1: Oké. Okay. Voilà. Deu, dan.
0: Jij wilt niet praten over het feit dat je ons hierna niet meer gaat horen, Thomas.
1: Afscheid. Nee.
3: Is het de allerlaatste aflevering misschien?
1: Ja.
0: Ja, afscheid nemen bestaat helemaal niet in de wereld van Thomas.
1: Nee.
3: Nee, inderdaad. Volgend jaar kom je waarschijnlijk gewoon weer terug.
0: Oh, Thomas zou er niet direct van uitgaan.
1: Hela.
0: Ja. Ja, yesterday is history.
1: Ja, zeg maar. Yesterday.
3: Nee,
1: jij niet, Thomas. Nee, Julie gaat iets zeggen. Die gaat een heel mooie spreuk zeggen, Thomas. Ken je die spreuk van History and Mystery?
3: Ja, en today is
1: a... Nee, jij niet, Thomas. Niet voor u. Julie, doe maar.
3: Ja.
0: Yesterday is history.
1: Klopt.
0: Tomorrow?
1: Ik ga altijd even denken.
0: Is a mystery. Today... Ik weet het ook niet meer.
1: Today, Thomas?
3: Today is a gift. Present.
0: That's why they call it a present.
1: Present, ja. Yeah.
0: Sorry, Thomas. Ik wist het gewoon even. Ik moest het zeggen.
1: Dat begrijp ik.
0: Tegen dat jij het wist, dan nog niet te lang duren.
1: Nou, dan waren we nog niet thuis. Hela. Je wou dus een lied zeker. Ja, je wou niet rouwen met ons.
0: Je wou geen afscheid nemen van ons.
3: Nee. Ik wil zeker geen afscheid nemen van jullie.
0: Maar ja, wij komen niet meer terug, Thomas. Jij bent onze laatste.
3: Ik weet het, ik voel me zeer vereerd dat ik de laatste beller ben. Ik ben ook nog maar 10 minuten aan het luisteren, dus ik vind het wel echt...
0: Trouw
3: dat ik
0: van uw leven? 10 minuten?
3: Ja.
0: Daarvoor nog nooit?
3: Jawel, jawel, zo hier en daar af en toe 10 minuutjes.
1: Ja, bon. En welk lied mag dat dan zijn?
3: Beauty and the Beat.
1: Nee, dat gewoon niet.
3: Van Michael Jackson. Van Justin Bieber.
1: Van Michael Jackson? Die zitten wel ver uit. Nee, dat gaat niet, Tommy.
0: 10 minuten aan het luisteren.
3: Waarom?
1: Als je nu langer dan 10 minuten had geluisterd, hè, kameraad, dan hadden
0: we
1: gehoord dat wij hier... Kom, Zina. Yeah. Dan hadden we gehoord dat wij om 7:50 dat al gedraaid hadden. Just voor de reclame was dat.
0: Thomas, jongen, echt.
3: Dus dan moet ik een ander nummer vinden.
0: Ja. Ja, graaf maar een keer nu in uw Thomas hoofdje, hè.
3: Ja. Het mooiste moment van Gary Hager.
1: Nou, oh, dat kan.
0: Is dat echt het volgende?
1: Ja, als ze geen Bieber hebben, dan vraag ik meestal Gary.
0: Wat doet dat nummer met jou, Thomas?
3: Dat maakt mij een beetje emotioneel soms.
0: Ah, soms?
3: Ja, soms. Als ik het op het juiste moment hoor, kan het mij emotioneel raken.
0: En zou dat nu kunnen gebeuren?
3: Ik denk dat dat nu wel eens zou kunnen gebeuren, ja.
0: Oké. Okay. Is het omdat je een lange dag achter de rug hebt? Want ik hoor dat jij in de auto zit.
3: Ja, ik heb wel een lange dag achter de rug. En ik heb iets heel unieks meegemaakt vandaag. Ik heb net mijn examen Aalsters afgelegd.
0: Sorry? Moet je daar een examen voor afleggen?
3: Nee, maar dat is optioneel in buitenschoolse opleiding. Kunnen na uren in Aalsters volgen.
0: Aalsters, om de taal Aalsters te leren.
3: Om de taal Aalsters te leren, inderdaad. En daar was het nu deze avond examen van.
0: Oké. Hoe? Ik heb veel vragen, maar de eerste, hoe is het gegaan?
3: Goed. Ik heb mij wel volop gespeten op de leerstop. Dus,
0: de leerstof.
3: Ging redelijk goed.
0: Maar is dat mondeling? Thomas.
3: Het was een dicté, het was een vertalingsoefening, het waren invuloefeningen en dan op het einde was er een mondeling deel.
0: Ma, oké.
1: Dan kan je zo eens een woord zeggen dat je geleerd hebt.
3: Schoverdooien.
0: Wat is dat?
1: Schoverdooien.
3: Schoverdooien.
0: Gordijnen.
1: Is dat onderhandelen?
3: Nee, dat is schaatsen, ijsschaatsen.
0: Ma.
1: Schoverdooien.
0: En, ja. En waarom wil jij graag het Aalsterse dialect leren?
3: Oh, ik ben geboren in Aalst, maar ik heb het Aalsters nooit echt meegekregen. Maar ik ben wel een heel grote fan van carnaval en zo. En om volledig te kunnen meedoen, moest ik mijn Aalsters bijschaven. En dat, ja, dat is nu wel een beetje gebeurd.
1: Dat is echt een mooi moment.
3: Ja, inderdaad.
1: Voel eens, Thomas, gebeurt er iets?
3: Ik voel het komen. Er gebeurt iets, maar ik kan het niet beschrijven.
4: Dit is het mooiste moment.

0: Zo van, Tommy?
1: Ja, zo.
0: Laat het maar los, jongen.
1: Oké.
0: Goed bezig. Julie, dankjewel, hè.
2: Jij bedankt, Robin.
0: En jij bedankt, liefste student.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens is opgeheven. Alle schepen mogen verder varen. Dat is gebeurd op bevel van de Amerikaanse president Trump. Marineschepen van de VS blijven voorlopig wel in de buurt om te controleren of Iran zich aan de afspraken houdt van het akkoord van afgelopen nacht dat Trump heeft getekend in Versailles in Frankrijk. Het is een belangrijke stap in de volledige heropening van de Straat van Hormuz. Die is belangrijk voor de wereldeconomie. Zowat 20% van de wereldwijde olieconsumptie passeert via die zeestraat. Op dit moment gaan de stroomprijzen op de groothandelsmarkt door het dak. 1 megawattuur elektriciteit kostte vanmiddag nog 11 euro. Nu is dat 550 euro, 50 keer meer dus. Dat komt door de vele airco's die draaien, terwijl zonnepanelen nu niets opbrengen. De zogenaamde hitseflauwte. Matthias de Temmerie van energieleverancier Elindus legt uit.
4: Dat komt enerzijds door de grote hitte die we meemaken en de vraag naar airco-koeling op het moment. En aan de andere kant, de stroomproductie in de avond dient opgevangen te worden door gascentrales die heel snel moeten opgestart worden na deze zonnige dag. De zon is weg 's avonds. En net die opstartkost van die gascentrales is heel duur en zorgt voor die enorme avondpiek.
3: Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika geëindigd op 1-1. Tsjechië kwam op voorsprong in de eerste helft. In de tweede helft maakte Zuid-Afrika gelijk via een strafschop. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
5: I'm very proud of my team. This is Bafana Bafana. We play good football. We are aggressive. We have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
3: Beide ploegen hebben nu 1 punt na 2 wedstrijden in groep A. En in groep A is de wedstrijd tussen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina zo net begonnen. In Texel is de eerste dag van het festival Graspop aan de gang. Het weer is broeierig en straks kan het onweren. Saskia de Schutter ging kijken.
6: Aan weerszijde van het podium en op het midden van het terrein staan watervernevelaars en die worden optimaal benut.
7: Veel te warm, maar maakt niet uit. Dat helpt ons. Beetje en wat bier erbij.
8: Drinken, werkt altijd en het lekker nat maken. But I'll tell you what I got.
6: Bijtanken kan je bij het Rode Kruis. Ze hebben liefst 1000 vrijwilligers paraat om tussen beiden te komen.
9: Mensen moeten vooral voor zichzelf zorgen en goed voor elkaar. Water drinken, schaduwplekken opzoeken en op tijd rust nemen tussen 2 optredens.
6: Op de verschillende campings logeren vanavond 20.000 mensen. Mocht het straks onweren, dan wordt dat spannend.
10: We hebben een noodcentrum waar alle instanties samen zijn. Daar is een weerman. We hebben de brandweer, we hebben het Rode Kruis, de politie. Wij zijn klaar om in te springen waar nodig.
3: Het kan vanavond en vannacht onweren met veel neerslag, hagel en rukwinden bij temperaturen van 8 tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel en heet tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer met felle windstoten. Meer op vrtnieuws.be.
11: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
12: Magic Summer.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: M&M Live.

0: Variety Max. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Vanavond zijn de stroomprijzen op de groothandelsmarkt opnieuw door het dak gegaan. 1 megawattuur elektriciteit kostte vanmiddag nog 11 euro. Rond 9 uur vanavond was dat 550 euro, 50 keer meer dus. Dat komt door de vele airco's die draaien, terwijl zonnepanelen nu niets opbrengen, de zogenaamde hitzeflauwte. Matthias de Temmerie van energieleverancier Elindus legt uit.
1: Dat komt enerzijds door de grote hitte die we meemaken en de vraag naar airco-koeling. Op het moment. En aan de andere kant, de stroomproductie in de avond dient opgevangen te worden door gascentrales die heel snel moeten opgestart worden na deze zonnige dag. De zon is weg 's avonds. En net die opstartkost van die gascentrales is heel duur en zorgt voor die enorme avondpiek.
0: En vooral mensen met een dynamisch contract kunnen de prijzen voelen in hun factuur. De meeste mensen hebben een vast of variabel contract. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel als mogelijk vooruit gaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van die toetreding officieel geopend. De Europese leiders willen vooral geen stappen overslaan. Leen de Witte.
2: We willen zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
3: Of course we will discuss 5 next more important steps for Ukraine, 5 next clusters.
2: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan. Als Oekraïne doet wat moet, wij ook, zei ze.
4: We hope that during the summer we can open more clusters because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
2: Zelensky kreeg op de G7 opnieuw meer steun van Amerikaanse president Trump, die beloofde om de economische druk op Rusland op te voeren. Dat is net de strategie van de EU en die strategie werkt, zegt von der Leyen.
4: The impression the tide is turning and that Ukraine has a very strong moment.
2: Wie met de Russische president Poetin moet praten, voor echte onderhandelingen is het nog veel te vroeg. Dat zegt de Nederlandse premier Jette.
5: Tot nu toe zien we vanuit Poetin eigenlijk geen enkele bereidheid om serieuze onderhandelingen te starten. Wij zullen als Europa ook moeten nadenken, wat is uiteindelijk onze inzet? Het is nu nog veel te vroeg om te bepalen wie die Europese onderhandelaar zou kunnen zijn.
0: Nog in Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Er was een bijeenkomst van defensieministers van het bondgenootschap. Landen die te weinig investeren in defensie verliezen Amerikaanse steun. Ja, Lucas de Kluze, waar komen die dreigementen vandaan?
6: Erg verrassend zijn die uitspraken niet. We weten al langer dat de VS wil dat Europese landen meer gaan investeren in hun defensie. Maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militairen of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%. Maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
0: Dank je, Lucas. Op het WK voetbal spelen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina hun tweede groepswedstrijd. Bij de rust staat het daar nog 0-0. Eerder vanavond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. En in Dessel is de eerste dag van het festival Graspop aan de gang. Het weer is broeierig en straks kan het onweren. Saskia de Schutter ging kijken.
7: Aan weerszijden van het podium en op het midden van het terrein staan watervernevelaars en die worden optimaal benut.
8: Veel te warm, maar maakt niet uit, dat helpt ons. Beetje en wat bier erbij.
9: Drinken, werkt altijd en het lekker nat maken. But I'll tell you what I got.
7: Bijtanken kan je bij het Rode Kruis. Ze hebben liefst 1000 vrijwilligers paraat om tussen beiden te komen.
10: Mensen moeten vooral voor zichzelf zorgen en goed voor elkaar. Water drinken, water drinken, water drinken. Schaduwplekken opzoeken en op tijd rust nemen tussen twee optredensloten.
7: Op de verschillende campings logeren vanavond 20.000 mensen. Mocht het straks onweren, dan wordt dat spannend.
11: We hebben een noodcentrum waar alle instanties samen zijn. Daar is een weerman. We hebben de brandweer, we hebben het Rode Kruis, de politie. Wij zijn klaar om in te springen waar nodig.
0: Vannacht is er lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden bij temperaturen tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel met zon en wolken en tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op stevig onweer met hagel en windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Hey, this is Taylor Swift.
13: Hey, it's Bruno Mars.
12: It's Lady Gaga.
14: What's up, guys? This is Justin Bieber.
15: M&M Teams Top 500.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schabrigs. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord van afgelopen nacht met de VS. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd lang niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Zijn vader, de vorige leider Ali Khamenei, is omgekomen bij een aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend.

0: Morgen gaan beide partijen verder onderhandelen over de nucleaire activiteiten van Iran. In Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Er was een bijeenkomst van defensieministers van het bondgenootschap. Landen die te weinig investeren in defensie, zegt Hegseth, verliezen Amerikaanse steun. Dat regiment is geen verrassing, vertelt Lucas Lecluze.
1: We weten al langer dat de VS wil dat Europese landen meer gaan investeren in hun defensie. Maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militairen of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%, maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
0: In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkenrode een levensgrote doorkijkkerk officieel geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
2: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na één keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
3: Ik zou het samenvatten als natuurlijkheid, van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering, omdat het natuurlijk iets is dat, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
0: En op het WK voetbal heeft Zwitserland Bosnië-Herzegovina verslagen met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. Dankzij die zegen gaat Zwitserland voorlopig aan de leiding in groep B met 4 punten na 2 wedstrijden. Vannacht is er in diezelfde groep nog de wedstrijd tussen Duitsland, Canada en Qatar. Vannacht lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden, temperaturen tot 21 graden. Morgen is het zwoel met zon en wolken en tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op stevig onweer met hagel en felle windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: M&M Live.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op de tweedaagse top in Brussel bespreken de Europese leiders hoe zij forser kunnen optreden tegen de oneerlijke handelspraktijken van China. De Europese Unie is erg afhankelijk van China, maar ziet onder meer de eigen auto- en chemiesector bedreigd. En dat moet veranderen. Van op de top, Leen de Witte.
1: China voert meer uit naar de Europese Unie dan omgekeerd. En het verschil loopt intussen op tot 1 miljard euro per dag. De Europese Unie beseft dat ze naïef was over de strategie van China, dat eigen bedrijven veel subsidies geeft en overschotten op de Europese markt dumpt. En daar moeten we fors tegen optreden, zei premier De Wever eerder al, en niet bang zijn voor de prijs die we daarvoor betalen. En dat vindt ook de Nederlandse premier Jette.
2: Je moet niet alleen maar op de korte termijn nadenken, vooral wat zijn manieren om de komende 10 jaar als Europa en China op een eerlijke manier met elkaar zaken te kunnen doen. Want uiteindelijk hebben Europa en China elkaar ook nodig op heel veel vlakken.
1: Duitsland wil wel harder optreden, maar is erg afhankelijk van China en bang voor vergelding. Spanje en Griekenland willen vooral de dialoog met China openhouden, net zoals Luxemburg.
3: And that we tell them that of course we have an interest in trade relations, but they must be fair and therefore it cannot be a one-way street.
1: Handelsrelaties moeten eerlijk zijn, zegt premier Frieden.
0: De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord van afgelopen nacht met de Verenigde Staten. In een brief schrijft Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd lang niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Zijn vader, de vorige leider Ali Khamenei, is omgekomen bij een aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De VS heeft de blokkade van Iraanse havens opgeheven en Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend. De eerste olietankers zijn er doorgevaren. Morgen onderhandelen beide partijen verder over de nucleaire activiteiten van Iran. In het Verenigd Koninkrijk is een man van 30 opgepakt voor poging tot moord op een jongen van 3. Het kind werd zwaargewond teruggevonden in een Engelse dierentuin in het verblijf van de krokodillen. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat de man het jongetje naar beneden heeft gegooid. Er zijn geen aanwijzingen dat de twee elkaar kenden. Het is nog niet duidelijk of de krokodillen het jongetje ook hebben vermoord. In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkerode een levensgrote doorkijkkerk officieel geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
4: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na één keer klaar zijn en nog eens gaan terug.
5: Ik zou het samenvatten als natuurlijkheid. Van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering. Omdat het natuurlijk iets is dat... het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
0: En op het WK voetbal heeft Zwitserland Bosnië-Herzegovina verslagen met 4-1. Dankzij die zege gaat Zwitserland aan de leiding in groep B met 4 punten na 2 wedstrijden. In diezelfde groep is rond deze tijd de wedstrijd begonnen tussen gastland Canada en Qatar. Vannacht lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden. Temperaturen tot 21 graden. Morgen zwoel met zon en wolken en tot 36 graden. Tegen de avond opnieuw kans op stevig onweer. Zo, donderdag 18 juni zit erop. Een goede nacht.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.

0: is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord van afgelopen nacht met de Verenigde Staten. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd lang niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend en de eerste olietankers zijn er doorgevaren. Vandaag en de volgende dagen onderhandelen beide partijen verder over de nucleaire activiteiten van Iran. De autopsie op het lichaam van Liana, het Franse meisje van 11 dat dood was teruggevonden in een graansilo, wijst uit dat ze is verkracht. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. Het meisje was eind mei verdwenen in de buurt van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk. Enkele dagen later is ze dood teruggevonden. Een man van 41 is opgepakt. Veel Fransen zijn boos, omdat tegen de man al 2 keer eerder klacht was ingediend voor misbruik van een minderjarige. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel mogelijk vooruitgaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van de toetreding officieel geopend. Oekraïne wil nu zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
1: Of course we will discuss 5 next very important steps for Ukraine, 5 next clusters.
0: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan, want als Oekraïne doet wat het moet, dan de EU ook.
2: We hope that during the summer we can open more clusters, because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
0: Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen en heeft ingestemd met een wetsvoorstel daarover. Nu geldt in Ierland nog een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt voor een eerste consult. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht en hun beslissing genomen voor ze naar zo'n kliniek stappen. En dus is een verplichte bedenktijd niet nodig. Het wetsvoorstel moet nog de verdere parlementaire procedure doorlopen voor dat het echt van kracht kan worden. Op het WK voetbal heeft Zwitserland Bosnië-Herzegovina verslagen met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. Dankzij die zege gaat Zwitserland aan de leiding in groep B met 4 punten uit 2 wedstrijden. Op dit moment speelt Canada tegen Qatar. Daar is de stand nu tijdens de rust 3-0 voor Canada. Om 3 uur start ook nog de match tussen Mexico en Zuid-Korea. Het kan nog onweren met mogelijk intense regen. Later in de nacht wordt het droog, blijft ook warm, minstens 18 graden. Daarna krijgen we een hete dag met lokaal pieken tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op een stevig onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

밝혀준 건 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도